0: is 2 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Oekraïnse regering wil dat er een spoedvergadering komt van de VN-veiligheidsraad na de grootschalige Russische drone- en raketaanval vorige nacht. Het Russische leger vuurde toen 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omliggende regio. Er werd ook opnieuw een Oreshnik-raket gebruikt, een supersnelle precisieraket is dat, die meer schade veroorzaakt. Bij de aanval vielen in totaal zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN werd geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. In de haven van Hamburg in Duitsland zijn 8 mensen zwaar gewond geraakt bij een brand op een vrachtschip. Een van de slachtoffers is een brandweerman. De brand ontstond in het vrachtruim van het schip. Tientallen hulpverleners werden ingezet om het vuur te blussen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de grote prijs van Canada gewonnen. Het is voor de Mercedes-rijder al de 4e overwinning op een rij. Antonelli was sneller dan Lewis Hamilton en Max Verstappen. De teamgenoot van Antonelli, George Russell, startte aanvankelijk van op de polepositie en leek de race ook te gaan winnen, maar viel uiteindelijk uit. Daardoor vergrootte Antonelli zijn voorsprong in het WK-klassement. En in de hoogste klasse van het voetbal is de landstitel van Club Brugge gevierd. Op de laatste speeldag van het seizoen kon de club nog de wedstrijd tegen AA Gent winnen met 5-0. Op die laatste speeldag werd ook Club Brugge doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij speelde de laatste wedstrijd van zijn carrière. Het afscheid komt op het juiste moment, zei.
1: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs nog door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht met temperaturen rond 15 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 31 graden dan. Meer op 14nieuws.be.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepomp-droogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Promokoken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
3: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: M&M Live.

0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Oekraïnse regering wil dat er een spoedvergadering komt van de VN-veiligheidsraad na de grootschalige Russische drone- en raketaanval vorige nacht. Het Russische leger vuurde 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omliggende regio. Er werd ook opnieuw een Oreshnik-raket gebruikt. Dat is een supersnelle precisieraket die meer schade veroorzaakt. Bij de aanval vielen in totaal zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN werd geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. De olieprijzen blijven nog altijd schommelen door de aankondigingen van de Amerikaanse president Trump over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. Is de prijs van een vat ruwe olie met meer dan 5% gedaald. Trump liet gisteren verstaan dat de onderhandelingen met Iran over een einde aan de oorlog grotendeels rond zijn en dat het akkoord onder meer inhoudt dat de Straat van Hormuz opnieuw open zal gaan voor scheepvaart. Sinds de start van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran eind februari is de prijs van ruwe olie fors gestegen. In het westen van Venezuela zijn honderden gevangenen in opstand gekomen in een gevangenis. Ze verzamelden op het dak en staken matrassen en lakens in brand. Uiteindelijk hebben de gedetineerden de controle over de gevangenis ook overgenomen. De gevangenen zouden in opstand gekomen zijn om te protesteren tegen de martelingen die ze moeten ondergaan. Politieagenten hebben de gevangenis intussen omsingeld en zouden onder meer traangas afvuren. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen al jaren voor de slechte leefomstandigheden in de Venezolaanse gevangenissen. En in de hoogste klasse van het voetbal is de landstitel van Club Brugge gevierd. Op de laatste speeldag van het seizoen kon Club nog de wedstrijd tegen AA Gent winnen met 5-0. Op die laatste speeldag werd ook Club Brugge doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij speelde de laatste wedstrijd van zijn carrière. Het afscheid komt op het juiste moment, zei hij.
1: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs eens door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht met temperaturen rond 15 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 31 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig,
1: schat. Ik niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt hij naar niet terug.

0: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Oekraïnse regering wil dat er een spoedvergadering komt van de VN-veiligheidsraad na de grootschalige Russische drone- en raketaanval vorige nacht. Het Russische leger vuurde 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omliggende regio. Er werd ook opnieuw een Oreshnik-raket gebruikt. Dat is een supersnelle precisieraket die meer schade veroorzaakt. Bij de aanval vielen in totaal zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN werd geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. In Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verzorgd. Een boze menigte eiste dat de hulpverleners de lichamen van de overleden patiënten zouden overdragen. Maar dat is verboden omdat die lichamen juist nog zeer besmettelijk kunnen zijn. Bij de bestorming zouden volgens getuigen ook geschoten zijn, maar het is niet duidelijk of er ook slachtoffers vielen. Het is al het derde gewelddadige, gelijkaardige incident op enkele dagen tijd. Zo werd er eerder ook al brand gesticht bij een opvangcentrum voor ebola-patiënten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN is het aantal verdachte gevallen van ebola intussen gestegen tot meer dan 900 in Congo. Ruim 100 besmettingen daarvan zijn bevestigd. In totaal zouden er volgens de Congolese overheid ook al ruim 200 doden geteld zijn. De olieprijzen blijven nog altijd schommelen door de aankondigingen van de Amerikaanse president Trump over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. Is de prijs van een vat ruwe olie met meer dan 5% gedaald. Trump liet gisteren verstaan dat de onderhandelingen met Iran over een einde aan de oorlog grotendeels rond zijn en dat het akkoord onder meer inhoudt dat de straat van Hormuz opnieuw open zal gaan voor scheepvaart. Sinds de start van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran eind februari is de prijs van ruwe olie fors gestegen. En in de hoogste klasse van het voetbal is gisteravond de landstitel van Club Brugge gevierd. Op de laatste speeldag van het seizoen kon Club nog de wedstrijd tegen AA Gent winnen met 5-0. Op die laatste speeldag werd ook Club Brugge doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij speelde de laatste wedstrijd van zijn carrière. En dat afscheid komt op het juiste moment, zei hij.
1: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al in mijn zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog met temperaturen rond 15 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer. En temperaturen dan tot 31 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verzorgd. Een boze menigte eiste dat de hulpverleners de lichamen van de overleden patiënten zouden overdragen. Maar dat is verboden omdat die lichamen juist nog zeer besmettelijk kunnen zijn. Bij de bestorming zou volgens getuigen ook geschoten zijn, maar het is niet duidelijk of er ook slachtoffers vielen. Het is al het derde gewelddadige incident op enkele dagen tijd. Zo werd er eerder ook al brand gesticht bij een opvangcentrum voor ebola-patiënten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN is het aantal verdachte gevallen van ebola in Congo intussen gestegen tot meer dan 900. Ruim 100 besmettingen daarvan zijn ook bevestigd. In totaal zouden er volgens de Congolese overheid ook al ruim 200 doden geteld zijn. In een voorstad van Los Angeles in de Amerikaanse staat Californië probeert de brandweer nog altijd om een grote chemische tank af te koelen. Die dreigt te ontploffen omdat ze enkele dagen geleden oververhit is geraakt en ook defect is. In de tank zit ruim 25.000 liter aan chemicaliën. Bij een ontploffing zou dan een gifwolk kunnen ontstaan. Zo'n 50.000 buurtbewoners werden daarom uit voorzorg geëvacueerd. Intussen is in de tank een scheur ontstaan, waardoor de druk wat zou kunnen verminderen. Maar desondanks blijft het ontploffingsgevaar toch bestaan. De gouverneur van Californië heeft lokaal de noodtoestand afgekondigd. De Oekraïnse regering wil dat er een spoedvergadering komt van de VN-veiligheidsraad na de grootschalige Russische drone- en raketaanval vorige nacht. Het Russische leger vuurde 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omliggende regio. Er werd ook opnieuw een Oreshnik-raket gebruikt. Dat is een supersnelle precisieraket die meer schade veroorzaakt. Bij de aanval vielen in totaal zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN werd geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. En in de hoogste klasse van het voetbal is de landstitel van Club Brugge gisteravond gevierd. Op de laatste speeldag van het seizoen kon Club nog de wedstrijd tegen AA Gent winnen met 5-0. Op die laatste speeldag werd ook Club Brugge doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij speelde de laatste wedstrijd van zijn carrière. Het afscheid komt op het juiste moment, zei hij.
1: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al in mijn zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs nog door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog met temperaturen rond 15 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer. En temperaturen tot 31 graden dan. Meer op vrtnieuws.be. M&M.

0: Wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: M&M Live.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers.
0: Oh.
1: Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Club Brugge vierde zijn landstitel. In het voetbal won Club Brugge gisteravond de laatste match met 5-0 van AA Gent. Tressoli scoorde 3 keer en is zo topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Nu, voor de wedstrijd werd doelman Simon Mignolet gehuldigd die zijn laatste wedstrijd speelde. Het afscheid komt op het juiste moment, zegt hij.
4: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, medisch met mijn lichaam. Dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
3: Ja, ondanks het verlies bij club maakt Gent wel nog kans op Europees voetbal. Gent eindigt als 5e in de Champions Playoffs nadat KV Mechelen met 3-0 verloor bij Sint-Truiden. Gent neemt het later dan ook nog op tegen Racing Genk voor een plek in dat Europees voetbal. En vice-kampioen Union won dan weer de Brusselse derby van Anderlecht. Het werd 5-1 eventueel waar niks meer op het spel stond. En dan hockey, want daar zijn de Waterloo Ducks de kampioen van België. Het versloeg in de terugwedstrijd van de finale Praxgata met 2-3. De Wat Ducks pakken hun 6e titel in de clubgeschiedenis. Maar ze hebben er lang op moeten wachten, zegt speler Victor Wegnee.
5: Lang gewerkt voor de club. Ik denk dat het 12 jaar gewerkt. 5-6 de finale verloren. En dat was een hele moeilijke wedstrijd. We wisten dat. Maar de meest belangrijke was winnen en kampioen worden. En bedankt die meneer boven.
3: Ja, en bij de vrouwen was de landstitel voor Gantoise na een 1-0 overwinning eerder die avond tegen Dragon. Voor Gantoise is het de 5e titel in 6 jaar tijd. Zowel in Nederland als in Frankrijk zijn gisteren zwemmers in moeilijkheden geraakt en overleden. In Nederland waren er problemen in Well bij de Duitse grens en in de provincie Overijssel. De zwemmers kwamen in moeilijkheden in een meren- en recreatievijver. In Frankrijk zijn 2 zwemmers verdronken in de zee, niet ver van Bordeaux in het zuiden van het land. Bij ons werd gisteren een man bewusteloos uit het water gehaald in het recreatiedomein De Nekker in Mechelen en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het wordt weer een zonnige en ook wel ja, hete dag met temperaturen tussen 26 en 31 graden. Aan zee is het wel wat frisser, tot 22 graden. Morgen halen we 32 graden.
6: M&M. Dit is
7: de M&M Lachlijn.
6: Bel nu naar 078 78 1010.
7: En vertel hoe jij de M&M DJ's wil laten lachen.
6: Laat jij ons lachen?
7: Dan win jij een zotte prijs.
8: Ja, het wordt een mooie week. Zover ik kan zien in mijn weerapp enkel een zonneke. En als dat niks voor jou is, dan is er de M&M lachlijn om een glimlach op jouw gezicht te toveren.
9: Het is hier echt een hele week lang met moppen, met grollen en alles daartussenin. En vooral ook met prijzen. Persoonlijk zou ik al wel zonnecrème aftersun eigenlijk kunnen gebruiken. Voor
8: oei.
10: Is het echt, Sander.
9: Maar ik heb gisteren in het zwembad gezeten en ik heb niet.
10: En niet gesmeerd.
8: Sander.
9: Maar voor de rest loopt alles wel.
8: Gesmeerd. Niet om te lachen.
7: De M&M lachlijn.

0: good?
1: Yeah, I'm good as well.
2: De Eminem Lachlan.
3: Ja, goedemorgen. Het is Pinkstermaandag, dat is een feestdag. Niet voor iedereen. Misschien zit jij, net zoals wij eigenlijk, met de vroege shift. Veel succes daar alleszins. En goed drinken en smeren, hè, Sander? Want het was al warm op de fiets ook vanmorgen. Het wordt vandaag ook weer een goede warme dag met veel zon. 31 graden wordt het vandaag, dus dat is nog zotter dan afgelopen weekend. En het gaat ook heel zot worden deze week hier op MRM, want je hoorde het al. Het is hier de MRM Lachlijn deze week. Dat wordt een heel plezante week. Allee, dat denk en hoop ik toch vooral. Want we weten zelf eigenlijk niet wat er op ons af zal komen. Het is jij die iets hebt ingestuurd via de MRM Lachlijn. Dat kan je nog steeds doen trouwens op het nummer 078 78 1010 of via het MRM-kanaal op VRT Max. Daar kun je nog altijd jouw grappig verhaal of goede mop doorsturen. Of als jij zo een nutteloos talent hebt, waar mensen altijd mee moeten lachen. Ja. Super, super welkom dus op VRT Max. En je mag ook al eens laten horen in de app van de M&M of je wakker bent en wat je aan het doen bent. Ik denk trouwens dat die eerste mop niet meer zo ver af is.
0: Ik denk dat eigenlijk ook.
4: Eerste, daar moet Imam Boudari al eens van lachen.
3: Moet dat
4: boel
3: niet lachen?
4: Oh, was er blij van? It's going

0: Pitbull, Kesha, Timber. Zijn we klaar?
1: De M&M Lachlijn.
2: Ik ben alles dus heel benieuwd.
0: Ja, ik ook. Dus wat er nu gaat gebeuren, jongens, is het eerste moment. Het eerste echte moment van de M&M Lachlijn. Zometeen zullen we eens kijken wat er aan onze lachlijn gebeurt. Wie er heeft gebeld.
2: Ja, en het kan dus echt van alles zijn.
0: Van alles, hè. Alles.
2: Het kan een mopje zijn, en het kan een fijn verhaal zijn dat je hebt meegemaakt.
0: Ja.
2: Een talent dat wij kunnen horen. Misschien kan je heel goed vals zingen.
0: Voilà.
2: Kan ook. Als het ons maar doet lachen, dat is de boodschap.
0: Afgelopen vrijdag hebben Iman en ik een soort van test gedaan van onze lachlijn. En toen was er iemand die heel goed Samson kon nadoen. Vonden we grappig.
2: Was top. Ja. Was heel onverwachts vooral.
0: Ja.
2: Ah ja, ja. Het is dat was leuk. Vaak meer het verrassingseffect dat het hem doet.
0: Dat helpt wel.
2: Ja, ik was er niet voor de test, dus dit is mijn grote test ook een beetje.
0: Het is ook voor een prijs, hè? Dus het is sowieso plezant. Alleen tenzij je natuurlijk ons niet laat lachen, dan is die prijs niet van jou. Maar we gaan eens. Zullen we misschien?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Bring it on.
0: Hallo, M&M Lachlijn, met wie?
3: Met Ine van Oost.
0: Dag Ine. Hey.
3: Goedemorgen.
2: Hey.
0: Wij luisteren vol spanning naar jou.
3: Het is zwart-wit en het rolt van de berg. Wat is het?
0: Het is zwart-wit en het rolt van de berg.
2: Een vallende piano?
3: Nee.
2: Een vallende zebra?
3: Nee.
2: Een pinguïn?
3: Nee.
0: Volgens mij is dit de fase dat we gewoon moeten vragen. Wat is het dan?
3: Het is een non dat van de berg valt.
2: Een non?
0: Een non. Ik wist dat dit ging gebeuren.

0: Dankzij de M&M Lachlijn win jij...
1: een drinkbus van Nachtwacht.
2: Hey.
3: Ik vermoed voor de kinderen of zo, maar heel veel plezier ermee, Ina. Merci, hè.
2: Dankjewel.
0: Ga jij de M&M DJ's ook laten lachen?
4: Bel nu de M&M Lachlijn op 078 78 1010.

0: Twit Appelzand, Gracie Abrams en That's So True.
1: De M&M Lachlijn.
0: Sorry guys, het was een fenomenaal succes daar juist. Dus luisteraar Ine, die een mop vertelt over een non die valt, wat ik een vreselijk beeld vind. Dus ik denk, ik ga niet lachen. Och garme dat nonneke. Waarschijnlijk op leeftijd, ergens in een klooster vallen, hopen dat een van die andere nonnen wakker is om dat gezien te hebben. Naar het ziekenhuis, ik weet niet hoeveel gedoe. Allee, snap dat?
2: Is het weer zo van, we gaan iedere mop uitleggen, Sander Gillen?
0: Nee. Ik wil gewoon maar zeggen, ik had mij voorgenomen. Mm. Nee, hier ga ik niet mee lachen. Ik denk jij, Maureen, hetzelfde. Ik denk jij, Imaan, ook hetzelfde. Maar het mooie is, van zodra het dan stil is, nadat die mop is verteld, heeft Imaan een soort van schaamte.
2: Ah.
0: En dan begint ze alsnog te lachen. Dus Imaan is deze week ons geheime wapen. Dat zorgt ervoor dat iedere mop ooit valt.
2: Ik ben zo blij dat jij er bent, want ik lach niet met moppen. Dan moet het echt al... Jij wil toen lachen met een mop. Echt succes ermee. Het gaat moeilijk zijn.
3: Ja, nee, ik vind awkward stilte heel grappig.
0: Ja, ik ook.
3: Dus dan... Het is zo'n mix van schaamte en van de stilte dat wij doen lachen.
0: Wat ik nog grappiger vind, is de awkward stilte waarin je ziet dat die maan eronder door aan het gaan is. En dat je weet, ze gaat waarschijnlijk binnen dit in een seconde lachen. Dat is mijn favoriet gedeelte.
2: Oké, dus eigenlijk moeten we gewoon op die maan letten en dan wordt er sowieso gelachen.
0: Voilà.
3: Eigenlijk is het altijd prijs altijd gewonnen.
0: Voilà.
3: Basically.
0: Straks trouwens, nog niet om te ver vooruit te blikken, maar zouden we opnieuw een luisteraar hebben die ons aan het lachen gaat brengen? Maar dat is dan voor zo meteen... Onder andere van deze Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Dus dat belooft, hè, jongens.

0: on the dance floor.
1: Murder on the dance floor.
0: Oh yes. Of course.
1: Allee, doe het nog eens.
0: Ah, het werd ons gebracht door de prachtige zangeres Sophie Alice Baxter.
1: Yes,
0: that's
1: indeed.
0: Her name. That's her name. Goed.
2: De M&M Lachlijn.
0: Ja, het is een bijzondere feestdag hier op M&M vandaag. Vanaf vandaag start onze M&M Lachlijn. Een hele week lang gaan we proberen zoveel mogelijk te lachen eigenlijk.
1: Ja, en wij kunnen er niet eens zelf voor zorgen, want het gebeurt allemaal door, of dankzij jou liever. Je kan er ook telkens een beetje kleine en zotte prijs mee winnen. Ook dat weten we niet wat er komt, want er staat hier zo'n soort van gordijntje. We zitten niet in onze gebruikelijke studio, maar in een hele kleurrijke extra large studio. Met dus een podium, want af en toe gaat het hier ook gewoon live. Gebeuren dat mensen ons doen lachen. En op datzelfde podium komt er dus altijd een prijs tevoorschijn van achter een gordijntje. Dus ik ben benieuwd wat het zo meteen gaat zijn.
0: Zo meteen. We gaan nu eens luisteren wie er
1: op
0: de lachlijn hangt. Ik ga eens even luisteren. Hallo, kus. Hallo, met wie? Hallo?
3: Hallo?
0: Ah, hallo.
3: Hallo, het is mijn Roos hier.
1: Dag, Roos.
0: Dag, Roos hier.
3: Goedemorgen.
1: Jij bent al aan het lachen.
0: Sorry. Roos hier, doe je ding maar.
3: Oké. Het is groen en het glijdt van een berg.
1: Een skiwi.
0: Ja, die kennen we.
3: Ja, inderdaad.
1: Allee, man.

0: Chase.
1: Ja, pak van hem.
2: M&M Lachlijn. Win jij.
3: Oh,
4: zeg. Jeker.
1: Mooi hoor, Bluetooth-speakertje erbij. Hey Rosie, dat is niet slecht hè?
5: Nee, helemaal niet. Ik ben blij.
4: Heb je toevallig een zonnig feestje dat eraan komt, een van de komende dagen?
5: Ik ga een feestje geven, gewoon voor die speaker te gebruiken, denk ik.
4: Oh, dat... love that. Nee, dat is een supergoed idee. Ja, sorry dat ik... waarom kiest je de meest standaard bob dat iedereen kent?
1: Zeg.
5: Het is gewoon een klassieker. Iedereen vindt die grappig, toch?
1: Ja, vooral iemand Boudadi, als er niet gelachen wordt, dus daarop, allez, op dat vlak heb je heel veel chance.
4: Ik moest vooral lachen met dat het zo de meest gekende mop ever is.
1: Ja.
4: Dat iedereen het antwoord erop weet. Ja. Dus op zich, zo wat omgekeerde psychologie, in dat opzicht heb je het wel goed gedaan.
1: In dit de trick, hè?
4: Ja,
1: de speaker is binnen. Wat zijn de plannen nog op deze zonnige feestdag eigenlijk?
5: Ik denk dat ik gewoon in de tuin ga zitten. Misschien vanavond een barbecue doen of zo.
1: Oh. Oké, okay. Ja, toch. Kan je de speaker ook al voor gebruiken, hè, mocht je willen.
5: Ja, wel, voilà. Komt keigoed van pas.
4: Ah, oh, leuk.
1: Hey, merci hè, Roos hier.
5: Ja, jullie zien het hier.
4: Ja, graag.
1: Jij bedankt. Ja? Nee, jij bedankt.
4: Nou, you hang up.
2: Ga jij de M&M DJ's ook laten lachen?
6: Bel nu de M&M Lachlijn op 078 78 10 10.

0: tijd vliegt als geamuseerd, zeg. 6:30 al. Jannik, goedemorgen. Jij hebt de hoofdpunten.
1: Ja, zowel in Nederland als in Frankrijk zijn gisteren zwemmers in moeilijkheden geraakt en ook overleden. In Frankrijk zijn zo 2 zwemmers verdronken in de zee. Nu ook bij ons werd er gisteren een man bewusteloos uit het water gehaald in het recreatiedomein De Nekker in Mechelen. In het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel gisteravond gevierd en dat nog met de laatste 5-0-zege tegen AA Gent. En in het hockey dan is de Waterloo Ducks de kampioen van België. Het versloeg in de finale Braxgata met 2-3 en de Wat Ducks pakken dan ook zo hun 6e titel in de clubgeschiedenis. Meer over dit nieuws straks om 7:00 of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Wat Ducks vind je grappig?
2: Ik vind de Ducks zo schattig.
0: Ja, leuk, hè?
2: Zo'n leuke naam.
0: Ja, dat is plezant.
2: Ja, dat is tof.
0: Goed gedaan van die gasten. Het weer.
1: Ja, de Duckies die gaan vandaag het ook zonnig en warm hebben vandaag. Dus, 26 tot 31 graden. Aan zee wel iets frisser tot 22 graden.
0: Oh, jongens, smeren, hè.

0: Marisse, onze collega. Hoort hem iedere vrijdag hier op M&M. Niet Milo, maar DJ Licious. Just remember, we're forever young. Forever young.
1: De M&M Lachlijn. Hey, goedemorgen. We zijn maandag 25 mei, dat is Pinkstermaandag, maar de kans is groot dat als je dit hoort, jij ook geen verlof hebt op deze feestdag. Wij zijn ook op post vandaag, maar je hoort niet de normale M&M ochtendshow.
2: Nee, inderdaad, je luistert naar de M&M Lachlijn. We zitten ook niet in onze vertrouwde studio, maar in onze nieuwe M&M studio, waar wij een hele week gaan zitten. Er staat ook een podium en daar hangt een gordijn voor. Het is nu nog gesloten, maar ik hoor zo wat gestommel, dus ik denk dat we dat zo meteen eens gaan mogen open doen. En ik ben vooral heel benieuwd wat daarachter te zien zal zijn. En of dat ons aan het lachen zal brengen.

0: Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. Hey, het kan hè, dat bellen.
1: De M&M Lachlijn.
0: 078-78-1010, dat is ons nummer. Daar of op VRT Max kan je ons laten weten of jij een gênant verhaal hebt waar al wel eens mee gelachen wordt. Wie weet, nodigen we jezelf uit om dat hier op ons podium te komen vertellen, zoals nu bijvoorbeeld.
2: Weet je wel zeker dat dat een gênant verhaal is?
0: Dat weet ik niet.
2: Kijken. Hallo, wie staat hier achter ons gordijn?
3: Hallo.
2: Hi.
3: Ik ben Melissa.
0: Melissa, goedemorgen.
2: Ik vind het nu al...
0: Ik vind het goed dat Melissa al zelf aan het lachen is.
2: Ze heeft een kip op haar hoofd. Sorry, als je dat niet via de radio...
0: Moeten we even benoemen.
2: Melissa heeft een kip op haar hoofd.
3: Nee, kalkoen.
0: Een kalkoen.
2: Een kalkoen.
0: Belangrijke nuance.
2: Oké. Melissa, wij weten niet wat je komt doen, maar vertel het.
3: Oh, ik zal het vertellen. Ja. Dus ik woon eigenlijk naast kippen en een kalkoen. Dat zijn eigenlijk, die kalkoen denkt dat dat mijn buurman is eigenlijk. En altijd als ik op mijn terrasje zit, dan doe ik die na. En die reageert dan ook op mij. Dus dat wil ik eigenlijk komen doen.
2: Oh, een kalkoen nadoen?
3: Ja.
2: Oh, dat is mijn lievelings. Ja, vroeger bij de scouts was er ook iemand in mijn groep die dat heel goed kon. En dat is altijd amusant. Ik ben hier zo klaar voor.
3: Ik moet wel zeggen, ik ben dit weekend naar Gladiolen gaan, dus ik kan kalkoen gaan een beetje trekken op een oude oom of zo.
2: Okay. Maakt het alleen maar nog beter.
3: Ja.
0: Take it away.
3: Ja, is goed bij deze.
2: Dat is goed, hè, guys. Dat is goed, hè.

0: Ben je klaar?
1: Ja, hè.
2: Dankzij de M&M Lachlijn win jij...
3: Oh, een verwendbox.
4: Oh, zeg.
3: Ik ga misschien gebruiken voor mijn stem of zo.
0: Maar ja, hoe was het op de gladiolen eigenlijk, dat we je daar toch gehad hebben als festivalreporter?
3: Pommelien Thijs.
4: Jawel. Ah, vandaar dat je je stem had.
3: Ja, dat is bij haar gebleven, denk ik.
4: Ja. Bij welk nummer ben je je stem het meeste verloren?
3: Wat bleef?
4: Bij welk nummer ben je je stem het meeste verloren?
3: Bij Rob of Ronder. Bij alles eigenlijk. Alles. Bij Cassandra en bij wat nog? Ja, eigenlijk alles. Bij Atlas. Ja,
4: Atlas.
3: Ja. Dat waren allemaal meezingers gewoon.
0: We hebben gewoon de volledige setlist van Pommelien gehoord nu. Ja. Dat is goed.
4: Ja. Zeg Melissa, en die kalkoen dat is uit het leven gegrepen. Jij hebt echt naast je thuis een kalkoen zitten.
3: Ja, dat is eigenlijk van onze buren eigenlijk. En wij doen die constant na. En die reageert echt op ons. Dat is,
4: heeft ze een naam, de kalkoen?
3: Nee.
4: Maar... Oei, daar moeten jullie dringend eens werk van maken. Ja, hè? Van de buurvrouw leren kennen.
3: Ah, wel, ik ga die gewoon M&M noemen of zo.
4: Oh, heel goed. Heel goed.
3: Maar ik denk wel dat ik nu de komende 30 jaar als de kalkoen ga genoemd.
0: Ja, dat denk ik ook. Je nieuwe bijnaam is geboren. Kan je hem nog eens één keer doen?
4: Ja, één keer.

Zeg, het eerste uur van de M&M Lachlijn zit er hier al bijna op. Misschien moeten we even een kleine tussenstand maken van wat er allemaal gebeurd is. Je hebt Ine gehad vanmorgen, die vertelde om op. Het is zwart en wit. En zwart en wit en het rolt van een berg. Het was een non die van de berg rolt. Ook nog een klassieker die gepasseerd is. Het is groen en het glijdt op een berg is ook gepasseerd. En daar juist Melissa met dat hoedje. 3 keren gelachen, jongens. Dat belooft voor wat er nog allemaal gaat komen.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
4: M&M Live.

0: Zijn we klaar voor de yeehaw?
1: Wacht nog even. Oh. Ja, nu ben ik klaar.
2: Yeehaw!
0: Leuk toch, hè, Dasha? Austin. Nog leuker is deze M&M lachlijn. Jij kan ons aan het lachen brengen. Ook het komende uur, wat zeg ik, de komende week kan dat toch gaan gebeuren.
3: Je eerste stappen zetten online, dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
4: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje.

0: Ad is echt HEMA.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
3: In Moskou!
4: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskou, man?
2: Och, jongen, dat is wel een meld, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op in Moskou.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: In Moskou, man!
6: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galligers, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
7: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
8: Goeie, wacht ze.
9: Rustig, slaap
8: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
9: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
7: Prima, prettige avond.
8: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden. Zo.
2: Ja, ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Deed het. KBC, beweegt met je mee.
10: Vrouw Wies.
11: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
12: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
13: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
14: Goedemorgen, het is 7 uur.
0: VRT Nieuws.
14: Met Jannie Kaart.
15: Veel zwemmers raakten in de problemen. In Nederland waren er problemen in wel bij de Duitse grens en in de provincie Overijssel. De zwemmers kwamen in moeilijkheden in een meer en een recreatievijver. In Frankrijk zijn 2 zwemmers verdronken in de zee, niet ver van Bordeaux in het zuiden. 32 anderen raakten in de problemen. Bij ons werd gisteren een man bewusteloos uit het water gehaald in het recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties na de zware Russische aanval op de hoofdstad Kiev zaterdagnacht. Er waren toen 100 raketten en drones afgevuurd en er vielen 4 doden en meer dan 100 gewonden. Er werd opnieuw ook een supersnelle precisieraket die meer schade veroorzaakt gebruikt. Verschillende Europese leiders hebben de Russische aanval veroordeeld, die volgens hen specifiek op burgers was gericht. In het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel gevierd met een 5-0 zege tegen AA Gent. Tressoldi scoorde 3 keer en is zo de topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Voor de wedstrijd werd de doelman Simon Mignolet gehuldigd, die zijn laatste wedstrijd speelde. Een emotioneel moment, zegt hij.
16: Het was een heel erg mooie dag. Het was ook het ideale scenario met de wedstrijd van donderdag om dan rustig naar die wedstrijd toe te leven. En ik heb ervan genoten, dus ik kan niet meer zeggen dan dat. Het was eventjes moeilijk met de emoties voor de aftrap, maar ik denk dat dat daar ook wel bij hoort. Zeker als je dan je familie daar op het veld ziet staan.
15: Ja, ondanks het verlies bij club maakt Gent wel nog kans op een Europees ticket. Gent eindigde als 5e in de Champions Playoffs nadat KV Mechelen met 3-0 verloor bij Sint-Truiden. Gent neemt het later nog op tegen Racing Genk voor een plek in Europa. En de vice-kampioen Union won de Brusselse derby van Anderlecht. Het werd 5-1 in een duel waar niets meer op het spel stond. In het hockey dan is de Waterloo Ducks de kampioen van België. Het versloeg in de terugwedstrijd van de finale brak Schata met 2-3. De Wat Ducks pakken hun 6e titel in de clubsgeschiedenis, maar ze hebben er lang op moeten wachten, zegt speler Victor Wagner.
17: Lang gewerkt voor de club. Ik denk dat 12 jaar gewerkt. 5-6 finale verloren. En dat was een hele moeilijke wedstrijd. We wisten dat. Maar de meest belangrijke was winnen en kampioen worden. En bedankt die meneer boven.
15: Bij de vrouwen was de landstitel voor Gantoise na 1-0 overwinning eerder die avond tegen Dragon. Voor Gantoise is het de 5e titel in 6 jaar tijd. Het wordt weer een zonnige en hete dag vandaag met temperaturen tussen 26 en 31 graden. Aan zee is het wel wat frisser tot 22 graden. En morgen halen we zelfs 32 graden.
0: M&M. Dit is
10: de M&M Lachlijn.
0: Bel nu naar 078 78 1010
10: en vertel hoe jij de M&M DJ's wil laten lachen.
0: Laat jij ons lachen?
10: Dan win jij een zotte prijs.
18: Goedemorgen, als jij wakker bent, ja, dan is het wellicht een werkdag voor jou. Ga je misschien niet meteen vrolijk van wakker worden, maar dan daar gaan wij vanaf vandaag iets aan proberen doen. Het is met opstaan, met een glimlach hier vandaag.
8: Ook wel met prijzen. Moeten we even benoemen dat we het voorbije uur zowel een Bluetooth speaker als gewoon, ja, wat was dat, een verwenbox. Dat was voor een ballonvlucht onder andere.
18: Ja, goed, laat maar komen.
8: Het is dat, je zit op de juiste zender hoor vanmorgen.
10: De M&M lachlijn.

0: Samen met Magnetic, goedemorgen. Het is niet je normale M&M ochtendshow die je hoort vanmorgen, maar de M&M lachlijn.
1: De M&M lachlijn.
0: Ja, ik zou nog eens kunnen uitleggen wat dat precies is, maar we kunnen het ook gewoon met een voorbeeld laten zien. Kijk gerust mee via de M&M app op VRT Max, want er zou iemand aan de lijn hangen die je ook kan zien daar.
2: Ja, ja.
0: Hallo. Goedemorgen. Hey, goedemorgen met wie?
3: Goedemorgen, met Gorik.
0: Hey, dag Gorik, Aknaal, tof van naam.
2: Ja,
0: ja, je zit gewoon thuis met de rolluiken naar beneden, zie ik daar achter jou.
3: Ja.
0: Dat is goed, want het wordt warm vandaag. Sander, jij zit nu wel aan het lachen. Hou je in.
2: Sorry, we luisteren.
0: Ja, exact. Wat is jouw
3: mopje? Ik ga een mopje vertellen.
0: Oké, top.
3: Ja, klop, klop.
0: Wie is daar?
3: Onderbrekende zeehond.
0: Onderbrekende zeehond, wie?
2: Iedere keer.

0: buiten te komen. Wat jij wint.
1: Via zeg je Gork.
2: Ja.
0: Dankzij de M&M Lachlijn win jij.
3: Het is een toonbank met Sander zijn ket in het gezicht.
4: Echt waar. Als ze dat gevonden hebben, dat is mijn
3: operatie. Sander. Oh, Gorik, ik ben hem even gaan halen voor jou. Ik ga hem even laten. Uit welk tijdperk komt dat, Sander? Dat moet wel prehistorisch zijn, denk ik.
4: We spreken over... Oh, wat zal dat zijn?
3: Is dat jouw eerste rapperfoto?
2: Ja. Dat is 2012.
3: Ja, dat is echt, dat is archiefmateriaal. Hè,
4: 14 jaar oud. Sorry, Gorik, dat je het hiermee moet stellen.
3: Gorik, wil je die graag gehandtekend? Want wij kennen wel iemand die dat voor jou zou kunnen doen. Hè?
2: Dat mag.
3: Kijk, ja. Sander, als je even tijd hebt, kan je die nog handtekenen. Ja. Moet er voor Gorik opstaan?
2: Dat is ja, goed,
3: dit is jouw moment, Gorik, om een uniek, gesigneerd exemplaar te krijgen. Hè? We gaan dat regelen, goed, Gorik. Ja.
5: Wat zijn jouw plannen op vandaag? Waar ga je die een toteback gaan rondshowen?
2: Waarschijnlijk een beetje van een dag van het weer genieten. Op, rustig.
3: Zalig.
4: Ja, ja, terecht.
3: Geniet ervan, man.
4: Het is ervoor gemaakt.
2: Ja,
4: en rollaken naar beneden laten, hè, vriend.
3: Het wordt 32 graden vandaag.
4: Ja, maar, dat is altijd goed als mensen dat doen. Die denken na over het leven, die zijn mee.
2: Ja.
4: Dag, goed.

0: Ain't Worried. Goedemorgen deze feestdag. Het zijn wij. Wij van de M&M Ochtendshow, maar dan anders vandaag.
1: De M&M Lachlijn.
0: Ja, probeer ons gerust aan het lachen te brengen hier. Dat kan nog een hele week trouwens. Je kan ons gewoon bellen 078-78-1010. Of je kan ook eens gaan kijken op VRT Max.
2: Ja, daarnet heeft luisteraar Gorik ons proberen te doen lachen met een klassieke klop klop. Wie is daar mop? Zijn onderbrekende zeehond heeft hem een prachtig archiefstuk opgeleverd. Een tote bag met het hoofd van Sander Gillis als beginnende rapper. Intussen is dat gesigneerd en komt dat helemaal goed. Sturen we gewoon lekker op naar Gorik. Het deed me wel een beetje denken aan een artikeltje dat ik vanmorgen in de krant heb gezien. In de UK hebben ze een onderzoek gedaan en wat blijkt, pratende dieren krijgen vaker de hoofdrol dan vrouwen boven de 60 in een film. Dat is een beetje sad.
3: Oh my damn.
2: Dat is toch echt erg.
0: Ik hou wel echt van pratende dieren. Maar ook van vrouwen boven de 60, sorry.
2: Pas op, hè.
0: Ja.
2: Luistertjes, weet Katoen dat al.
0: Maar ja, is dat niet ook omdat kinderfilms zijn populair en dan ga je toch eerder voor een pratend dier gaan dan... Maar
3: hebben we het over real-life pratend dieren of zoals Zootropolis?
2: Diep ben ik niet in het onderzoek gedoken, want ik dacht, vandaag draait het allemaal om lachen, niet om huilen. Ik vond dat wel straf dat ik dat gezien had.
0: Doe me toch. Ja.
2: Kijk, pratende dieren, het zou ons ook zomaar eens kunnen doen lachen. Sander heeft het daarnet al gezegd, dus voilà. Kijk,
3: maar vrouwen boven de 60 ook wel.
0: Ja, tuurlijk. In blijde verwachting van beide. Ja.
4: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
7: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals.

door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.

0: Chi, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen?
2: Torfs! Bel nu naar de M&M Lachlijn op 078-78-1010.
3: Laat jij de M&M DJ's lachen?
2: Dan win jij een...

0: Of een paar miles away. De ochtendshow klinkt vandaag en de rest van de week een beetje anders.
1: De M&M lachlijn.
0: Ah ja. Maar er is straks een houvast. We gaan naar goede gewoonte onze nieuwe M&M Big Hit aan je voorstellen. Het is er eentje van een zekere Stella. Ik hoop op Artois. Maar we gaan het zo meteen samen ontdekken. Nu eerst onze magische M&M lachlijntelefoon die weer overgaat. Wij nemen op. Als je ons kan laten lachen, dan win je een zotte prijs. Ik ben heel benieuwd.
2: Goedemorgen. Hallo, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Met wie spreken we?
3: Goedemorgen. Met Christine.
2: Christine, oké. Okay. Ik zie dat jij het iets hebt ingestuurd via onze M&M lachlijn. Een grappig verhaal, klopt dat?
3: Ja.
2: Oké, shoot. Ja. Ik ben benieuwd.
3: Dus mijn zoon leerde fietsen. Allee, pas aan het leren fietsen. Mm-hmm. Dat is wel al een verhaaltje van ongeveer een 25 jaar geleden. Hè. Dus we gingen fietsen en hij had gezegd... Ik had zo gezegd tegen hem, maar jij fietst, maar jij remt nooit niet. En hij zei, ja, mama, doe ik dat wel? Wat denk jij wel? Hè? Mijn zoon is altijd zo iemand geweest die zo nooit echt aanneemt wat hij zegt. Kinderen zo, want hij kon het altijd veel beter. Mm-hmm. Wat ik zei. En ik zei, ja, zeg, maar weet je wat, we gaan wel verder wandelen. Maar we moeten nu wel even onder het spoor door. Dus er was zo'n fiets ten elke onder het spoor. En ik zeg van, je weet dat ik kan fietsen, dat kan remmen. Alleen met je remmetje, dus niet met je pedaletje zo. En hij zei, maar wat met mijn ruus, ik weet dat dat moet. Hè. Dus ik zei, oké, dan gaan we dus door. Dus mijn man ging van onderaan ten elke tegen de muur staan, zodat als hij toch niet kon remmen, dat hij die toch wat kon opvangen. Hè. Mm-hmm. En mijn zoon zei van, ja mama, ik kan dat. Dus hij vertrok en hij ging maar rapper en rapper en rapper. En hij schoot in paniek, want ik riep zo, rem dan toch. Hè. Maar hij schoot zodanig in paniek dat hij zo rap fietste. Dus ik kwam volle vaart tegen dat muurtje. Dus mijn en ik heeft hem dan opgevangen en vloog de lucht in van naar beneden te vliegen. Ik stond daarboven zo, ik kan niet zo rap naar beneden lopen, dus ik zag alles gebeuren, ik kon niks mee doen. Dus mijn zoon heeft er niks aan overgehouden, maar eigenlijk als je gewoon zag hoe dat mijn en ik dan de lucht in vloog, omdat mijn zoon naar beneden vloog. Mijn zoon was in alle paniek. Dus, en zo heeft hem leren fietsen met de rem te gebruiken. Dus is er gelukkig iets aan overgehouden, maar het was eigenlijk wel spannend. En je ziet dat gebeuren en je kunt het niet doen. Hè. Dus de rest van de wandeling was natuurlijk niet zo leuk, niet meer. Want ja, mama was weer zo een afweerend stom idee gehad. Hè. Maar ja, dat gebeurt. En zo gebeurt er altijd wel iets.
2: Sander.
0: Ik was een beetje aan het wachten op de paard.

0: Ja, hè? Ja,
1: natuurlijk.
2: Dankzij de M&M Lachlijn win jij...
3: Oh, gezelschapsspel.
0: Oh, de gezelschapsspel, voilà. Gezelschapsspel dat je kan spelen zonder remmen. Mooi, hè?

0: Wacht. Dus. Jan, ik heb de hoofdpunten.
1: Ja, zowel in Nederland als in Frankrijk zijn gisteren zwemmers in moeilijkheden geraakt en overleden in de late avond. In Frankrijk zijn 2 zwemmers verdronken in de zee. Ook bij ons, eerder gisteren op de dag, is er een man bewusteloos uit het water gehaald in het recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Oekraïne wil snel een vergadering met de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanval op de hoofdstad Kiev gisteren nacht. Er waren honderden raketten en drones afgevuurd en er vielen ook 4 doden en meer dan 100 gewonden. En in het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel gevierd met nog een laatste 5-0 zege tegen Agent. Meer over dit nieuws hoor je straks om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Nog even naar Jacot. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Ja, vandaag alweer een warme dag. We hebben een nieuwe kans om tot 30 graden te stijgen in Ukkel. Zou wel eens kunnen gebeuren vandaag. Heel lokaal kan er zelfs een 31 graden tussen zitten met alweer dus veel zon. Ook morgen verwachten we temperaturen rond 30 graden, maar vanaf woensdag zou het dan een beetje minder warm worden met dan nog maximaal tot 25 graden.
3: Oef, koud. Koud. Vet.
0: Oh, brr.
4: De M&M lachlijn.
5: Sander, Maureen en Imaan.
0: Maar straks gaan we het warm krijgen van onze gloednieuwe M&M Big Hit. We stellen hem aan je voor na deze In the Dark van

0: En de?
1: Giants.
0: De Giants?
1: Ja, lekker.
0: Oh, nice. Ja, het is al wel een feestdag vandaag. Het is deze week een speciale week op M&M met de M&M Lachlijn. Maar sommige dingen blijven gewoon zoals ze zijn. Zoals een gloednieuwe M&M Big Hit op maandag.
1: Ja.
2: Ontdek je hier op M&M.
0: Ja, de eer is deze week voor iemand die we hier op M&M nog niet goed kennen. Eigenlijk echt totaal niet. Het is de song van Stella Lefty. Oh. Ja, het zou zo een nieuwe variant van het bier kunnen zijn. Maar het is wel degelijk een 23-jarige singer-songwriter uit The States. En haar sound is zo een beetje een mix van pop, folk, country. Heel populair de laatste tijd. Hm. En ze is dan ook tot bij ons geraakt via, you guessed it, TikTok.
1: Ah.
0: De song heet Boston en heeft Noah Kahan op de credits. Maar niet omdat hij ermee opzingt, maar omdat de song heel hard gebaseerd is op Stick Season van de zanger. Dus heeft hij als inspiratie in de song gebruikt en vond het dus ook wel normaal om die gewoon credits te geven, want het was de grootste inspiratie voor haar song. Je moet er maar eens op letten. Je hoort hem alleszins extra vaak op M&M deze week.
2: De grootste hits ontdek je hier op M&M. Dit is deze week de M&M Big Hit. On the train back to Boston.

0: hele week kan je hier nog extra veel genieten van deze Boston van Stella Lefty, want het is onze big hit.
1: Zeg, de geruchten zijn... de geruchten zijn dat er straks opnieuw wat bezoek hier bij ons langskomt. Bezoek dat door ons mooie showgordijn komt piepen hier straks. Maar de vraag is, gaat dat bezoek ons kunnen laten lachen in onze M&M Lachlijnstudio?
0: En is het bezoek op zich al grappig?
1: Ja.
0: Of gaat dat bezoek iets grappigs zeggen?
1: Ja.
0: Alleszins, ik gok dat de kans zeer hoog is dat er gaat gelachen worden. En meer bepaald door jullie twee. Ja, jij hebt nog niet veel gelachen, hè, Maurie? Nee, maar ik heb het jullie gezegd. Ik ben een moeilijk slachtoffer. Dat is ook zo, omdat er van mij verwacht wordt dat ik moet lachen, ga ik net nog minder lachen.
1: Ik vind dit al grappig, ja.
0: Nee, dat is niet grappig.
1: We hebben al 5 keren gelachen. Even meegeven, sinds 6 uur vanmorgen. Dus de kans dat we straks gaan lachen met dat bezoek, ja, best hoog eigenlijk.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké. Okay.
2: Bij Neobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Neobank. U bent goed omringd.
6: Bel nu naar de M&M Lachlijn op 078-78-1010.
7: Laat jij de M&M DJ's lachen?
6: Dan win jij een zotte prijs.

0: for you.
1: Lisa, Jonas Brothers in Sucker. Lekker meer fluiten vanmorgen?
2: Natuurlijk wel.
0: I'm a sucker for you.
3: De M&M Lachlijn.
1: Daar luister je naar vandaag, morgen, overmorgen, overmorgen. Ja, tot vrijdag. Tot vrijdag is de M&M Lachlijn hier op M&M. De bedoeling is dat je ons laat lachen. Dat kan op verschillende manieren. Je mag het eigenlijk volledig zelf invullen. Je kan bellen 078-78-1010. Je kan gaan kijken op VRT Max. Daar kan je misschien ook al iets achterlaten, een idee dat je hebt. En we kunnen jou misschien zelfs uitnodigen bij ons in de studio, wat af en toe al is gebeurd. De vraag is, gaat ons bezoek dat hier nu klaar staat achter het gordijn ons ook laten lachen? Misschien moeten we dan eerst eens zien wie er effectief staat.
4: Zo spannend.
5: Ja, het is spannend, want je ziet zo
1: het
5: schaduw.
1: Ja, ja.
5: Dus dan kan je zo al beginnen nadenken van wie of wat staat daar? Staat
1: het voelt
5: er iets bij?
1: Als blind date. Heb je dat niet?
5: Oh, ah ja. Ja!
1: Ook de studio zo. En ja, ja, ik heb echt het gevoel dat we nu
5: ons... Oh ja, en ook een date, het kan zo alle kanten op gaan. Hè?
1: Ja.
5: Want zo een eerste date, dat kan ook heel lachwekkend zijn. Op een goede en een slechte manier.
1: Zullen we?
5: We zullen.
1: Ja. Oh, hallo. Het gordijn gaat open.
5: Sotomie.
1: Sotomie.
4: Goedemorgen.
5: Hi. Ja, we zien jou soms in Jij Weet, zo ja. VRT Max. Oh, wat zo leuk.
4: Dat klopt.
5: Ja, je zit daar. Ja, Jij Weet, het is een, ja, een talkshow eigenlijk, waarin ze in de gaten houden wat er iedere week op het internet allemaal gebeurt. Wat is jouw rol daar precies?
4: Ja, het gaat vooral over de generatiekloof, het leeftijdsverschil. En ik mag mijn ongezouten mening daar geven. Ik vind dat super.
5: Oh ja,
4: ook super.
5: Wij vinden dat ook super.
4: Ja,
5: ja. Echt top. Oké, maar jij gaat iets doen voor ons of jij gaat iets vertellen? Take it away, zou ik zeggen.
4: Ik kom hier iets vertellen en ik hoop dat Golle daarmee gaat lachen. Hè.
5: Dat is al goed.
1: Sorry. Ja, oké. We luisteren.
4: Chat, even serieus. Veel te vroeg moeten opstaan. What the hell? Gelukkig zie ik er vandaag weer helemaal slee uit. Beter dan deze studio.
5: Oh.
4: Die is echt zo niet. It's giving binnenspeeltime vibe. Klok iets.
5: Oké, Queen.
4: Marien en die man hebben wel low-key veel ris.
5: Oh, thanks.
4: Sander is een beetje suus. NPC vibes, no cap. Maar aan iedereen dat lustert, gewoon opstaan en gaan. Stay the lulu, that's the solulu. 1000 aurapunten voor iedereen. Slay.
5: Slay queen.
1: Zottemie mag daar dan toch weer schoon waren.
5: Zottemie, heb je hulp gehad van je Jij Weet collega's hiervoor? Of is dit gewoon ondertussen jouw gewone vocabulaire?
4: Nee, ik heb wel wat hulp gehad, want deze is Chinees voor mij.
5: Dus je hebt eigenlijk geen jota verstaan van wat je allemaal aan het zeggen was?
4: Bitter weinig.
5: Het was mijn favoriet.
4: Ja.
5: Misschien moeten we de vertaling eens maken voor iedereen die ook niet mee was.
1: Ah.
5: Maar echt, we hebben wel alle drie gelachen.
1: Ga jij nu de vertaling?
5: Nee, niet nu. Oh, ik ben hier morgen nog bezig. Ja, Zottemie, je maakt je naam wel waar.
1: Ja,
5: we alle drie moeten lachen.
1: En daar staat iets tegenover natuurlijk.
5: Uiteraard.
1: Aha.
5: Jij weet.

0: komen, wat jij wint.
1: Klaar?
2: Ja.
0: Dankzij de M&M Lachlijn win jij...
3: Kijk maar eens achter je, zot. Ja, het is een fidget spinner.
0: Oh. Hey. Ga jij de M&M DJ's ook laten lachen?
4: Bel nu de M&M Lachlijn op 078 78 10 10...

0: Dat was great.
1: Wij zijn zoveel aan het lachen geweest eigenlijk al.
2: De M&M lachlijn.
1: Gewoon iedere keer al. Als er een luisteraar ons aan het proberen lachen doen krijgen, is het al gelukt.
3: Mag ik eerlijk toegeven dat nu met Zotemie daarnet, dat dat wel mijn eerste oprechte lach was.
1: Oh.
3: Nee. Niet dat ik daarvoor niet oprecht moet lachen, maar ik moest
4: toen daarvoor... Toen vond je het awkward.
3: Ik moest meer lachen met het feit dat er bijvoorbeeld niet werd gelachen.
1: Ja, ja.
3: Of met het feit dat het zo'n flauwe mop was.
1: Ja.
3: Maar nu dacht ik echt van, dit is echt...
1: Ja, dat is grappig.
3: Hilario.
1: Dat is grappig, hè. Van die mensen die van die slay-woorden gebruiken, die we kennen.
3: Maar vooral, het heeft mij zo wel denken aan zo die trend op TikTok. Dat je zo uw oma Gen Z-woorden laat uitleggen eigenlijk. Of laat uitspreken. Gewoon dan al.
4: Ik zou het ook perfect eens kunnen doen, maar dan gewoon met mijn pa.
1: Ah, ja.
4: Ik denk dat mijn pa nog erger zou zijn dan mijn oma. Want mijn oma heeft wel Instagram en die zit op social media. Die is in het 80. Dus mijn pa, he doesn't know. Dus,
3: Maureen, ik zeg dit met alle liefde, maar ik denk dat jij dat ook zou kunnen.
4: Oh my god. Dit hier wordt heel...
1: Oh,

0: Die Die, zo heet hij, ja. De WK-song van Shakira en Burna Boy heb je de afgelopen week ook heel veel op M&M gehoord. Kon er punten op geven en is vlekkeloos geslaagd in alles. Het was bij Rate the Song, dus we gaan hem heel vaak draaien. Geeft ook die zomerse vibes die we kunnen gebruiken.
1: Wat wilde? Het is Shakira en het is Shakira die een WK-lied uitbrengt. Nou, we hebben gezien met Waka Waka wat dat deed. Dus nu gewoon, het is wel een goed fan van de herhaling. Waka Waka, Die Die.
0: Ik ben ook aan het denken, wat dat deed.
1: Wat
0: zou
1: dat
0: ook een goede naam zijn.
1: Wat dat deed.
0: Voor de volgende WK-song. Ik geef het maar mee.
1: Het is goed. Shakira, als je luistert, wat dat deed, is een goed idee.
0: Ik vind het echt goed. Bon, straks gaan we nog wel lachen, vermoed ik. Want je luistert naar de M&M Lachlijn. Het is de bedoeling dat je ons even opbelt. Of dat je jezelf even inschrijft via VRT Max. Als je live wil bellen, dat kan ook 078 78 10 10. Dan kom je bij een soort van...
1: Callcenter terecht?
0: Ja, inderdaad.

0: Een mix tussen een callcenter en een voicemail.
1: En dan zou het dus kunnen dat zij je doorsturen naar de studio waar wij zitten. Als je ons kan laten lachen, dan win je iets. Ook straks.
2: Vanavond op VRT1.
3: Dat is het uurwerk van Brik Schotten.
4: Ja. Brik Schotten was een van de grote Belgische renners in de tijd.
3: Ja?
4: Heeft dat uurwerk gewonnen, inderdaad, met een derde plaats op de Tour de France.
2: Op VRT1 belandt er een stukje wielergeschiedenis in de Repair Shop. Op VRT Canvas strijden weer slimme studenten voor de felbegeerde Campus Cup. En op VRT Max vind je de eerste aflevering van Reizen Waas terug naar Oekraïne. Alvast veel kijkplezier.
5: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Goedemorgen, het is 8 uur.
6: VRT Nieuws.
1: Met Jannik Aerts.
7: Veel zwemmers raakten in de problemen. In Nederland waren er problemen gisteravond en wel bij de Duitse grens en in de provincie Overijssel. De zwemmers kwamen in de moeilijkheden in een meer en een recreatievijver. In Frankrijk zijn dan weer twee zwemmers verdronken in de zee, niet ver van Bordeaux in het zuiden. 32 anderen raakten ook in de problemen. Bij ons werd er gisteren een man, een bewusteloos, uit het water gehaald uit het recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De kans bestaat dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd tijdens een bezoek aan India. Er ligt een goed plan op tafel, zegt hij, maar het duurt gewoon even voor we daar reactie op krijgen.
8: We thought we might have some news last night, maybe today. I wouldn't read too much into it. Takes a little while to hear back. We have what I think is a pretty solid thing on the table. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. So let's see what happens.
7: Ja, de onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het tijdelijk staakt het vuren van 60 dagen en ook een versoepeling van de blokkade van de straat van Hormuz. Door de positieve signalen over een mogelijke deal zijn de internationale olieprijzen intussen ook gedaald tot het laagste punt in 2 weken tijd. In het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel goed gevierd met nog een 5-0 zege tegen A-Gent gisteravond. Dressel die scoorde 3 keer en is zo topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Voor de wedstrijd werd de doelman Simon Mignolet gehuldigd, die zijn laatste wedstrijd speelde. Clubaanvoerder Hans van Aken liet voor de gelegenheid de kapiteinswand aan Simon Mignolet. En hij is ook dan blij dat zijn doelman een mooi afscheid heeft gekregen.
9: Ik denk gewoon dat alles gewoon perfect samenvalt. Vooral voor de man die hier naast mij staat, Simon. Donderdag kampioen spelen, die tweede ster binnenhalen. Vandaag ook weer 5-0 winnen. Ik denk dat dat voor hem het perfecte scenario was om afscheid te nemen. En we zijn dat we heel blij zijn als groep om hem dat te kunnen geven.
7: En vice-kampioen Union won gisteren alweer de Brusselse derby van Anderlecht. Het werd een 5-1 duel waar niks meer op het spel stond. In het hockey heeft Waterloo Ducks de landstitel gepakt. Het versloeg in de terugwedstrijd de finale. Brak Schata met 2-3. De Wat Ducks halen hun 6e titel in de clubgeschiedenis ooit. Bij de vrouwen is de landstitel voor Gantoise na een 1-0 overwinning tegen Dragon. Voor Gantoise is het al de 5e titel in 6 jaar tijd. Het wordt weer een zonnige en hete dag vandaag. Temperaturen tussen 26 en 31 graden. Aan zee is het een beetje frisser, maar nog altijd wel redelijk warm. 22 graden. Morgen wordt het ook opnieuw zomers met 32 graden dan.
10: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
6: M&M. Dit is
11: de M&M Lachlijn.
6: Bel nu naar 078 78 1010
11: en vertel hoe jij de M&M DJ's wil laten lachen.
6: Laat jij ons lachen?
11: Dan win jij een zotte prijs.
0: Ja, feestdag, lachdag. Je luistert naar een speciale week hier op M&M. Een week die volledig rond lachen draait. Want als je één van ons nog maar kunt doen giechelen, dan win je iets. Maar wees niet bang om zoals altijd ook gewoon met ons te chatten, hè, via de M&M-app. Waarom ben je al zo vroeg wakker op een feestdag? Laat dat eens weten in de app van M&M.
11: De M&M lachlijst.

0: Amber op een dag waar er veel mag gelachen worden. Is een beetje contradictorisch.
1: De M&M lachlijn.
0: Ja, ik zeg een dag waar er veel op gelachen mag worden, maar eigenlijk is het een week. Want jij luistert 5 dagen lang mee onze lachlijn af, zeg maar. Dat is de telefoonlijn waarop jij je beste mop of je grappigste story mag delen met ons. Kan trouwens ook op via VRT Max. Maar als je ons doet lachen, dan hangt er telkens een prijsje aan vast. En het kan echt alle kanten op gaan. Hè. Het is hier al van een fidget spinner tot een belevingsbox gegaan. Waar je een overnachtingje of een ballonvaart mee kon winnen. Dus ook daar tovert de prijzenkast hopelijk een lach op jouw gezicht. Ona kan lachen wel gebruiken, want zij is het aan het studeren voor de examens vandaag. Blokken, blokken, blokken. Sander is zijn bedrijf aan het verhuizen, dag 4 al, dus die kan denk ik ook wel een lachje gebruiken. Nathalie is met haar dochter Liana op weg naar het voetbaltoernooi in Ukkel. Mijn buurmeisje moet daar vandaag ook zijn, dus ik denk dat die wel eens tegen elkaar gaan moeten spelen vandaag. Kevin is ook aan het rijden naar Alfa aan de Rijn met de zoon voor een toernooitje korfbal. En Bianca die is dan weer onderweg naar Bobbejaanland. Hey, alles wat een lach op jouw gezicht tovert is super welkom in de M&M-app. Deel daar gerust waar jij mee bezig bent. Maar ik denk dat wij nu vooral bezig gaan zijn met wat er op ons podium staat.
2: Ja.
0: Ik zie daar iets bewegen.
2: Precies. Ja, exact. Er staat iemand achter ons magische showgordijn. Ik weet ook niet wat er nu gaat gebeuren. Ik stel voor dat we het samen gaan ontdekken.
3: Ja.
2: Hallo? Hallo?
4: Oh. Dagie Doris!
0: Goedemorgen!
2: Dag Albert!
4: We gaan alle zingen!
0: Oh, leuk! Oh, oh, in de disco! Oh, hier word ik blij van.
2: Dat is echt goed.

0: mooi.
1: Achter op een feestdag. Je had het ooit verwacht.
2: Het is gedaan, oh heerlijk.
0: We hebben heel hard gelachen, dus.
3: Dat is de bedoeling, hè? Ja.

0: Ben je klaar?
1: Ben je klaar?
0: Ja.
2: Dankzij de M&M Lachlijn win jij...
1: Kunnen.
3: Het is een tas, zie ik. Wat staat
1: van Luc Appermond.
3: Oh, een tas van Luc Appermond.
1: Van Radio 2. Maar. Een kop vol gelukt.
3: Oh, prachtig.
1: Voilà, c'est.
3: Oh, dat is goed, Koen, hè? Maar zo leuk dat jij hier bent. Ah. Jij bent de man die mij elke dag deed lachen als ik naar Samson en Gert keek.
1: Ja. Mag ik bij jullie komen?
3: Ja, absoluut, Koen.
1: Kijk, voilà.
3: Kan je nog even blijven, Koen, met je mok? Dan schenken we daar wat koffie in en dan doen we zo meteen een babbeltje in.
1: Nu? Nu.
3: Ja, bij ons.
1: Ah, maar ik kan bij jullie komen, hè?
3: Ja.
1: Dag, lieve schatten.
4: Hallo.
1: Dat is goed.
3: Ik ga jullie een dikke kus geven.
4: Dag, Albert.
1: Dan eerst is Alberto.
3: Goedemorgen.
1: Het
3: is
1: een tweede
3: van
1: alles hebben hier. Hè.
3: Heerlijk.
1: Ja, hè.
3: Ook dat jij die outfit nog steeds hebt. Hè.
1: Maar het zijn er al verschillende geweest, toch?
3: Ja, is dat
1: Ja, maar ben je zo'n beetje verdikt, vermagerd, verdikt, vermagerd.
3: Ah ja, die zijn
1: meegegroeid. En het originele hangt eigenlijk in het gemeentehuis van Schelle.
4: Ah.
1: Maar het is ook uitgeroepen tot cultureel erfgoed.
3: Ja, ja, ja. En hoeveel van deze kostuums heb je dan zelf nog in je kast hangen?
1: Het is het enige eigenlijk.
3: Ah ja, één stuk.
1: Ja, maar er zijn er nog natuurlijk veel op de meer.
3: Ik weet het, maar dat is toch redelijk heilig. Daar wil ik geen koffietje op morsen dan.
1: Nee. Het is echt... Maar het kan gewassen worden natuurlijk.
3: Ja, natuurlijk, maar toch.
4: Zeg, een icoon bij ons in de studio, jongens. Ja, en je blijft nog even, dat is heel fijn om te horen. Merci om ons aan het lachen te brengen en installeer je. We gaan die koffietas vullen.
1: Koffietje, natuurlijk. We gaan een gesprekje doen. Ja.

0: Europa en training season. Er komen berichtjes binnen voor jou, Koen. Maar zeg, hé, meneer Spaghetti stuurt Jennifer. Ja, meneer Spaghetti is hier in de studio. Ja. Heeft zo net in de disco gebracht.
1: De M&M lachlijn.
2: Ja, dat was lachen. Het heeft ons wel aan het denken gebracht. Wat is jouw favoriete Samson en Gert song eigenlijk?
3: Ja, eigenlijk heel veel natuurlijk. Hè. Zwaaien, zwaaien en al die toestanden. Maar mijn lievelingsliedje was natuurlijk Ik ben de sigaar. Hè.
0: Oh, kan je die nog eens doen?
3: Ik heb één nummer opgenomen en dat weer succes. Dan had ik niet meer mogen zingen. Ja, dan moest ik alleen maar meespelen.
0: Hoe klonk die ook alweer, Koen?
3: Ik ben de sigaar. Altijd de sigaar.
2: En verder.
3: Ja, zoiets wat. En mijn mama gaat mee met mijn zoiets wat.
0: Maar zo gek, want jij bent eigenlijk een zanger. Ja. En je hebt maar één Samson en Gert lied opgenomen.
3: Ja, ken je dat. Hè?
0: Hoe komt
3: te veel
0: dat
3: succes
0: hebben. Te veel succes. Gert kon het niet verkroppen.
3: Nee. Maar daarna heb ik natuurlijk heel veel leuke clips mogen mee opnemen.
0: Ja.
3: We zijn naar landen. Naar andere landen getrokken. We zijn zelfs, echt honderden van die clipjes hebben opgenomen.
0: Ja, zo leuk, Koen. Je hebt me zoveel doen lachen als ik jong was. En nu nog steeds. Ja. Het werkt nog steeds. Ja, kom binnen. Ja.
3: En in een outfit, hè?
0: Ja, wel. I love it.
3: En een roze kilke aan.
0: Het is prachtig. Je hebt ook wel goede schroefjes aan. Was dat ook altijd bij de outfit?
3: Dat past er niet op. Ik zei, het is voor de radio, ze mag niet zien. Hè.
0: Zeg, Koen, met wat kan jij eigenlijk lachen?
3: Oh, bijvoorbeeld... De enige die mij echt vreselijk soms aan het lachen brengt... Ik heb die films al, ik weet niet hoeveel keer gezien... is Louis de Funès.
0: Oké, klassieke Franse acteur.
3: Dat is echt... Die kan mij echt doen lachen nog. Ik heb La Folie des Grandeurs misschien op 50 keer gezien... en iedere keer moet ik dan ook mee lachen met die dingen allemaal. Ja.
0: Heerlijk.
2: Hebben jullie vaak de slappe lach gehad op de set van Samson en Gert?
3: Ja, heel vaak. Ja. Ik zeg al, de slappe lach... En toestanden die misgelopen zijn. Ik zeg, moesten ze dat allemaal bewaard hebben... dan kunnen ze daar programma's mee maken om televisie dan de mensen. Maar dat schijnt, heeft Bart van Leemputten, die de regisseur was... dat allemaal gewist.
0: Hij
3: komt er niet tegen dat... Het was altijd zo wat een slappe lach. Zei, nee mannetjes, het is weer niet waar. Hè? Dat bleef maar duur.
4: Ja, dat zou een goed seizoen op zich zijn geweest.
3: Elke keer dat begonnen was, stopte dan hier de slappe lachen.
0: Ik ben zelf gaan kijken naar de afscheidsshow van Samson en Gert. Ja. Daar hadden jullie toch ook heel vaak de slappe lachen op het podium.
3: Maar we hebben veel slappe lachen gehad met ook de kerstshows in de Elisabethzaal en al. Hè. En in Plopsaland. Hè.
0: Ja.
3: Allee, dat bleef dan maar duur.
0: Ja, dat was een...
3: En dat was soms de onverwachte momenten. Ja, dat. Maar Gert hield dat erin.
2: Okay.
3: Als er zo'n goede slappe lach was, die hield hij dat erin.
4: Maar zo'n goede lach hebben. Ja, je hebt gezorgd voor heel veel nostalgie, maar je bent nu ook met heel leuke dingen bezig. We moeten het straks eens hebben over dat WK-lied dat je hebt gemaakt.
3: Scary
5: Movie is terug. Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit. Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor. Check het M&M-kanaal op BRT Max. En wie weet ga jij naar de première van Scary Movie.
6: I have been preparing for this for years.
5: Op woensdag 3 juni in Kinepolis, Brussel.
7: Tutwil Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
8: Knock.
7: Who's there?
8: Justin.
7: Justin who?
8: Just in time to start investing.
7: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
8: Just in time, Adam.
7: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
9: Lotto is op zoek naar een maag.
10: Een maag?
9: Met een baksteen erin.
10: Ah, zo.
9: Om je droomwoning te bouwen.
10: Ik zie graag een strakke fermette.
9: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
10: Hoe dan?
11: C'est bon.
9: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Bel nu naar de M&M lachlijn op 078 78 1010.
1: Laat jij de M&M DJ's lachen?
5: Dan win jij een zotte prijs.
12: As

0: Goeie zomersong. Turn the lights off van Justy, Jackstyle en John. Het is hier met lachen op M&M deze week, maar vanmorgen ook met bezoek van meneer Albert.
1: Ten eerste is het Alberto.
2: De M&M lachlijn.
0: Blijft goed, hè?
3: Ja, blijft echt goed. Ja, de M&M lachlijn, daar luister je naar. We zijn met dat warme weer van vandaag en eigenlijk afgelopen weekend ook volop aan het aftellen naar de zomer en naar het WK voetbal. Dat start op 11 juni. Maar jij hebt er al voor gezorgd, Koen, dat België in de sfeer kan komen, hè?
1: België kan in de sfeer. We hebben dus samen met mijn DJ's, Disco Bariosus en MC Spaghetti, hebben wij dus een WK-lied opgenomen.
3: Fantastisch, MC Spaghetti.
1: MC Spaghetti, ja, ook natuurlijk met niet hetzelfde kielke, want dat ook nu niet, hè, moet een beetje toch... Maar toch ook in het rozen en ook een roze broek en een roze kostuum. En zo.
3: Ah, ja, want hoeveel mensen weten dat niet, maar je bent ook een fervent sportliefhebber eigenlijk.
1: Ik ben een fervent sportliefhebber. Voor sommige luisteraars, die gaan dat niet goed vinden natuurlijk. Een bewonderaar, een supporter van Club Brugge. Hè.
3: Hmm. Is dat dan elke week in tenue naar de match?
1: Nee. Ik kijk ook veel natuurlijk op HLN en ook op televisie. Mm-hmm. Maar als het een keer past en als ik kan, die ga ik naar de wedstrijd.
3: Oké, okay. Zalig. Ja, dan is het logisch inderdaad dat je zelf ook iets doet voor onze Rode Duivels. Voilà. Zeker.
1: En onze Hans van Aken zit ook in het team.
3: Ja,
1: hè.
3: Dus dat. Jij
1: hebt geselecteerd. Hè.
3: Extra dus, reden om te supporteren effectief. Extra,
1: en daar zit er nog van Club Brugge bij. Hè. Dus voilà.
3: Waar gaan we jou terugzien deze zomer om dat nummer te horen?
1: Oh, een beetje overal. Hè. Overal hè. Ik hoop misschien in een dorp ook, in een WK-dorp.
3: Er gaan er
1: maar
3: heel veel...
1: Maar ze zijn er allemaal mee bezig. En er is soms een beetje pech nu dat er veel van die wedstrijden uitgezonden worden. S'nachts, hè.
3: Ja. En wel, daar heb je dus ook al over zitten nadenken. Zo 9 uur 's ochtends of s'nachts.
1: Nou, dat kan me niet schelen, 9 uur. Maar ach, ze gaan geen volk hebben als ze dat s'nachts gaan doen. Hè.
3: Nee.
1: Of ze moeten natuurlijk al heel ver, ver staan. Hè.
3: Nee, het is dat. Maar de ochtenden inderdaad wel leuk. Dat is zo'n soort van matinee. Hè. Zo, ja, met een ontbijt. Erbij. Het kan maar gezellig zijn. Ja, de match tegen Nieuw-Zeeland vindt plaats om 5 uur 's ochtends. Gaat dat lukken om zo vroeg op te staan daarvoor?
1: Dat zou wel lukken, ja. Okay. Ja. Ik ben vanmorgen ook zo vroeg opgestaan.
3: Dat is het lukt. Voor de juiste redenen lukt het wel. Voilà. Ja,
0: Koen, we gaan hem eens knallen. Hè. Disco Bariosus featuring MC Spaghetti met Naar de USA. En ik ga je nu ook al heel hard bedanken om hierbij te zijn vanmorgen. Het was een voorrecht.
1: En succes. Hè.

0: de WK-song van meneer Alberto, die hier juist toch was, meneer Spaghetti, van een ochtend. Het is intussen al 8:55. Jannik, je hebt de hoofdpunt.
1: Ja, de kans bestaat dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. De onderhandelaars die praten vooral over een verlenging van de gevechtspauze met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de straat van Hormuz. In Frankrijk zijn twee zwemmers verdronken in de zee gisteren. Ook bij ons werd er gisteren een man bewusteloos uit het water gehaald uit het recreatiedomein De Nekker in Mechelen. En in het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel gevierd met nog een laatste 5-0 zege tegen A-Gent gisteravond. Meer over dit nieuws hoor je straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: En dan Jacot, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Ja, vandaag alweer een warme dag. We hebben een nieuwe kans om tot 30 graden te stijgen in Ukkel. Zou wel eens kunnen gebeuren vandaag. Heel lokaal kan er zelfs een 31 graden tussen zitten met alweer dus veel zon. Ook morgen verwachten we temperaturen rond 30 graden. Maar vanaf woensdag zou het dan een beetje minder warm worden met dan nog maximaal tot 25 graden.
0: Kijk ik een beetje naar uit. Ik vond het moeilijk om in slaap te geraken vannacht. Het was
3: Warm, nat. Oh, ik heb net heel veel dutjes gedaan afgelopen weekend met dat warm weer. Zo heerlijk.
4: Zo indommelen, denk ik.
3: Zeker.
4: Dat de warm.

0: Paris en Ellie Goulding met het lied over de plek waar het 32 graden is. Outside, hè.
1: Ja. Nu nog niet, hè.
0: Nee, maar straks, hè.
1: Straks.
0: Smeren, hè, jongens. Smeren. Drinken. Take care. Ja.
2: De M&M lachlijn.
1: Ja. Meneer Spaghetti, Koen Krukke was hier daarnet voor de M&M lachlijn. En dat is slim, hè, want nostalgie, we weten het, dat tovert al wel eens vaker een lach op ieders gezicht. Stan de Kok heeft ook genoten van zijn WK-song, laat hij nog weten. En ook Elvera is en blijft fan van meneer Spaghetti. Ja, leuk bezoek. Beloofd ook voor de rest van de dag. Het is een vrije dag voor velen. Laat gerust weten wat jouw plannen zijn onder de zon. Of zie je net als ons helemaal geen zon? Dan mag je dat zeker ook doorgeven in de M&M-app. Ik heb nu al gehoord dat iemand ons zometeen gaat proberen laten lachen met een pikant berichtje.
0: Oh la la.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman! Immoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja?
6: Ik heb het al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immoscoop, man!
9: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Oh, wauw. Oh.
11: Dit is Kim. Kim heeft geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
10: Wow.
11: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
10: Oh.
11: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt relax. Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel 4000 euro directe korting.
13: Relax. Het is Toyota.
12: Info en voorwaarden op toyota.be.
14: Bij VAR krijgt je merk
15: meer aandacht.
14: Meer merk.
15: En meer missie.
14: Contacteer ons via VAR.be. VAR. Bereik meer.

0: met Man Child. Ja, die giechelt al een keer graag in haar songs, maar nu is het aan ons om te giechelen.
1: Ah, of.
2: De M&M lachlijn.
1: Meer dan giechelen, hè?
0: Bulderlachen.
1: Ja, schaterlachen zelfs. Who knows? Je luistert deze week naar onze M&M lachlijn. En dat kan van alles zijn, hè, wat je hier dan hoort of ziet passeren. Koen Krukke was hier juist nog. We hebben ook al Zotte Mie gehad, die je misschien kent van Jij Weet. Die heeft hier zo'n paar woorden gedropt, waar ze zelf denk ik de betekenis niet van kent, maar dat is altijd heel grappig. Hè,
0: het was Gen Z-woorden met een generatiekloof. Dus ja. Die wist helemaal zelf niet wat hij aan het zeggen was, maar het was slay.
1: Ik onthoud dat ze zei dat ik sus was.
0: Ja, sus. Van suspicious.
1: Ja, maar waarom? Waarom was ik sus?
0: Moeten we dat beantwoorden, Sam?
1: Nee, we moeten gewoon de telefoon terug opnemen. Want de lachlijn is opnieuw geopend. Hallo, met wie? Hallo?
3: Hallo?
4: Hallo.
0: Hey, met wie spreken we?
4: Met Kelly.
0: Dag Kelly, goedemorgen. Heb jij een verlofdagje vandaag?
4: Ja.
0: Oké, top. Dan heb jij tijd om ons te proberen doen lachen. Ik zou zeggen, ga je gang.
4: Ik heb dus wel een gênant verhaal. Mm-hmm. Ik heb mijn vriend nog...
1: Oei.
4: Zorg in de spannende zaten.
1: We horen het niet gewoon. Dat kan ik nu wel zeggen.
0: Oh, Kelly, je telefoonlijn valt een beetje weg.
1: Dat is niet erg. We gaan je even proberen terugbellen met een betere lijn. Zodanig dat we straks het verhaal van Kelly te goed kunnen horen. Want
3: ja, het zou zonde zijn, hè?
1: Het was wat pikant toch ook, hè?
3: Dat is wel pikant, dat
1: zo wat steamy.
3: Meer weten we nog.
0: Ja, het zou jammer zijn moesten we dat missen.
1: Ik stel voor, we draaien Kygo en dan gaan we keigoed lachen.
3: Oh, Sander.
1: Ik probeer ook maar.
3: Ja, laat het maar aan de luisteraar over.
1: Allee, zo weet dan.

0: goed lachen, hè. Na deze Keigo. Oké? Okay? Marien, oké?
1: Okay? Ja.
0: Oké. Okay. Luisteraar Kelly, die... ging onze verhaal vertellen via de M&M Lachlijn. Als wij lachen, dan wint ze een prijs. Kelly, wij zijn heel benieuwd. Het was zo'n beetje pikant, hè? Dus ik ga even dit hier starten.
1: Okay.
0: Ja, doe maar. Wacht, wacht. Ik ga eerst zorgen dat we Kelly horen. Ja, sorry, excuseer. Ja, Kelly, doe maar.
2: Ja, is het oké?
0: Okay? Ja, go.
2: Oké. Okay. Dus, ik en mijn vriend, wij kenden elkaar nog niet zo heel lang. Dus we zaten nog in de redelijk spannende fase van de relatie. Mm-hmm. En ik dacht, na een nachtje werken, van 10 tot 6 ochtends, ging hij de kindjes weg doen naar school. Ik dacht, ik kan verrassen. Met een pikant berichtje voor als ik thuis kom. Dus ik stuur een pikant berichtje, maar ook echt wel heel gedetailleerd. Echt heel gedetailleerd. En ik leg mijn gsm naast me en mijn oogjes zo terug wat toe en ik krijg direct de ontvangstbevestiging. En daar staat dan op, bericht afgeleverd, pa.
0: Wat?
2: Ik dacht, nee.
1: Pa?
2: Ja. Ik dacht dus echt, nee, dit kan niet. Dus ik pak mijn telefoon en ik bel mijn stiefmama. Ik zeg, je moet nu die telefoon pakken. Je moet dat bericht wissen. Die mag dat echt niet zien. En die antwoordt mij, te laat. Hij is bijna gestikt in zijn koffie. Plus, dat verhaal dat gaat dus regelmatig rond op familiefeesten. Dus nu zag ik onze papa... En ik zeg, papa, ik wil ons verhaal gaan doen op de radio. Om te kijken of ik ze kan kunnen laten lachen. En onze papa zegt, jij gaat toch vertellen wat mijn antwoord was? Zeg, oei, dat weet ik zelf precies niet meer goed. Ja, ik had u nog een bericht gestuurd, zei hem, waarin stond, een simpele goeiemorgen was genoeg geweest.
0: Ja. Dit is een topverhaal dat jou een prijs oplevert, hoor.
2: Oh, top!
0: Ah ja, natuurlijk, wat had ik gedacht?

0: Ja.
1: Dankzij de M&M Lachlijn win jij...
2: Oh, een heel mooie yogamat.
3: Hopla, met alles erop en eraan hier. Dat is niet slecht natuurlijk.
0: Dat is niet slecht.
3: Ik zit wel nog met vragen. Dus Kelly, dus
0: ja.
3: Nu kan er wel mee gelachen worden dan? Of is het nog altijd zo wat pijnlijk lachen op de familiefeesten met het verhaal?
0: Nu wordt er mee gelachen.
2: Durf je vertellen, Kelly, wat het bericht was?
3: Ja?
2: Daar vind ik het nu ook al heel de tijd aan het denken. Hoe erg was dat?
0: Echt tot in de details weten.
3: Ja. Doe zo het begin.
0: Ik zal zo wel een detail vertellen wat eigenlijk het ergste was, maar ik zal het dan toch nog netjes uitspreken.
3: Ja, dat is goed.
0: We hadden al wel wat een paar dingetjes gedaan. Oh my god, ik ben ziek. Dus ik had eigenlijk er zo wel in staan dat als hem echt wou, dat hem wel deurtje nummer 2 mocht gebruiken.
4: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
5: Ik wou een iPad voor de kids op weg naar vakantie. Bij Lab 9 ging dat snel.
4: Ik zocht iPads voor elke leerling van de klas. Dat is wat anders. Lab 9 Pro helpt slim digitaliseren met plannen en toestellen die lang meegaan.
5: Meer info op lab9.be.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Go Yellow!
4: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Dus ook voor klanten.
4: Yep. Go voor info naar telenet.be.
2: M&M Live.
5: Nou, papa gaat mee zijn trouwkostuum kiezen en zo. Ja. Allee, dat hebben ze al gedaan, dus ja.
6: Oh, ja. Ze mogen alles samen doen, maar misschien wat dat er in het bed gebeurt.
5: Nee.
6: Ja. Misschien toch even gescheiden houden in het vervolg.
5: Ja, dat blijft nu wel tussen ons, ja.
6: Allee, maar veel plezier met de yogamat. Als ik het zo hoor, dan gaan jullie dat goed kunnen gebruiken.

0: Aha, en Take On Me. We zitten met een mini-probleem, maar gelukkig is Maureen hier natuurlijk. We kregen een berichtje binnen van Dana Linsen, en die was nu aan het luisteren daar juist. En die vraagt daar nu af, ja, ik zit met mijn zoon in de auto en die moet ik uitleggen wat dat wil zeggen binnen via deurtje 2.
1: En ik moet dat regelen.
0: Ah, jij bent de mama, dus...
2: Ik ben de mama, jij moet zo'n situaties kunnen uitleggen.
0: Ja, wat nu?
2: Wacht, wat is deurtje 2? We maken er een groepswerk van.
0: Oké. Okay.
2: Ja, dus twee mensen kunnen elkaar al eens graag zien. En ja, als je elkaar in het begin kent, dan denk je, ik gebruik de voordeur. Hè? Ja. Want zo hoort dat in het begin, moet je een beetje beleefd blijven. Ja. Je gebruikt de voordeur. Huh? Maar als je elkaar echt heel graag begint te zien en je hebt zoiets van, hey, die voordeur, ik heb die al veel te vaak gezien.
0: Ja.
2: Ik ga eens een andere deur proberen.
0: Ja.
2: Dan pak je gewoon de achterdeur.
0: Ja.
2: De tweede deur.

0: Dat is een heel goede uitleg.
1: Niet iedereen vindt dat leuk langs de achterdeur. Sommige mensen blijven graag langs de voordeur komen. Ja. Maar
2: sommige mensen zijn zo van... Oh, ik denk dat je per ongeluk de achterdeur hebt gebruikt in plaats van...
1: Ik heb liever dat je langs de voordeur komt.
2: Ik geef u wel de sleutel. Wij komen via de voordeur. Ja.
3: Voilà. In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
4: Ik draag oranje voor mijn zus.
5: Ik kleur oranje voor mijn mama.
6: Ik draag oranje voor mijn dochter.
7: Wij kleuren samen oranje voor MS.
3: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info

0: Een hondenkweker uit Dessel moet stoppen. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weitz trekt de erkenning in van de man na jarenlange en ernstige overtredingen. De dieren hadden tandproblemen, ingegroeide nagels, de hokken waren te klein en te vuil en er was te weinig personeel. De afgelopen 4 jaar kreeg de kweker uit Dessel meerdere waarschuwingen, maar zonder resultaat. Hij kan nu nooit meer nog een erkenning aanvragen. Tot juli krijgt hij de tijd om al zijn honden een nieuwe thuis te geven. In Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verzorgd. Een boze groep mensen eiste dat de lichamen van de overleden patiënten overgedragen zouden worden. Maar dat mag niet, omdat die lichamen juist nog zeer besmettelijk kunnen zijn. Het is al het 3e gelijkaardige incident in enkele dagen. In Congo zouden intussen al meer dan 200 doden zijn door ebola. En de Wereldgezondheidsorganisatie telde ook al meer dan 900 verdachte gevallen. De kans bestaat dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd tijdens een bezoek aan India. Er ligt een goed plan op tafel, zegt hij, maar het duurt gewoon nog even voor we daar reactie op krijgen.
1: We thought we might have some news last night, maybe today. I wouldn't read too much into it. Takes a little while to hear back. We have what I think is a pretty solid thing on the table. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. So let's see what happens.
0: De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van de gevechtspauze met 60 dagen en ook een versoepeling van de blokkade van de straat van Hormuz. Door de positieve signalen over een mogelijke deal zijn de internationale olieprijzen intussen gedaald tot het laagste punt in 2 weken tijd. In het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel gevierd met nog een 5-0-zege tegen A-Gent gisteravond. Dersoldi scoorde 3 keer en is zo de topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Voor de wedstrijd werd doelman Simon Mignolet gehuldigd, die zijn laatste wedstrijd speelde. Clubaanvoerder Hans van Aken liet voor de gelegenheid de kapiteinsband aan Simon Mignolet. Hij is blij dat zijn doelman een mooi afscheid heeft gekregen.
2: Ik denk gewoon dat alles gewoon perfect samenvalt. Vooral voor de man die hier naast me staat, Simon. Donderdag kampioen spelen, die tweede ster binnenhalen. Vandaag ook weer 5-0 winnen. Ik denk dat dat voor hem het perfecte scenario was om afscheid te nemen. En we denken dat we heel blij zijn als groep om hem dat te kunnen geven.
0: En vice-kampioen Union won gisteravond de Brusselse derby van Anderlecht. Het werd 5-1 in een duel waar niks meer op het spel stond. Het wordt een zonnige en opnieuw ook een hete dag met temperaturen tussen 26 en 31 graden. Aan zee is het wel wat frisser, tot 22 graden. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan tot 32 graden.
3: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: M&M. Dit is
5: de M&M lachlijn.
4: Bel nu naar 078 78 1010
5: en vertel hoe jij de M&M DJ's wil laten lachen.
4: Laat jij ons lachen?
5: Dan win jij een zotte prijs.
6: Goedemorgen. Normaal gezien hoor je op dit uur onze vriend Brahim hier. Maar deze week is wat anders. Deze week is wat specialer, want het is M&M Lachlijnweek. Dat wil zeggen, heel veel pogingen om ons te doen lachen in ruil voor een prijs. Jij kan daaraan meedoen of je kan ook gewoon blijven luisteren en samen met ons ontdekken wat er allemaal gaat gebeuren hier. Want wij weten nooit iets op voorhand. Het enige wat we al kunnen zeggen over straks, is dat er bezoek komt.
7: Langs de voor- of achterdeur?
6: Ik hoop via de voor.
7: Ik ook.
5: De M&M lachlijn.

0: Zij vonden het niet zo grappig. Maar waar is een tijd dat we allemaal nog aan het lachen waren met dat koppel, dat werd ook, tijdens een Coldplay-concert. Zo die affaire die ontmaskerd werd op die kisscam. Oh,
1: lachen, hè.
0: Dat was goed.
1: Hey, viva la vida van Coldplay, lever het leven. Zeker met deze feestdag en de 32 graden die er straks aankomen. Vergeet niet te drinken, smeren en lachen, jongens.
2: De M&M Lachlijn.
1: Ja, de M&M Lachlijn is de naam van die grote lachrimpel die na deze week permanent op je gezicht te zien zal zijn.
0: Oh. Weet je hoe dat heet?
1: Wat?
0: Zo'n lachrimpel, ik heb dat ontdekt in The Real Housewives of Antwerp. Ja? Als je te veel lacht, dan krijg je bunny lines. Omdat zo als een konijntje, als je zo je neus optrekt, dat bij het lachen blijkbaar ook. En dat heet bunny lines, heb ik geleerd in The Real Housewives of Antwerp.
1: Oh. Ik noem het de lachlijn.
0: Oké.
1: Ja, het enige wat jij en wij weten, is dat er af en toe iets gebeurt hier in onze studio. Het kan zijn dat er iemand belt, kan zijn dat er bezoek komt. En dan is het de bedoeling om ons aan het lachen te krijgen. Als dat lukt, dan win je een prijs. Je mag zelf ook je kans wagen via VRT Max of je kan bellen 078 78 1010. Maar nu even niet bellen of je mist ons bezoek dat hier nu klaar staat achter het gordijn. Heel benieuwd wat dit gaat zijn. We kijken samen. Het is een banaan.
3: Ah, hallo. Hallo?
1: Ja, dat is er al.
4: Ik ben het.
3: Je favoriete banaan. Leuk. Dat is hier voor te lachen. Hallo, vriendjes.
0: Brahim, wat hebben ze jou aangedaan?
3: Ja. En wel, er is een heel verhaal bij. Vertel. Bij dit pak.
0: Oké, vertel.
3: En dit is de M&M Lachlijn. Dus er werd aan mij gevraagd, wat is je grootste talent? Mijn grootste talent, dat is blokfluit spelen. Mensen weten dat niet, maar ik... Je kijkt hier naar een kampioen, 2001, blokfluitspeler, Katia Brugge. Ik was de eerste van de klas, Bontenavond. Ik was daar. Het is een gigantische hit uit 2001 die ik van voor naar achter kan spelen.
0: En het heeft iets met een banaan te maken.
3: En wel, ja en nee. Dus omdat ik het zo goed kan, hebben ze mij hierin geduwd.
1: Ja.
3: He, omdat het toch wel grappig zou zijn. Want als je gaat niet lachen, dan zeg je van...
0: Deze baan, dus met lachen door. Maar eigenlijk ik zie Brahim voorbij in een bananenpak.
3: Ik ben het. Ik ben het wellicht, ja. Maar 2001 ook het jaar waarin er meer bananen werden geconsumeerd na het horen van het lied.
0: Zit dat banaan? Ja.
3: Nee.
1: Ah, we gaan het horen. Brahim, wat je moet weten is, ik vind blokfluit, wat een beetje fout gaat, ik vind dat heel grappig. Gewoon dat je dat weet.
3: Oké, dit gaat dan niet grappig zijn voor u, Sander, maar het is niet. Zie of je hem herkent. Mag ik?
1: Ja, doe maar.

0: Also Langhock.
1: Ja.
0: Ja, Brahim.
2: Ik zie je zo graag.
0: Dit was zo'n kort stroom.
2: De grote hit.
3: Ja. En welke hit? Dat is het. Heb je direct herkend, toch?
1: Ja.
3: Check de app. Er wordt nu al gestuurd. Zeker weten. Check de M&M-app. Er wordt gestuurd. Welke hit?
1: Ja.
3: Check het. Onze luisteraars weten dat, jongen.
0: Ja. We zullen eerst al een prijs geven, want heel goed. Heel goed.
4: Fantastisch! Je hebt de M&M DJ's hartelijk kunnen laten lachen. Daar hoort een zotte prijs bij. Die jij verdient? Ben je klaar om te weten te komen wat jij wint?
0: Ja?
3: Ja, ik ben klaar. Zeker.
4: Dankzij de M&M Lachlijn win jij...
2: Oh! Een hele doos vol fidget speeltjes, Brahim.
3: Ja, I love it. Allee, mijn dochter gaat het loven.
2: Maar Brahim, omdat die fidget toys niet te veel lawaai maken voor uw genot. Maar ik heb zoveel vragen en mijn allergrootste vraag is nog steeds...
0: Ja, welk lied? Welk lied was het?
3: Wat meet je dan nu? Allee, jongens, kom op.
0: Ja, maar de app blijft het ook een raadsel.
2: Er is verwarring.
0: Ja.
3: Het was een instrumentaal, de Bongo Song, Play the Life. Dankjewel, Safi Duo, 2001, Monster Heat.
2: En wat heeft dat met bananen te maken?
3: Ja, in dat jaar werden er heel veel bananen gegeten na het horen van die Bongo Song, Safi Duo. Geen idee wat dat is eigenlijk. Dat Congo dingske,
2: en dan eten. Ik snap de link met bananen ook.
3: Ik ook niet. Ik dacht, ik maak een plakje een verhaal bij. Die ook nog niks te maken heeft met die bananen.
2: Brahim in een bananenpak te zien, dat is het op neer.
0: Hé, Maas Singer, het zou nog iets voor u zijn, hè?
3: Ja, toch? Ja, hè?
0: Banaantje?
3: Ja,
0: Banaantje.
2: Oké, kijk, Brahim, ik ben toch blij dat we je toch eens gehoord nog na 9 uur.
3: Keileuk, lieve vrienden. Merci, ik ben blij hier te zijn geweest.
2: Geniet nog van jouw bananenpak op deze warme dag.
3: Zeker.
0: Dit is echt, Brahim is echt een Fortnite-personage.
4: Kan jij de M&M DJ's ook laten lachen? Bel nu de M&M Lachlijn op 078 78 1010.

0: gemist hebben. Heel jammer, Brahim stond hier daar juist bij ons in de studio in een bananenkostuum en hij heeft op de blokfluit dit lied gebracht. Ja, ik dacht, ik laat toch even een stukje horen. Zodanig dat je weet wat het moest zijn. Wat het was. Het was niet super duidelijk.
1: Nee, maar hij was wel lost. Eerst dus in het KTA Brugge 2001, hè. Niet vergeten.
0: Ja, hij had heel goed nagedacht over zijn origin story.
1: Ja, dat vond ik goed.
0: Ja. Wauw. Dat belooft. Wat gaat er nog allemaal gebeuren vandaag, jongens?
2: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hallo tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Bel nu naar de M&M lachlijn op 078-78-1010.
5: Laat jij de M&M DJ's lachen?
4: Dan win jij een zotte prijs.

0: kent een full circle momentje. 3 jaar geleden stond ze op de introductiestage van BBC Big Weekend. En deze keer, nog geen 3 jaar later, mocht ze daar al meteen headlinen.
1: Oh, dat is mooi. Ja, je wordt dus zo easy to fall in love van Olivia Dean. Maar het is ook zo easy to love, blijkbaar.
2: Oh, ja, ja.
3: De M&M lachlijn.
1: Al de hele ochtend hoor je geen M&M ochtendshow, maar wel de M&M lachlijn. Dat is ook zo voor de rest van de week het geval. Straks na 10 uur zijn Charlotte Siebe en Julie van den Steen hier om het over te nemen. En we hebben hen al heel veel om te vertellen, want we hebben vanmorgen al bezoek gehad van Koen Krukke bijvoorbeeld, die in de disco kwam zingen als meneer Spaghetti, helemaal in outfit. Daarnet ook nog Brahim in een bananenpak, die blokfluit speelde. Ja. Blijft op mijn... Netvlies gebrand, denk ik, voor de rest van mijn leven. Was fantastisch. Daarvoor ook een pikant verhaal van luisteraar Kelly. Een verkeerd berichtje naar haar papa. Dat eigenlijk naar haar vriend moest gaan. Iets over een achterdeur gebruiken.
2: Ja.
1: Het was goed.
2: Ja.
1: We hebben al gelachen. Hopelijk blijft dat ook zo voor de rest van de dag en de week. Want elke keer er gelachen wordt, valt er ook iemand in de prijzen.
2: Ik vind het grappig dat je zegt zo easy to laugh, want... Jij was het meest bang, hè, dat je niet ging moeten lachen.
1: Maar het ding is, ik moet lachen als er niet gelachen wordt. Dus eigenlijk is het altijd prijs, altijd gewonnen bij mij.
2: Allee, komt dat zien, komt dat zien.

0: Nina Black en I Don't Know, guys. Ik had van het weekend terug een trouw, nummer 2 al.
1: Ja.
0: Wedding season is begonnen. Mm-hmm. De vorige trouw was 2 weken geleden en die hadden iets speciaals gedaan. Die hadden in plaats van een openingsdans een soort van openingscoreo. Dus ze hadden bij de uitnodiging ook een video gestuurd met de choreo die je dan kon meedansen op de...
1: En jij bedoelt een choreo voor iedereen?
0: Voor iedereen.
1: En wacht, een
0: soort
1: was het moeilijke? Was het een moeilijke choreo?
0: Het was een heel moeilijke op dit hier. M&M. Azizam van Ed Sheeran. En ik vertel het verhaal omdat het... Ja, mijn danspassen waren enorm lachwekkend. Dus ik dacht, het past misschien wel bij de M&M lachlijn.
1: Dus je gaat het doen?
0: Ja. Ah, nee, dat mag ik niet zeggen.
1: Dat is goed.
0: Maar ik...
1: Kom op, Sander.
2: M&M.

0: naar het filmpje op je gsm dan gedanst.
1: Maar wat vond je van het effectieve dansen dan?
0: Ik zal snel overgaan naar de vraag van Alessio. Was het een verrassing voor het koppel of wist het koppel ervan?
1: Nee, het koppel wist ervan. Zelf geïnitieerd.
0: Ja. Het was heel entertainend.
2: Het was dansen.
0: Ja. We wegen, hè.
2: Ja.
0: Het was de

0: Bent u gekend met ons conceptje? Ah, wel. We hebben een magische telefoonlijn op M&M deze week. Af en toe nemen we ze op en dan probeert onze beller aan de andere kant van de lijn ons aan het lachen te krijgen. Als dat lukt, dan wint hij een prijs. En ik ben heel benieuwd of onze volgende luisteraar een prijs mee naar huis zal nemen of niet. Hallo, met wie?
1: Hallo, ik spreek met Jeroen, Bersander, Imane en Maureen.
0: Hey. Hi. Jeroen, vertel.
1: Hallo.
0: Wat gaat er gebeuren?
1: Ik hoop dat ik jullie aan het lachen kan krijgen. Alleen spannend dat jullie, dat ik niet alleen jullie zie, maar jullie ook mij natuurlijk.
0: Ja, ja. Het is mijn beeld. Ja, ja.
1: Ja.
0: Wat ga je doen?
1: Dus toch maar kleren aangedaan vandaag. Toch maar een beetje met rust, goed, klaargezet.
0: Ja. Ziet er goed uit, hoor.
1: Ja, dank je. Dat is wederzijds van jullie drie.
2: Oh, thanks. Thanks, Jeroen. Ik zou zeggen, ga je gang, wat je hebt voorbereid.
1: Ja, eerst en vooral, ik ben eigenlijk niet zo een moppenverteller, maar deze mop is me eigenlijk altijd bijgebleven. En ik vind ze persoonlijk goed, dus ik hoop dat jullie datzelfde vinden en dat ze wat grappig is. Dus ik ga er nu mee beginnen.
0: Oké, ja.
1: Dus er zijn drie dieren, een konijn, een vos en een beer. Dat zijn hele goede vrienden, dus ze komen regelmatig samen. En vandaag komt die konijn bij zijn vrienden en zegt hij: mannetjes, heel slecht nieuws, hè. Ik heb een oproepingsbrief gekregen van het leger. Ik word opgeroepen, ik moet gaan dienen. Ja, dat is niet goed, dat is niet goed. Ze leggen de koppen bijeen. Ze denken na en, zegt de vos: als we nu je oren eens afknippen, dan word je zeker afgekeurd. Dan zult je niet moeten gaan. Dus zo gezegd, zo gedaan. Knip, knip.
2: Oh.
1: De oren eraf van het konijn. Ja, jammer. De volgende dag, nadat de konijn op tasverwijk wist: mannetjes, goed nieuws, hè. Ja, ik ben afgekeurd. Ik moet niet gaan dienen. Ik moet niet naar het leger, dus ja, kijk hoe. Maar de vos dan, ja, niet goed nieuws. De mannen, die heb ik toch wel een brief gekregen, zeker. Ik moet naar het leger, ik moet gaan dienen. Ja, beginnen ze terug na te denken. En dan het konijn: ik heb een ideetje. Als we uw staart eens afknippen, dan ben je geen vos meer, dus knip, staartje eraf.
2: Oh.
1: Ja, jammer. Maar de vos gaat naar de afspraak en komt dan terug. Ja, mannetjes, kei goed nieuws. Ik ben afgekeurd. Ik moet niet gaan dienen. Ik moet niet naar het leger. Nee, je hoort me al afkomen. Ja, de beren, ja, mannetjes.
2: Mm.
1: Ik heb heel slecht nieuws. Hè. Nu moet ik toch wel niet gaan dienen, zeker. Ik moet naar het leger. Beginnen ze na te denken. Konijn, de vos. Ah, en de vos zegt: als we nu uw tanden eens uitkloppen, dan ben je geen echte beren meer. Hè. Ja, dat is goed. Dus top. Tandjes eruit. De beren gaan naar de afspraak. En de volgende dag, de beer komt terug. Mannetjes, nam. Ja. Goed nieuws, hè. Ik ben afgekeurd. Ah, dankzij je tanden. Nee.
0: Ik was te dik.
2: Wat? Ik was te dik.
0: Vind ik goed.

0: Ja?
1: Ja, ik ben zeer fijn ervan. Laat me komen.
2: Een ontje?
3: Het was een ontje.
2: Maar het is een ontje.
3: Iemand haalt het achter ons grote gordijn vandaan.
2: Oh, het is heel schattig. Het is een sleutelhanger eigenlijk van een hondje.
3: Het is wel een heel mooi hondje. Het past wel met je beestenmop.
1: Ja, dat is samen het thema.
2: Oh, my name is Tuppy and I like pressing all elevator buttons at once. Staat erbij als info van het hondje.
0: Een stout hondje.
3: Tuppy de Puppy.
1: Oh, super.
0: Super.
1: Oh. Hey, ik ga gewoon moeten delen met mijn jongste zoon, vrees ik.
3: Ah, voilà.
0: Hey, merci om ons aan het lachen te brengen. Merci voor de mop. Het is effectief een goeie.
1: Ja, graag gedaan. Ik ben blij dat jullie toch kunnen lachen hebben.
0: Ah, ja. Berengoed. Berengoed gedaan.
3: Berengoed.

0: En Scientes to Obiero Conocido. Wat Spaans is voor. Charlotte en Julie nemen het hier zo meteen over. Dat is een hele rijke taal.
1: Maar allee.
2: Dat is allemaal... De M&M lachlijn.
1: Ja, het is de bedoeling dat er veel gelachen wordt. Ik moet zeggen, als Sander en Imaan al makkelijke slachtoffers waren, ja, dan hou ik mijn hartje vast voor wat er nu gaat komen. Want dat zijn dus ja, inderdaad Charlotte Siebe en onze collega Jules Steen ook. In mijn hoofd zijn jullie echt giechelmeisjes.
3: Maar het ding is, ik weet het zo niet. Het kan zijn van wel, maar... We gaan eigenlijk ook wel een beetje ons best doen om niet te veel te lachen.
1: Ah, ja, ja.
3: Ik denk dat mensen daarvan uitgaan dat wij de hele tijd gaan lachen, maar ik denk dat dat nog wel gaat meevallen.
0: Oké.
1: Ja, toch?
0: Ja. Jij bevestigt.
1: Ja.
0: Maar jij bent toch echt een giechelkont? Dat is toch echt...
4: De perceptie op mij is toch eerder dat ik serieus ben en niet lachen. Dat mensen hun best moeten doen om mij te doen lachen.
5: Wat dan bij mij al gebeurd is vanmorgen, is dat er niet gelachen wordt en dat ik dan moet lachen.
1: Ah, dat zeg jij ook?
5: Ja. Ik denk dat wij daarin... Ik denk Charlotte en ik zijn daarin hetzelfde.
3: Als het heel slecht is... Ja. Dan ga ik heel hard lachen. Of als Julie echt niet moet lachen. Als je zo ziet dat iemand anders het heel slecht vindt of zo, dan vind ik het ook.
5: Leuk dat het concept van altijd prijs altijd gewoon doorgetrokken wordt.
0: Ja, het is waar eigenlijk. Zometeen nemen jullie over vanaf 10 uur. Ja, tot zo en goed lachen. Hè.
3: Dankjewel. Hè.

0: Bel nu naar de M&M Lachlijn op 078-78-1010.
1: Laat jij de M&M DJ's.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Let's go.
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: M&M Live.

0: Het is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Zingapuria en alle programma's van toen.
1: VRT Max. Maak elk moment de max.
2: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En herenshorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Richie, citroen uit framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Oh, wauw.
7: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering. Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Het is Bolvierdaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
9: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galligers, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
10: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
11: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
12: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
10: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
11: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.

0: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
1: Hele goedemorgen, het is 10:00.
2: VRT Nieuws.
1: Krijg je van Jannik Aerts.
3: Een man raakte gewond bij een schietpartij. In Diksmuiden in West-Vlaanderen heeft een man levensgevaarlijke verwondingen opgelopen. Een schotwonde in zijn buik onder meer, nadat er werd geschoten. De politie heeft 6 verdachten opgepakt en zij worden momenteel ondervraagd. Het parquet onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. De feiten speelden zich vanmorgen vroeg af in de stationsbuurt, vertelt de burgemeester.
4: In de vroege ochtend rond 5:00 is er een schietincident geweest bij het oude stationsgebouw. Bij 1 persoon zwaar gewond is geraakt en die is afgevoerd naar het ziekenhuis. Op dit moment kan ik niet veel meer informatie delen. De politie is bezig nog met onderzoek ter plaatse. En ik heb er alle vertrouwen in dat ze snel alle bewijzen zullen verzamelen, zodat de rust in onze stad snel kan terugkeren.
3: Een hondenkweker in Dessel verliest definitief zijn erkenning. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weitz trekt die in na jarenlange ernstige overtredingen. De dieren hadden tandproblemen en ingegroeide nagels. De hokken waren te klein en te vuil. En er was te weinig drinkwater en personeel. De afgelopen 4 jaar kreeg de kweker uit Dessel 5 processen verbale meerdere waarschuwingen, maar die hadden geen effect. De man mag nooit meer een erkenning aanvragen en heeft nu tot juli de tijd om al zijn honden een nieuwe thuis te geven. De kans bestaat dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd, maar nu ook de buitenlandminister Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van de gevechtspauze met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de straat van Hormuz. Maar dat is nog altijd een moeilijke kwestie, zegt Midden-Oosten-expert Kawa Hassan.
5: De kwestie is, devils is in the details. Voor Iran schijnt heel belangrijk te zijn, hoe ga je dat formuleren in een akkoord? Het openen van straat van Hormuz. Want Iran zegt nu, nadat zij de straat van Hormuz hebben helemaal dichtgetimmerd, nu hebben zij nieuwe macht, een nieuwe invloed. En dat willen zij niet zomaar natuurlijk opgeven. Dus de vraag is, wat voor compromis wordt hier gesloten?
3: En op de omstreden Enhanced Games in Las Vegas is er dan toch een wereldrecord gebroken. Op die games is doping toegestaan om zoveel mogelijk wereldrecords te breken, maar dat is alleen de Griek Golomeyev gelukt in 50 meter vrije slag zwemmen. Hij zwom 700ste sneller dan het wereldrecord, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Griek krijgt van de organisatie wel een premie van $1 miljoen. Op de Enhanced Games komt veel kritiek van internationale sportbonden, omdat het ook gevaarlijk is. Het wordt weer een zonnige en bloedhete dag vandaag. Temperaturen tussen 26 en 31 graden. Aan zee is het wel wat frisser bij zo'n 22 graden. En morgen wordt opnieuw zomers bij 32 graden dan.
2: M&M. Dit is
6: de M&M Lachlijn.
2: Bel nu naar 078 78 1010
6: en vertel hoe jij de M&M DJ's wil laten lachen.
2: Laat jij ons lachen?
6: Dan win jij een zotte prijs.
2: Philly en Charlotte.
1: Ja, jawel, het is aan ons allereerste keer dat wij samen presenteren, Julie.
7: Leuk.
1: Ben je een lachenbekje?
7: Nee, helemaal niet.
1: Ja? Jawel, je bent wel een lachenbekje.
7: Ja, ik denk dat ik veel ga lachen.
1: Ik denk het eigenlijk ook. Ik denk dat ik een moeilijke ben. Allee, ik denk dat ik zo ga lachen als het zo heel serieus wordt of zo. Ik weet het niet. Ik kan mezelf nog een beetje inschatten. Ja. We gaan alleszins de komende 4 uur te weten komen bij de lachlijn hoe dat werkt. We zijn dus bij de lachlijn, maar liever begon ik met een voormiddagborrel bruin fruit en een glas wijn. Voilà. Ja. Dat rijmt en we zijn vertrokken.
7: Ik heb al gelachen.
1: Hey.

0: Julie, je hebt hem gezien, hè?
1: Ja, altijd moeilijk om een ex terug te zien, maar ik heb hem...
0: Je bent al heel de ochtend aan het doen alsof dat je een relatie hebt gehad met Harry Styles.
1: Doen alsof, dat zijn gewoon feiten die ik meegeef.
0: Nee, dat is heel goed, Julie, dat is heel goed.
1: Ja.
2: De M&M Lachlijn.
0: Ja, we zijn er nu echt aan begonnen. De M&M Lachlijn. Als je net de radio op hebt gezwierd, dan leg ik het even voor je uit. Deze week op M&M is het voor te lachen. Of ja, dat hopen we eigenlijk toch. Dus als jij een mop hebt die altijd scoort en jij denkt dat wij daarmee gaan lachen, dan kan je bellen naar de Lachlijn. Dat is op 078-78-1010. Of je inschrijven op het M&M-kanaal op 14 Max. Dat gaan we gewoon ook.
1: En als de lijn hier afgaat, dan mag je doen wat jij denkt dat grappig is en dan maak je kans op een zotte prijs.
0: Oh!
1: Echt zotte prijs.
0: Zotte prijs.
1: Vanochtend nog bij de ochtendshow was het al heel goed. Hier in onze roze studio is er een podium met Martijn. Daar, zie je dat, Charlotte?
0: Ja, daar.
1: Waar dus ook mensen of dingen, I don't know, kunnen verschijnen. Kan je ook allemaal meevolgen op VRT Max. Het is echt de moeite. Het is wel heel mooi roze hier.
0: Ja, het is wel tof.
1: En deze ochtend stond meneer Spaghetti daar op dat podium.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik heb het gezien.
1: Ik heb het gehoord.
0: Ja, heb je al moeten lachen?
1: Ik moest niet lachen, maar ik moest zo lachen van... Ah, dat is leuk.
0: Ja.
1: Ik werd wel gelukkig. Dat is ook wel weer leuk aan deze week, hè?
0: Inderdaad, het wordt een hele gelukkige week. Ik denk eigenlijk dat het nog wel moeilijk gaat worden voor ons twee. Want ik weet dat er een slappe lachmoment van jou ooit op de radio viraal is gegaan. Dus ik heb het gevoel... Ik heb geen idee waar dat je het over hebt. Geen idee.
1: Nee, ja.
0: Ik heb zo een beetje het gevoel dat ik nu op het foute paard heb gewet. Of ja...
1: Zo?
0: Ja, ik ben hier eigenlijk gepositioneerd met iemand die heel snel de slappe lach krijgt, denk
1: maar
0: ik.
1: Maar ik wil dat even tegenspreken.
0: Ja.
1: Want dat is inderdaad een foute perceptie die rond mij hangt. Brechtje, met wie ik de radioshow doe op vrijdagavond, die zegt ook... Jij bent een heel goed publiek, Julie. Jij lacht altijd. Dat is niet waar. Ik lach niet altijd. Als het echt niet grappig is, ga ik niet lachen. Ik ben een heel oprecht persoon.
0: Oké, ja, maar daar gaan we vanuit. Maar een heel vrolijke wel.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Als het grappig is, ga je dat ook geweten hebben, natuurlijk.
0: Ah, wel. Dus... Maar we gaan het allemaal meemaken... En we gaan het ook gewoon nu al direct meemaken. Want er is iemand die aan onze lachlijn hangt.
1: Ja.
0: Hallo, wie is er daar?
3: Hallo, dag Julie en Charlotte. Hey, dat is lang geleden, Julie.
0: Dat is hier al een zeer...
1: Het is wel incapabel, Michiel.
0: Maar ik moet nu lachen met die Julie. Hallo?
3: Ja, hallo.
0: Dag,
3: ja, het is met de Michiel hier.
0: Dag, Michiel.
1: Alles goed?
3: Nee, ik heb het met de rastaar van... Die lachen mij heel veel. Vooral met zo'n practical jokes vinden ze heel grappig. Zo, dag, Julie. Dat wij eens een keer een belletje trek gingen doen met allemaal mensen die zo heel...
0: Huh? Ben je een belletje trek gaan doen, Julie, met Capable Michiel?
1: Nee, maar wij kennen elkaar eigenlijk niet.
3: Wie, wat?
1: Michiel,
0: wie, wat? Ja, dat vraag ik ons ook af.
3: Wij kennen elkaar kei goed, ik ga toch way back?
0: Way back? Jij gaat blijkbaar way back? Ik ken Incapable Michiel ook niet.
3: Ik ben de kind voor de luisteraar. Ja, dat is wel... God, waarom liegen jullie?
1: Nee, vloeken.
0: Maar Incapable Michiel, ik heb jou letterlijk nog nooit gezien of in mijn leven.
1: Ik ook niet.
3: Zo spreken ze, godverdomme. Jullie. Ik word voor de moeder. Jullie. En dan was de.
0: Ik vind het zo beter.
1: Een heel slechte lijn.
0: We zullen misschien straks opnieuw bellen, Michiel. We gaan jou even wegdoen. Maar eigenlijk kunnen we wel al zeggen ja, dat die... Dat hij een prijs gewonnen heeft. Zullen we gewoon de prijs bekendmaken dat Incapable Michiel gewonnen heeft?
1: Leuk, dat gaan we nu dus meemaken.
0: Dat gaan we nu meemaken. We zullen direct eens zien. Incapable Michiel, die we allebei niet kennen, maar blijkbaar dan toch, die wint het volgende.

0: is
1: een... Oh, zo'n vinger.
0: Een vinger.
1: Vinger.
0: Een wijsvinger.
1: Een wijsvinger.
0: Een wijsvinger.
1: Kan ik gaan halen? Is dat mijn taak?
0: Ja, jawel, je mag dat misschien wel eens even gaan halen. Ah, maar wacht. Ik heb houden. Michiel is blijkbaar terug. We kunnen eens horen wat hij ervan vindt. Hallo? Hallo, incapabele Michiel, ben jij hier? Wacht hoor, ik ga eens luisteren. Ben je hier?
1: Michiel?
0: Michiel? Hallo?
1: Hallo?
0: Wacht, ik hoor drie. Hallo? Wacht, hallo?
2: Ik ben er hoor.
0: Ah, ik heb hem, ik heb de juiste.
2: Ja.
0: Hallo, hoe gaat ie?
2: Ja, goed, maar ja, sorry, ik ben vanuit een bunker, dus daarmee had ik misschien niet moeten doen.
0: Vanuit een bunker? Ben jij blij met je wijsvinger?
1: Je hebt een wijsvinger gewonnen.
2: Een wijsvinger?
1: Ja, een foam.
2: Dat is cool, ja. Dat is altijd handig, een wijsvinger, want dan kan ik wijzen naar mensen.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld mensen die het minder goed hebben als mij, dan zeg ik, haha, en dan wijs ik.
0: Dat is heel goed. Ik heb Abel en Michiel, dank je wel om even te bellen. Ik hoop dat je heel blij bent met je wijsvinger. Wij gaan even door met de lachlijn, maar dank je wel om ons te doen lachen. Hè.
1: Laat ons nu maar even gerust ook.
0: Ja.
2: Doei.
0: Dag.
2: Okay, doei.

0: Wij waren hier even al zo goed aan het jeppen dat wij bijna vergeten waren dat we nog radio moesten maken.
1: Ah ja.
2: De M&M lachlijn.
0: We hebben al gelachen. Het is al gelukt.
1: Ja, maar dat gebeurt uit ongemakkelijkheid, eerlijk.
0: Het was een beetje uit ongemakkelijkheid. Ja, ja, en ook omdat jij direct moest lachen. Ik zeg het, als jij lacht, dan moet ik ook direct lachen.
1: Sorry.
0: Het was niet zozeer over... En ook, ik vind het dan grappig dat de verbinding slecht was met incapabele Michiel. Vind ik dan ook heel grappig, want ja, wij hoorden gewoon... Het enige wat ik soms hoorde, was die schelden.
1: Dat is waar. Het was wel een hele leuke eerste moment.
0: Ja. Het is dat. Ja. Ik ben heel benieuwd voor de rest. We gaan het direct allemaal meemaken. Zometeen meer van die lachlijn.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè?
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt niet.
3: Slap, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingsspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Lotto is op zoek naar een maag.
7: Een maag?
6: Met een baksteen erin.
7: Ah, zo.
6: Om je droomwoning te bouwen.
7: Ik zie graag een strakke fermette.
6: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
7: Hoe dan?
8: C'est bon.
6: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
2: De M&M lachlijn.

0: Roar van Katy Perry. Jij hebt een heel grappig filmpje op Insta. Ik moet er ineens aan denken, dus ik moet het zeggen. Op TikTok dat jij een dino nadeed.
1: Ah ja.
0: Je. Heel goed. Heel, lijkt er heel hard op.
1: Dank je.
2: De M&M lachlijn.
0: Het zou wel eens leuk zijn als er misschien ook zo wat mopjes binnenkwamen. Of
1: ja.
0: De app van M&M. Dat we dan daar ook wat inspiratie of zo uit kunnen halen.
1: Goeie moppen. Kent je? Ja. Ik ken twee moppen. Moet ik er eens een vertellen?
0: Ja, graag.
1: Kent je een kindermop of een lichtjesvuile mop? Wat wil je?
0: Doe maar lichtjesvuil.
1: Ik ken er maar twee, hè. Dus ze zijn dan opgebruikt, hè.
0: Nee, dat was prima. Maar wacht, doe er nu eentje dan. De vuile.
1: De vuile.
0: Ja.
1: Dus wat zei God toen Eva in haar blootje de zee uitliep?
0: Ja, het gaat iets met vis zijn, hè.
1: Die geur krijg ik nooit meer uit mijn vissen.
0: Oh, ik had die ooit al eens gehoord, maar dat vind ik goed. Dat vind ik goede mopjes.
1: Ja?
0: Ah. Ja, maar wacht, doe misschien ook even de kindermop.
1: Oké.
0: Okay. Ben erin aan het kraken, hè.
1: Maar dan zijn ik op, hè.
0: Ik ken er ook. Ja, maar ik ga eens nadenken. Ik ken er misschien ook nog één.
1: Oké. Okay. Waar koopt een koe haar kleren?
0: Waar koopt een koe haar... Ik weet het niet.
1: In de boutique.
0: Oh. Dat is een mindere.
1: Maar het is voor kindjes.
0: Ja, oké, dat is waar. Voor kindjes kan dat wel werken. Dus ik heb het graag zo'n beetje op het randje zo. Zo'n beetje op het randje.
1: Je hebt het graag vuil.
0: Ja, het mag wel zo... Het mag zo... Ja, het mag wel vuil zijn. Vind ik grappig.
1: Dat je nu oproept naar seksmoppen in de app van M&M?
0: Nee. Laten we het allemaal gepast houden. Okay. Geen seksmoppen, dankjewel. Maar gewoon zo, ik weet niet. Het mag zo een scherp randje hebben.
1: Dus mensen, als er iemand een hele leuke mop heeft, zoals ik er nu twee heb verteld,
0: ja,
1: die mogen ze allemaal doorsturen in de app van M&M. Of als je nog een betere mop hebt dan mij, doubt it, maar bon, het kan wel. Of een grappig talent hebt of zo, of een leuke anekdote, of een heel grappig verhaal, dan mag je bellen naar 078-78-10-078-78-1010. Of je kan je inschrijven op 40 Max op de M&M pagina.
0: Voilà, inderdaad.
1: Deze is heel moeilijk voor mij.
0: Dat vind ik ook grappig, hè? Mensen die zich verspreken.
1: Ah, toch, ja.
0: Ja.
1: Dat ga ik nog veel doen.
0: Hopla, dat is goed. Het gaat hier gezellig worden.

0: these beautiful things that are.
1: Laat onze DJ's lachen en win een zotte prijs.
2: Make life sing.
1: M&M.

0: Julie, wat denkt u? Gaan we eens kijken of er leuke mopjes zijn binnengekomen in de app?
1: We gaan even luisteren, hè, wat er hier binnenkomt. Zijn onze luisteraars wel zo grappig als dat wij denken?
0: Zijn ze grappig? Hier.
1: Ach, nee.
0: Ja, jawel.
1: Oké.
0: Okay. Wat zoekt een eenarmige in de winkelstraat?
1: Ik weet het niet, Charlotte.
0: Een tweedehandswinkel. Hey, goed. Leuk. Heb jij nog een leuke gezien in het appje?
1: Ik ben aan het kijken. Iemand die wel een foto doorstuurt van een scheurkalender. Ah, die moppen, dat is nu iets waar ik...
0: Nee, die zijn niet goed. Lach. Die zijn verjaard. Sorry.
1: Tenzij dat je het echt zo goed brengt, dan kan het wel weer grappig zijn. Dus dat is misschien wel een leuke uitdaging voor de luisteraar.
0: Ah ja, maar zo heel droog of zo.
1: Ja.
0: Ja, inderdaad.
1: Oh nee.
0: Wat?
1: Hier, nee. Maar zo, dat zijn vaak lugubere moppen dat die luisteraars sturen. Wacht, hè.
0: Zeg hem eens.
1: Dat is, ja, maar ik ben hem aan het ontdekken en ik wil hem niet luid opzeggen als het te veel is.
0: Oké, wacht. Ontdek hem even.
1: We hebben twee.
0: Lees het rustig. En als hem erover gaat, dan doen we het niet. En anders doen we het wel.
1: Nee, ik ga hem niet doen.
0: Nee?
1: Eigenlijk in deze tijden heel erg om zoiets te zeggen.
0: Oké, en wil ik
1: een
0: even zeggen...
1: slechte? Moet ik een slechte?
0: Ja, een hele slechte.
1: Van Stam. Ik ga hem toch even exposen. Okay. Hoe noem je Sinterklaas met een zaklamp?
0: Ik weet het niet.
1: Weet je het niet, Charlotte?
0: Nee.
1: Een schijnheilige.
0: Oké, daar gaan we het voor nu bij laten. Dank je wel, Stan.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Bel nu naar de M&M Lachlijn op 078 78 10 10.
7: Laat jij de M&M DJ's lachen?
6: Dan win jij een zotte prijs.

0: Valasse. We gaan nog eens lachen, hè.
1: Yay!
2: De M&M lachlijn.
0: Ja, het is de M&M lachlijn. Je kan daar naar bellen en dan kan je dus... een mopje vertellen of zo, of wat je leuk kan doen.
3: Ik vind goede verhalen ook altijd wel leuk. Zo van die goede, grappige verhalen.
0: Ja, maar die goed opbouwen.
3: Ja, ja.
0: Maar dan zit ook zoveel in

0: grappigs doen of als jij denkt dat het grappig is. En dan maak je kans, als we lachen natuurlijk, op een zotte prijs. Ja. Ik denk dat het voor ons weer prijs is, want er hangt iemand aan de lijn.
1: Het is waar. Hallo?
2: Hallo, dag Julie en Charlotte.
3: Hallo,
1: hallo.
3: Ben jij?
2: Ik ben Thibaut, hallo.
3: Dag Thibaut.
1: Thibaut. Heb je een leuke dag al, Thibaut?
2: Ja, zeker, zeker. Het zonnetje schijnt, dus het is perfect, hè.
1: Het is perfect. Je hebt een mooie stem, Thibaut, mag ik dat zeggen?
2: Dank u wel, dank u wel.
1: Ja, Thibaut, heb je iets voorbereid voor ons? Ga je een verhaal vertellen? Ga je een mopje vertellen? Ga je...
2: Ja, blijkbaar heb ik het verschrikkelijke talent om Big van Big en Betsy goed te kunnen nadoen. Dus okay. Ik ga dat proberen.
1: Dat vind ik al top.
3: Dat is al grappig.
1: Ja, je kondigt het heel droog aan, Thibaut. Dat vind ik ook al top. Weet je, Thibaut, ga maar van start.
2: Oké. Okay. Sorry, de story, Betsy. Dag, Julie en Charlotte. Ik ben Thibaut. Gaan jullie nu lachen voor mij?
1: Maar Thibaut, zijt jij? Nee, dat kan niet. Jij bent veel te jong.
2: Nee,
1: dat is exact goed nagedaan.
3: Hoe ben je daarop gekomen dat je dit talent hebt, Thibaut?
2: Goh, een heel goede vraag. Ik wou eigenlijk Samson nadoen, maar dan klonk het meer als dit. En dan, ja...
1: Maar Thibaut, als Samson, dat is toch...
2: Ja, ik weet het. En dit is, ja... Anders.
1: Dit is anders, dat is zo. We hebben wel gelachen, het is je gelukt. Wil je graag te weten gekomen? Te weten gekomen. Mooie Nederlands van Charlotte.
3: Doet ze goed.
1: Wil je graag te weten komen wat jij hebt gewonnen?
2: Oh ja, dat mag wel hoor.
1: Wil je nog één keer alsjeblieft misschien het biggetje nadoen?
2: Zeker, sorry de story, Julie en Charlotte.
1: Ja, maar je bent ook zo droog. Ik vind dat heel goed, Thibaut. Ik ben grote fan. We gaan het nu allemaal te weten komen.

0: Het is een speelgoedradio.
1: Een soort van speelgoedradiootje. Ben jij er blij mee?
0: Nee.
2: Ja.
1: Het is geen speelgoedradio.
0: Het is een soap bubble machine.
1: Een soap bubble machine. Je bent een soap bubble machine. Hoera voor Thibaut.
2: Yay.
1: Dag Thibaut.
0: Ah, wat zijn wilde blazen.
1: Vallen, het is weer gebeurd.
3: Kan jij de M&M-DJ's ook laten lachen?
4: Bel nu de M&M-lachlijn op 078 78 1010.

0: Charlotte. Zullen we anders eens proberen om elkaar te laten lachen, Effa?
1: Oh shit, maar jij bent zo moeilijk om te laten lachen.
0: Ja, dat is wel, hè.
1: Ja.
0: Ja, ik heb dat nu ook gemerkt. Je mag één woord zeggen. Je hebt een korte tijd om dit te doen.
1: Piemel.
0: Sorry. Dit was zo plots. Het is je wel gelukt. Oké, ik ben nu bij u.
2: Oké.
0: Rita Poep. Het is gelukt. Joepie.
1: Eén woord.
3: De M&M Lachlijn.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo-koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: M&M Live.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: Oh. Oei.
3: M&M. Oh. Dit is
4: de M&M. Gewond bij een schietpartij. In Diksmuiden, West-Vlaanderen, heeft een man levensgevaarlijke verwondingen opgelopen door een schotwonde in zijn buik. De politie heeft 6 verdachten vanmorgen opgepakt na een schietpartij en ze worden momenteel ondervraagd. Het parket onderzoekt of er een link

0: is ook met het drugsmilieu. De feiten speelden zich vanmorgen vroeg af in de stationsbuurt, vertelt de burgemeester.
1: In de vroege ochtend, rond 5 uur, is er een schietincident geweest bij het oude stationsgebouw. Bij 1 persoon zwaar gewond is geraakt en die is afgevoerd naar het ziekenhuis. Op dit moment kan ik niet veel meer informatie delen. De politie is bezig nog met onderzoek ter plaatse. En ik heb er alle vertrouwen in dat ze snel alle bewijzen zullen verzamelen, zodanig dat de rust in onze stad snel kan terugkeren.
0: Eenderen in het westen van Frankrijk heeft de politie het lichaam van een jongen van 12 gevonden met een natte handdoek rond zijn nek. Een visser sloeg alarm toen hij een kind hoorde schreeuwen. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, vonden ze het lichaam van de jongen op de oever van een rivier. Er is een onderzoek gestart naar moord. Bij Oekraïnse aanvallen in de Russische regio's Belgorod en Briansk zijn 2 doden gevallen. Een van hen zou gedood zijn toen een drone een voertuig aanviel. Zaterdagnacht vielen in die regio's ook nog zeker 4 doden bij een grootschalige aanval. Rusland gebruikt ook nog steeds vaker supersnelle precisieraketten in Oekraïne die meer schade aanrichten. En de wederzijdse aanvallen zijn daar het resultaat van. Oekraïne vraagt ook een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Het is een zonnige en hete dag vandaag. Temperaturen tussen 26 en 31 graden. Aan zee wordt het wel nog altijd wat frisser bij 22 graden. En morgen krijgen we opnieuw zomersfeer bij 32 graden dan.
2: M&M. Dit is
3: de M&M Lachlijn.
2: Bel nu naar 078 78 1010.
3: En vertel hoe jij de M&M DJ's wil laten lachen.
2: Laat jij ons lachen?
3: Dan win jij een zotte prijs.
2: Chili en Charlotte.
4: Hey, another one, zoals DJ Kelly zou zeggen. Hey, dat is ook een soort mopje eigenlijk, dat die grappen maken. Dat is grappig, hè. Heb je al goed gelachen?
5: Al veel, vooral met jou.
4: Echt?
5: Ja, ik vind het heel leuk om het te doen met jou.
4: Ik vind het ook heel leuk om het te doen met jou. Jee, en we gaan dat nog zeker 3 uur doen.
5: Ja, ik hoop trouwens in die komende 3 uur dat er een keer iemand achter dat gordijn gaat staan.
4: Want ik hoop het ook.
5: Ja, we hebben alleen nog maar prijzen, wat leuk is natuurlijk, ja, achter het gordijn. Maar ik zou heel graag eens zo iemand bekend zien in het echt.
4: Ja, huh? En dat dat ook zo heel droog en raar is. Dat hoop ik ook.
5: Oké, daar ben je wel alleen in. Maar...
4: ja, we gaan het al sinds misschien dit uur.

0: zomerse vibes. Met Magnetic van de Bousa. Huppla.
1: De M&M lachlijn.
2: Onze lachlijn, de M&M lachlijn, is geopend. Een hele week kan je bellen naar de lachlijn. En daar vertellen wat je heel grappig vindt. En wat ons dan ook moet doen lachen. Dat is jouw missie eigenlijk.
0: Als het lukt, als het lukt.
2: Ja, als het lukt. Want het is eigenlijk nog niet altijd gelukt, hè. Maar het is niet erg. Het is jouw missie voor deze week, lieve luisteraar. En onze redactie gaat dan daar door. En wie weet mag je dat dan op de radio komen vertellen.
0: Ja, als de lijn hier dan afgaat, dan mag je doen wat jij denkt dat grappig is. Maak je kans op een zotte prijs. En dat zijn echt wel zotte prijzen. Allee, als in... Neem het woord breed. Zotte prijs.
2: Of letterlijk.
0: Ja, letterlijk, inderdaad. En ik denk dat er opnieuw iemand aan de lijn hangt. Hallo daar.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Hallo.
0: M&M. Hallo. Wie daar?
2: Wie ben jij?
3: Hallo, met Dilara.
0: Dilara, hallo.
2: Hey.
0: Hey, hoe gaat het?
3: Ja, gaat goed met mij en met jullie.
2: Iets minder. Nee, dat is niet waar. Natuurlijk, het gaat supergoed.
0: Ja, Julie, die is van de mopjes. Hè. Die is van de mopjes, ja.
2: Die is een heel grappig persoon. Maar jij
0: bent... Ja. Zeg maar. Oh. Ik dacht, ik ga hier even een gesprek beginnen. Je bent van Limburg. Kan dat?
3: Ja, klopt.
0: Prachtig accent.
3: Ja.
0: Had ik direct gehoord.
2: Waar.
0: Fantastisch.
2: Limburg, dat is het Scandinavië van België, vind ik.
0: Alles, je hoort het hier voor het eerst.
2: Breaking.
0: Dilara, ga jij iets doen? Ga jij een mop vertellen? Ga jij een verhaal vertellen? Wat gaat er gebeuren?
3: Kort en bondig ga ik een grapje vertellen.
0: Dat vinden wij leuk.
3: Dat het jullie laat lachen.
0: Wij hopen dat ook. Ik wens je heel veel succes. Ga maar. Oké.
3: Waarom kon Einstein geen muren bouwen?
2: Ik ken die.
3: Hij had maar Einstein.
0: Het is niet eerlijk, want die Julie die begint al met je eerste zin te lachen. Het is de droog. Het is omdat het zo droog is. Het is je gelukt. Je wint een prijsje. Ben je daar blij mee? Allee.
3: Jawel.
0: Ja, we gaan het
3: Ik ben er wel blij mee.
0: We gaan het nu ontdekken.
2: Ja.
0: Het plan. Spannend.

0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Ja.
2: Dankzij de M&M Lachlijn.
0: Heel goed.
1: Is de jurk? Ah, maar jij ziet dat direct. Heb je dat gelezen?
0: Ik ben ook echt heel getalenteerd, ja.
1: Oké, okay, ja, dat is zo. Ben je er blij mee, een geurkaars?
3: Oh ja, ik hou daarvan.
1: Voilà, goed. Doei!

0: Oké, Julie. Zal ik anders eens een mopje voor jou vertellen of zo?
1: De wereld wacht erop, Charlotte.
2: De M&M lachlijn.
0: Het ding is, ik heb een beetje stress om hem te vertellen.
1: Ja.
0: Want, oké, dus twee dingen. Eén, het is een mop van mijn moeder. Mijn moeder, mijn moeder die is 69, denk ik. Dus het is ook zo een mop van toen als zij jong was. Dus je moet hem ook zo wat in het tijdskader zien.
1: Oké.
0: Okay. Dat is altijd een hele goeie om de mop mee te beginnen. Ja. Om even dan...
1: Heeft u zo'n wat voor,
0: Mas? Ja. En ook, ik ken hem niet supergoed. Dus ik ga hem even moeten reconstrueren gaandeweg. Oké, ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Oké. Hier komt de mop van Mieke Hollemans. Dus er is een vrouw en die staat in de douche. En die is niet aan het douchen, hè. Als dat gaat. En er wordt gebeld aan de deur. En dat is de facteur die komt langs en die belt ene keer aan de deur. Ja, er doet niemand open. Belt tweede keer aan de deur. Ja, niemand open. Want die zegt, ja, ik heb hier mijn brieven bij. Ik zou dit eigenlijk wel moeten... Allee, aangetekend. Ik heb een handtekeningsje nodig, hè. Moet dan afgeven. Ja, derde keer belt hij aan. Die vrouw in de douche denkt... Oh, ja, ik ga nu toch eens gaan zien. Wie is het belangrijk misschien? Ik ga gewoon door het gat zo, hè, het kijkgaatje. Ja. Ga ik gewoon eens gaan kijken. Waarop dat eigenlijk die vrouw dus naar beneden gaat. Hè, en de facteur die belt daar nog eens een keer en denkt van malé. En die kijkt door de gleuf van de brievenbus en zegt... Zeg, klein krullenbolletje, wil jij je moeder eens gaan halen? Ik vind dat eigenlijk toch een goede mop. Nee?
1: Het is altijd goed als het een beetje vies is.
0: Een beetje vies, dat hebben we graag.
3: Het is Bolteendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting. En Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijzen. Score nu alle deals bij Bol.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht hè.
6: Rustig, het gaat eventjes niet.
5: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik dat nachtje blijven, dan komt hij Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, zeker. Ja. Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate het. KBC beweegt met je mee.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Vrouw Wies.
9: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
10: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
11: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
12: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
12: Immos Koopman.
15: Bel nu naar de M&M lachlijn op 078-78-1010.
16: Laat jij de M&M DJ's lachen.
15: Dan win jij een zotte prijs. Lachen.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: We turning it up, yeah.
2: De M&M Lachlijn.
3: Dat was heel sensueel ook. Een beetje speciaal, maar dat gaan we ook meemaken deze week. Het kan mensen maar gelukkig maken, want dat is het voornaamste dat we moeten
1: doen. Het is dat. Ik zit gewoon al een beetje in een ludieke vibe, voel ik daarmee.
3: Ja. Ja. Ja. Ik voel ook een klein beetje aan alles, Charlotte, dat het eindelijk gaat gebeuren. Dat er iemand achter ons gordijntje gaat komen te staan. Ik ruik het ook een klein beetje. Ik ruik zo...
1: Jij ruikt... Oh nee, maar wie ben ik dan?
3: Nee, nee, nee. Ik ken uw geur al, zeg jij niet.
1: Ik ken uw geur.
3: Ja, we zijn toch al bijna anderhalf uur bezig.
1: Dat is waar, dat is waar. Ja, oké. Okay, misschien, ik hoop het. Ik kan alleszins niet wachten, want ik wil ook niet dat ze ons hier gaan laten wachten tot yesterday, today en tomorrow, hè. Snap je?
3: Nee.
1: Dat is het volgende liedje van Berre.
4: Het is

0: Wacht, ik ga even kijken.
1: Weg? Ja, nee, dat is niet erg.
0: We hebben het verkeer weggetikt.
1: Oh, dat is niet...
0: Wacht, dat is helemaal niet erg.
1: Hier, hier, hier. Ik ga... Ik het is belangrijk. Op de, je verdraagt dus op de E40 van Brussel naar de kust. Ah nee, dat is niet waar. Het is hier. Aanschuiven op de Antwerpse ring. Nee, niet naar de kust. Aanschuiven op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen Noord en Deurne door een defect voertuig. En ook op de E40 tussen Gent en Brugge. Toch? Of niet? Ja,
0: sorry, het is de lachlijn. Het verkeer is ook even chaos.
1: Ik weet ook niet hoe je het verkeer moet lezen, jongens.
0: Voilà, het is gebeurd.

0: Kamerad met Be Mine. We hebben het heugelijke nieuws gekregen dat er eindelijk iemand achter ons gordijn staat. Dat klinkt zo raar. Ja.
1: Wie of wat dat is en wat die komt doen, dat hoor je straks.
2: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
3: Profiteer nu bij Torres van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen?
4: Scary Movie is terug.
5: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
4: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
5: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
4: En wie weet ga jij naar de première van Scary Movie.
6: I have been preparing for this for years.
5: Op woensdag 3 juni in Kinepolis Brussel.
7: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
11: Promokoken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
10: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
11: Tartaratata.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: De M&M. Lachlijn.

0: onze M&M, Lachlijn, die staat al heel de dag open en is nog voor de rest van de week trouwens. Als je daar naar belt, lieve luisteraar, dan kan je vertellen hoe jij denkt dat jij ons kan laten lachen. Gloeiend heet staat hij. Dat is echt een ding. Jullie zijn massaal ideeën, leuke anekdotes en mopjes aan het delen met onze redactie. Zij gaan daar dan door en ze verbinden ons dan door naar ons, naar de studio. De mooie roze studio.
1: Mooie roze studio. Sommigen onder ons, onder jullie, die willen gewoon iets grappigs vertellen via dat telefoon. Maar sommigen, die hebben ook zoiets grappig verzonnen dat ze hier in de studio dat mogen komen doen. Dat is echt super tof. Het is hier ook, zoals jullie net zeiden, het is hier heel roze. Er staan hier veel telefoontjes en zo. Het is eigenlijk een hele leuke studio waar we zitten. Je kan het trouwens allemaal meevolgen via VRT Max. Maar er staat hier ook een podium met een gordijntje.
0: Charlotte en ik, wij hebben ons nu al anderhalf uur sterk proberen houden. Maar we hebben nu te horen gekregen dat er iets of iemand... ik denk iemand, want die kruik het. Achter het gordijn staat. Ik ben zo benieuwd wie het is. Onze eerste keer.
1: We gaan het nu te weten komen.
0: Het is M&M DJ.
1: Robin Keijer.
0: Applaus, wereld wordt
2: zo. Hallo. M&M Lachlijn.
1: Dag Robin.
3: Gegroet, dag liefste vrienden. Alles goed?
1: Ja, met jou?
3: Met u, ja. Ja, zeer goed. Met mij gaat alles goed. Ik kom eigenlijk iets vertellen voor jullie, maar ook voor de luisteraars die zin zouden hebben om iets te doen voor de M&M Lachlijn. Maar die denken van, dat is toch moeilijk om zo, ja, om zo zomaar iets te verzinnen.
0: Ja, dat is. En jij bent expert. Of ook.
3: Ja, expert. Ja, wel. Wat ik heel leuk vind om te doen is als iemand met een idee komt of met een mopje of zo, om dat te proberen beter te maken of om samen iets leuk te verzinnen.
0: Oké. Okay.
3: Dus het is eigenlijk een beetje voor de mensen die een helpende hand nodig hebben, dat ik er ben. Ja. Om hun ideetjes wat groter te maken.
0: De koning van de humor wordt hij ook wel eens genoemd, Robin Keijert. En een gever, want hij helpt mensen ook. Dus ja.
3: De prins Laurent van de Lachlijn.
1: De prins Laurent van de Lachlijn. Oh, fantastisch.
3: Voilà, en ik ken jullie natuurlijk ook een beetje, dus ik kan misschien zo een beetje mee. Ja, we kennen elkaar, Julie.
0: Je bedoelt dan onze triggers, onze knopjes, waardoor wij zeker gaan lachen.
3: Of de dingen die jullie niet zo grappig vinden, dat ik denk, misschien moeten we niks met clowns doen of zo.
0: Ja, dat is
3: een piste, hè?
0: Allee,
1: ik denk dat jullie elkaar wel heel goed kennen. Maar
0: jij, Charlotte?
3: Ja, ik heb ooit eens met jou een prank call uitgehaald.
1: Dat was niet grappig, hè?
3: Niet zo super grappig. Ja. Dus voilà, dan gaan we dat niet meer doen. Dus zie, op die manier leer ik dat wel. Allee, denk ik dat wel gaat lukken.
0: Oké.
3: Het is een beetje om de luisteraar zo uit hun kot te krijgen. Hoe kan je dat doen? Via VRT Max inschrijven of bellen aan de Lachlijn.
0: Oké.
3: Voor de mensen die nu nog niet volledig mee zijn met wat mijn functie binnen de Lachlijn precies is, heb ik daar nog iets op gevonden. Ik ga nu terug achter het gordijn.
0: Zou het een liedje kunnen zijn?
3: Daar mag ik echt nog niks over zeggen.
0: Okay.
3: Ik kom eraan.
1: Oké. Okay. Alright, ik ben heel benieuwd.
0: Hij wandelt naar het podium.
1: Hij wandelt naar het podium.
0: Hij gaat achter het gordijn. Ik denk dat hij een instrument aan het nemen.
1: Ja, ik denk het ook. Ik zag een schaduw. Ja. Nee, die gaat een lied hebben voorbereid.
0: Die gaat een liedje zingen. Die zingt toch altijd liedjes. Hè? Dat is ongelooflijk.
1: Dan moet ik nu... Zo, het geluid misschien een beetje stil. Oh. Oh my god.
3: Ik zet mijn microfoon maar een beetje omhoog. Alsjeblieft.
0: Ja.
3: Een liedje speciaal over mijn functie binnen de Lachlijn.
1: Oh.
3: Zijn jullie klaar?
1: Ja.
0: Nee.
3: Oké. Okay. Mensen vragen vaak, Robin, wat ga je doen? Je bent daar op M&M tot in de late achternoen. Wel, ik zeg je graag en met heel veel plezier. Wat doet de Robin hier? Wat is mijn functie binnen de Lachlijn?
0: Hey.
3: Wat is de reden dat ik hier mag zijn?
0: Oi.
3: Heb je leuke mop of een heel erg fijn idee? Dan denk ik met plezier samen met je mee.
0: Hey.
3: Dat is mijn functie binnen de Lachlijn.
0: Hey.
3: Goed, dat is de reden dat ik hier mag zijn. Heb je leuke mop of een heel erg fijn idee? Dan denk ik met plezier samen met je mee. Charlotte en Julie, jullie kennen de tekst al.
1: Wat is mijn functie?
3: De Lachlijn. Goed, wat is de reden dat ik hier mag zijn?
1: Hey.
3: Heb je leuke mop of een heel erg goed idee?
1: Okay.
3: Dan denk ik met

0: Ja, heb je linkum op of een hele goede idee? Dan denk ik met plezier samen met je mee.
1: Rallentando, dat betekent een beetje trager.
0: Wat is mijn functie?
1: Kom, Angelie. En Charlotte binnen. De lach gelijk.

0: Kom op, op
1: een heel erg goed idee.
0: Dan denk ik met plezier samen met je
2: mee.
3: Mee.
0: Wat is mijn functie in het belachelijk?
3: Ah, Robin.
0: Het duurt zo lang. Dat ik hier mag zijn.
2: Ik heb telefoon.
0: Heb je leuke mop of een heel erg goed idee? Dan denk ik met plezier samen met je
2: mee, denk ik.
3: Ah, dankjewel, Robin.
0: Dat is mijn functie.
2: Ah, nee. Nee, Robin, ik heb er een eind aan gebreken.
0: Dank u, Charlotte. Dank u daarvoor. Goeie keuze.
2: Maar ik vond het niet zo... Ik heb wel gelachen omdat het zo lang duurde, maar ik vond het eigenlijk goed.
0: Dank je wel.
2: Ik vond het een beetje kleinkunst. Ik vond het, ja,
0: 4 jaar gestudeerd. Ja, dit was natuurlijk ook... Ja, echt waar. Conservatorium Antwerpen.
2: Kijk eens aan.
0: De master. Maar dus ja, het was ook een beetje dat mensen vooral weten wat mijn...
2: functie
0: is binnen de lachlijn.
2: Binnen de lach. Heel leuk. Heel tof.
0: Het blijft hangen, hè.
2: Ja, zeker. En omdat je ons hebt laten lachen, hebben we hier toch een winner moment voor jou.
0: Ja, winner moment. Schrijf hier via 14 Max winners. Winner, winner, chicken dinner.
4: Fantastisch. Je hebt de M&M DJ's hartelijk kunnen laten lachen.
0: Dat is mijn functie.
4: Daar hoort een zotte prijs bij.
0: Dat lach
4: jij verdient. Ben je klaar om te weten te komen wat jij wint?
0: Ja, absoluut.
4: Dankzij de M&M lachlijn
0: win
4: jij...
0: Jawel.
2: Een zotte...
0: Een bomma-schep voor mijn dochter.
2: Amai, een bomma-schep. Je bent er blij mee.
0: Ik ben er super blij mee.
2: Hupla, dankjewel, Robin Keijer.
0: Merci.

0: Charlotte, wij zitten in de helft.
1: Het gaat vooruit, hè.
0: Amai.
1: Maar we hebben wel al goed gelachen, vind ik. Er zijn al goede mopjes gepasseerd.
0: Zeker, maar de best is yet to come. Ik voel het. De betere moppen moeten nog binnenkomen, denk ik. Stuur die gewoon door in de app of via 14 Max.

0: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Carlo!
2: Carlo!
3: Carlo!
1: Carlo! Carlo!
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Wacht eens Even en alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Kidnet komt naar je toe met Kidnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Kidnet Band, Waiko en DJ Kidnet. Kidnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Geniet van jouw vroegboekkorting tot 1 juni. Tickets en info via puijenbroek.be.
6: Goedemiddag, het is 12 uur.

0: Oh, waar is Stijn de Fort?
1: Stijn?
0: Je zou normaal moeten beginnen. Oh.
1: Hallo? Stijn?
0: Stijn?
2: Oei, hier is
0: waar
2: hij.
0: Ben je nou?
2: Ah. Oh. Voilà, dus het nieuws kan beginnen.
0: Oh, top, dankjewel Stijn.
2: In de Leijzenwinkel werd 2 keer overvallen in 4 dagen tijd. En dat gebeurde in Linkebeek in Vlaams-Brabant. Dat schrijft het nieuwsblad en is ook bevestigd door de politie. Een jongen van 16 uit Ukkel viel de supermarkt binnen met een mes, zegt de commissaris.
3: De feiten vonden plaats op zaterdag 16 mei. Dus iets na 19 uur zijn daar 2 personen de winkel binnengestormd. Dan aan de kassa met een mes de bedienders van de winkel bedreigd en de inhoud van de kassa gevraagd. En we dan de vlucht kunnen nemen met de inhoud van... Alleen met het geld. En dan een paar dagen later, op woensdagavond, iets na 19 uur, is de winkel 2 keer overvallen helaas. En toen ging het over 1 persoon die eveneens gewapend met een mes het inhoud van het geld van de kassa opgeëist heeft.
2: In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Hij werd vanmorgen vroeg neergeschoten in zijn buik in de buurt van het station. De politie heeft 6 verdachten opgepakt. Zij worden momenteel onderzocht.

0: gevraagd. Het zouden mensen uit de buurt van Diksmuiden zijn. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. En net vandaag zijn er in Diksmuiden de kaas- en boterfeesten. En dat trekt elk jaar veel bezoekers, maar gaat vandaag gewoon door. Vorig jaar zijn er elke dag 5 kinderen van huis weggelopen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Child Focus. In totaal liepen er zo'n 1500 kinderen weg. En bijna een kwart deed dat meerdere keren, zegt Child Focus.
1: Er zijn heel veel verschillende redenen waarom jongeren weglopen. Maar de rode draad erin is toch wel vaak dat ze in een situatie zitten waar ze in vastlopen. Waar ze zelf geen oplossing meer voor zien. En de enige oplossing die ze zien is dan letterlijk vertrekken. Dus als er veel jongeren meerdere keren weglopen, dan is dat toch het teken dat we er niet in slagen om de jongeren een juiste antwoord te geven, zodat ze het gevoel hebben dat ze weer verder kunnen.
0: In Indonesië en Azië zijn 2 Oostenrijkse toeristen om het leven gekomen nadat een hangbrug instortte. De brug bezweek toen het koppel er samen overheen liep in de buurt van een populaire waterval. Ze vielen zo'n 20 meter naar beneden. Reddingswerkers hebben de 2 lichamen na een zoekactie uit het water gehaald. Dodelijke ongelukken op zo'n plaatsen zijn niet uitzonderlijk, doordat sommige bruggen verouderd zijn. Het is opnieuw een heel zonnige namiddag. Temperaturen tot 31 graden, 27 graden aan zee. Morgen hetzelfde weer, wel wat koeler aan zee tot 25 graden.
2: M&M. Dit is
3: de M&M Lachlijn.
2: Bel nu naar 078 78 1010.
3: En vertel hoe jij de M&M DJ's wil laten lachen.
2: Laat jij ons lachen?
3: Dan win jij een zotte prijs.
2: Julie en Charlotte.
4: Julie, ik heb het gevoel dat wij eigenlijk niet mega makkelijk zijn om te laten lachen.
5: Nee, en zeker niet als het op moppen aankomt. En zeker niet als het op elkaar aankomt.
4: Ja.
5: Ik zal bijvoorbeeld eens een mop die ik heb opgezocht, want ik heb mijn 2 moppen die ik ken opgebruikt.
4: Ja, die waren heel goed, wil ik trouwens even zeggen.
5: Ja. Wat is groen en rijdt op de weg?
4: Een groene auto.
5: Een bromkommer.
4: Oké. Kijk, als jij denkt dat je het beter kan, we zijn hier bij de Lachlijn. Je mag daar naar bellen. Dat is op 0787840040 of op VRT Max inschrijven. En dan kan het misschien zijn dat jij je mopje hier kan vertellen of kan komen doen zelfs, want het is hier met podia en zo.
5: Leuk, hè?
4: Dus we gaan nu weer gewoon een uurtje lang moppen tappen. Goed, hè?
3: De M&M Lachlijn.

0: Voilà, hè. We gaan nog een keer lachen.
1: De M&M lachlijn.
2: Die M&M lachlijn die is geopend. Als je daar naar komt, dan kan je achterlaten of vertellen hoe jij denkt dat je ons kan laten lachen. Onze redactie gaat daar dan door en die verbinden je dan door naar ons, naar de studio.
0: Inderdaad. En als de lijn hier dan afgaat, dan mag je doen wat jij denkt dat grappig is. En dan maak je kans op een zotte prijs, letterlijk een zotte prijs. Ik denk ook dat er opnieuw iemand... Allee, Julie is al aan het lachen.
2: Ja, maar kijk eens.
0: Oh, kijk eens aan, er hangt iemand.
2: En waarom heb je geen kleren aan?
0: Hallo, dag persoon.
3: Hallo.
0: Hey, jij bent naakt.
3: Nee. Ik was bezig met buiten te werken.
0: Ja. Oké. Wie ben jij?
3: Ik ben Yannick.
0: Dag Yannick.
2: Hallo, dag Yannick.
0: Allee, ik vind dat wel durven van u. Dat je zo zei van, weet je, ik ga gewoon even naakt lijkend hier direct op de radio en VRT Max komen.
2: Ja, vind ik ook.
3: Ja, sorry daarvoor.
0: Dat is niet erg.
2: Nee.
0: Als jij je maar comfortabel voelt, wat ga je doen voor ons, Yannick? Ga je een mop vertellen? Ga je een act?
3: Ik ga jullie proberen aan het lachen te brengen.
2: Oké.
0: Ja, dat hoopten we al.
3: Want het is blijkbaar al gelukt.
2: Sorry, dat is niet dat ik u uitleg of zo. Ik was gewoon in shock. Ik ben een heel preuts persoon en het leek even alsof we iets anders gingen doen.
0: Het ding is ook, wij zitten hier dat we iets anders gingen doen.
3: Ik heb nog altijd een broek aan, hoor.
0: Ah, ja, dat geloven we, Yannick. Het ding is ook, wij zitten hier zelf in een hele best frisse studio. Ja. Dus ineens, wij voelen die warmte van buiten niet. Dus om u dan zo te zien, dat is natuurlijk even schrikken. Yannick, het is een mopje, het is een verhaal dat je gaat doen? Of het is...
3: Een mopje.
0: Een mopje, oké. Okay. Yannick, barst maar los.
3: Er waren twee cowboys in de woestijn. Zegt de ene tegen de andere, ja, wijs dat we verloren lopen. Zegt de andere, well, wacht. Oh, kan ik kijken op Google Maps? Zegt de een dan van, ah ja, en waar zijn we dan? Op een doodspoor.
0: Ja, Julie is aan het lachen. Allee! Julie is nu toch aan het lachen. Het is je alleszins gelukt. Je wint een prijsje.

0: vanavond een...
1: Basketbalring!
0: Basketbalring voor in het water buiten te spelen. Hoe leuk is dat? Ben je blij?
2: Zeker al vast. Mijn zoontje zal er zeer blij mee zijn.
0: Ah wel, ja. Kijk eens aan. Speel je graag basket?
2: Mijn zoon is daar veel meer voor.
0: Ah ja, dus het is niet echt een prijs voor jou. Het is meer een prijs voor je zoon. Dank je wel.
2: Papa speelt altijd graag mee. Hè.
0: Zeg, is dat trouwens die mop? Is dat eentje die vaak al scoorde? Is dat jouw topmop?
2: Niet bepaald eigenlijk, ja. Dat is de zin dat ik in de beste dag van ik hoop dat dat gaat, maar kijk, bij deze heb ik toch wel gedaan.
0: Ja, op de valreep toch gewerkt. Dankjewel, Jannik, om in te bellen. Hè. Veel plezier daar nog in de zon.
2: Ja, graag gedaan.
0: Doei! Okay, geen kleren aan en al, het was weer wat.
1: Dat is shock.

0: al wat geweest. En het uur is eigenlijk nog niet zo lang bezig. Ja, maar ja.
1: De M&M Lachlijn.
0: Julie, het was al met een blote meneer.
2: Ja, die wel beweert half bloot geweest te zijn. En ik wil hem wel op zijn woord geloven.
0: Ja.
2: Nu, wij weten dat niet. We zitten in een hele mooie roze studio. En jullie horen en zien dat niet, lieve luisteraar. Maar het is hier super fris. Dus wij hebben totaal geen connectie en voeling met de buitenwereld waar het nu aan het broeien is.
0: Ja, ja, ja.
2: Warmte.
0: Wij waren letterlijk aan het vertellen dat wij morgen misschien dan in ons skipak of iets warm naar hier gaan komen.
2: Denk het wel.
0: Ja. Maar dus, gaan er nog meer blote mannen komen? We weten het niet.
2: Liever niet.
0: Liever niet. Allee. Ze ook niet op het podiumpje achter het gordijn hier. Dat zou misschien nog shocken. Deze was nog via videocam. Het kan ook zijn dat ze hier echt staan. We gaan het zo meteen allemaal weer eens te weten komen.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dan?
5: C'est si bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: De M&M Lachlijn.

0: Ik heb die gezien, hè, afgelopen zaterdag, het voorprogramma van Harry Styles.
1: Oh ja, je zei het.
0: Robin.
1: En niemand danste. Was ze goed, want ik zou daar echt crazy op gaan.
0: Ja, ze was echt heel goed.
1: Misschien zelfs beter als Harry.
0: Nee, dat gaan we niet. Zo'n uitspraak, nee.
2: De M&M Lachlijn.
0: Wat een leuke dag, wat een leuke week. Een speciale radioweek, want als de telefoon gaat, dan betekent dat dat jij ons wil laten lachen. Lukt dat, dan win je een prijs. Een zotte prijs. Kan van alles zijn.
1: Ja.
0: En dat kan nu ook zomaar gebeuren, want hier is iemand.
1: Oh.
0: Hallo, met wie spreken wij?
1: Hallo, wacht dan. Hallo?
0: Hallo?
1: Wacht hoor, even kijken. Hallo?
3: Hallo?
1: Hallo?
3: Hallo?
0: Wie ben jij?
3: Hallo? Hallo, het is met Pierre.
1: Dag Pierre. Pierre?
3: Hallo?
1: Wie ben je? Pierre, wat kom je doen, Pierre?
3: Ja, wel, mijn naam is Pierre en ik wil even bellen namens mijn vrouwtje.
1: Namens je vrouwtje. En,
3: ja.
1: Allez, Julie is al aan het lachen.
0: Sorry, ja, omdat ik denk dat ik weet wie het is. Sorry.
1: Ik weet niet wie dit is.
0: Nee, herken je het niet?
3: Nee. Wacht, het is Pierre. Ja, ik heb het al gezegd, het is Pierre. He.
0: Vertel maar.
1: Je hebt het gezegd, het is Pierre. En Pierre, en ga je iets doen, Pierre? Of je komt gewoon
3: Wil, ik ga praten. Charles Siem.
1: Je gaat praten.
3: Een tijdje geleden, Julie van Steen, heeft u jammer genoeg mijn vrouwtje een beetje belachelijk gemaakt, op televisie voor heel Vlaanderen.
0: Sorry.
3: En wij vinden dat eigenlijk met heel de familie niet kunnen.
0: Wat heb ik gedaan dan, Pierre?
3: Hij heeft gelachen met mijn vrouwtje.
0: En wie is jouw vrouwtje misschien?
3: Rita. Ja, u spreekt dan ook met, Pierre Poep.
1: Dit kan niet.
3: Ja.
1: Dit kan niet.
3: Rita Poep is mijn vrouwtje. Ik ben Pierre Poep. En ja, u heeft gelachen met mijn vrouwtje. Nee. En ik wil even namens heel de familie Poep zeggen, mevrouw Van Steen, foei. Foei, mevrouw Van Steen. Zo lachen met mijn vrouwtje.
1: Maar wie is het? Ben jij... Sorry.
0: Herkent je niet, weet ik?
3: Het is Pierre. Ja. Hoeveel moet ik daar nog zeggen?
0: Het is Pierre, zeker.
1: Ik heb heel moeilijk mijn stemherkenning, maar dit is Pierre.
0: Ik wil vooral eerst Pierre... Sorry.
3: Wacht, sorry. Solidariteit voor mijn vrouwtje zijn we met heel de familie een actie gestart. Genaamd hashtag justice for poep. Ja. Dus ik wil dat toch even meegeven op antenne als jullie op de socials dingen delen. Hashtag justice for poep. En ik moet ook zeggen, mevrouw Van Steen, ons familiebedrijf ziet er ook heel hard van af. Hey. Poep Productions.
1: Ja.
3: Poep Productions, wij verkopen laxeerpillen, maar de business gaat niet meer zo goed. Hey. Ja, iedereen vraagt altijd aan de telefoon, is Rita Poep daar? Is Rita Poep daar? Ja, nee, ze is er niet. Hey. Ze zit op toilet. Dus ja, mevrouw Van Steen, wij staan toch voor of dat u toch een dagje zou kunnen komen werken bij Poep Productions.
0: Stop met dat
3: voor compensatie.
1: Ik weet zelfs niet meer of dit echt is of niet.
0: Natuurlijk is het niet echt.
1: Maar ik ben heel erg.
3: Niet echt. Zeg dat maar eens tegen mijn vrouwtje. Nee. Zeg dat maar eens tegen Rita. Hé. Ze zit weer te winnen. Ritaatje. Ja, ik ben er al. Zeg Rita. Potverdagen, zeg mevrouw Van Steen. U heeft toch een bal aan uw leven. Hé.
1: Sorry. Ik ben gewoon aan... Wat?
0: Ja. Pierre?
3: Ja.
0: Pierre. Sorry, oprecht. Dit komt uit mijn hart. Ik ben uit mijn hart aan het praten. Sorry dat ik met jullie naam heb gelachen.
3: Ja, poepverdorie.
1: Pierre, misschien is het ook wel al een... poepverdorie. Pierre, misschien is het ook wel al een geruststelling dat jij een prijsje gaat winnen. Want je hebt wel zowel Julie als mezelf doen lachen.
0: Ja.
3: Ah, voilà.
1: Is dat goed?
3: Ja.
1: Gaan we eens kijken wat
3: het prijsje zal worden voor mijn vrouwtje en voor Rita. Ze verdient wel een prijs, hè?
1: Ja. Ze verdient zeker een prijs. Zullen we eens samen kijken?
3: Ja.
1: Oké, hier komt ie.
3: Ah.

0: ik.
1: Varkenssokken.
0: Varkenssokken. Ben je daar blij mee?
2: Wat blijft er nu?
3: Die gaan beledigd zijn.
0: Ben je blij met je sokken?
2: Wat moet ik daarmee doen met de varkenssokken?
1: Aandoen heb jij.
0: Aandoen, dat is toch plezant?
2: Jullie van Steen, ik zou een beetje meer zwijgen, hé. Heb je dat genoeg gezegd?
1: Het zijn super schattige...
2: Justice for poep, hé. Justice for poep. Iedereen die nu luistert, deel het op je socials, hé. Justice for poep.
0: Justice for poep. Voilà. Varkenssokken gewonnen. Ze zijn heel mooi. Pierre, dankjewel om te bellen. Een welgemeende sorry van...
1: Sorry.
0: Van de Steen.
1: Oprecht.
2: Ja.
1: Een echt waar...
2: Abel.
1: Sorry.
2: Voilà. We zien elkaar bij Poep Productions.
0: Bij deze is dat bijgelegd. Bedankt, Pierre. Dag, hè.
2: Dag, hé. Dag. Ritaatje.
0: Crazy. Crazy dingen.

0: E40 richting Gent moet je vertragen tussen Oostkamp en Aalter. 10 minuten daarbij rekenen. Op de E403 richting Brugge tussen Roeselare-Rumbeek en Roeselare-Izegem moet je zo'n kwartiertje bijrekenen. En op de E40 Gent-Brugge tussen Drongen en Aalter moet je ook zo'n 10 minuten bijrekenen.
1: Dankjewel, Julie.
0: Alsjeblieft.
2: De M&M Lachlijn.
3: Julie en Charlotte.

0: gaat iets gebeuren. Er is hier iets aan het rommelen.
1: Ja, dat is hier volk.
2: De M&M lachlijn.
3: De M&M lachlijn.
1: Ik heb het gevoel dat volk er niet voor ons is.
0: Nee.
1: Nee.
0: Er is hier een groepje mensen komen zitten. Die hebben zich naar het podium met het gordijntje gezet. Dus ik denk dat er zometeen iets gaat gebeuren achter het gordijntje.
1: Klinkt goed.
0: Ja, klinkt goed.
1: Klinkt.
0: Wat zou jij leuk vinden? Wie zou jij kei leuk vinden dat er langskomt bij het gordijntje?
1: Wie denkt er?
4: Ja, hij is in de buurt. In Amsterdam.
0: Ah, ja, Harry Styles.
4: Ja.
0: Ja, maar ja, daar heeft de M&M het budget niet voor. Dat gaat niet gebeuren.
1: Die doet ook dingen gratis.
0: Misschien in zo'n impersonator?
1: Oh nee, dat vind ik zo van die lookalike wedstrijden en zo. Ik moet er altijd heel hard mee lachen online, want die lijken daar nooit op.
0: Lachen? Ah wel, dat zou dus keigoed zijn.
1: Ah ja, maar dat is uitlachen. Dat mag niet op de radio.
0: Maar niemand weet dat je dat doet.
1: Ah, okay.
0: Dag je toe. Dag okay, je toe, okay. Moet je dan zeggen. We gaan het alleszins zo meteen te weten komen. I'm
3: loving it. Let Robbie Williams entertain you. Op zaterdag 27 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Met Robbie Williams, Suzanne en Freek, Bart Peters, Sugar Babes, Ozark Henry, Davina Michel en Kleimans en Van Geel. Tickets liveislive.be. Samen met M&M.
5: TJ Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
6: Want knock, knock.
5: Who's there?
6: Justin.
5: Justin who?
6: Justin, time to start investing.
5: Nice, Justin. Want TJ Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
6: Justin, time, Adam.
5: TJ Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
7: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
8: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
9: Immoscoop!
8: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
9: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
7: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
8: Och, jongens, dat is wel een held, hè.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
9: Immoscoop, man!
11: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De M&M... Lachlijn.

0: Mark Ember met Good To Be. En ondertussen zit het publiek hier klaar. Allemaal aan het kijken naar het toe gordijntje. Gordijntje.
1: M&M, lachlijn.
2: Ik heb een beetje pijn. Ik heb pijn aan mijn kaakspieren. Ze beginnen toch wel vermoeid te geraken. En het is moeilijk, want ik mag eigenlijk niet zo heel veel meer lachen. Want wij moeten nog tot 2 uur gaan. Dat is nog een 3 uur. Maar bon, zwart, dat terzijde. De lachlijn is open als je daarnaar belt, lieve luisteraar. Dat is trouwens op 078-78-1010, denk ik. Is het nummer? Want hier staat een ander nummer plot voor mij.
0: Nee, het is 078-78-4040.
2: Ah, heb ik al heel de tijd het verkeerde nummer gezegd dan?
0: Ah, nee, het is 10-10. Ik ben fout. Jij bent juist. Jij bent de juiste vrouw. Ik ben niemand. Ik wil dat ook even zeggen. Iedereen die luistert naar M&M, geloof nooit wat ik zeg. Dat is allemaal niet waar. Dus 078-78-1010.
2: Voilà, daar kan je inschrijven. Daar kan je op bellen of je kan je gewoon inschrijven met je favoriete mop op VRT Max. Daar laat je trouwens achter op dat nummer hoe je denkt dat je de M&M-DJ kan doen lachen. De redactie gaat daar dan door. En dan kom je in deze mooie roze studio terecht. Ja. Als de lijn hier afgaat, dan mag je doen wat jij denkt dat grappig is. En dan maak jij, lieve luisteraar, kans op een zotte prijs.
0: Voilà. Maar we hebben hier dus ook, hè, zoals ik al zei, een gordijntje. Hè? Ik weet niet waarom, maar dat klinkt altijd een beetje raar. Het gordijntje. Ja. En daar kan je ook terechtkomen als je een hele grappige act of zo hebt. En momenteel staat er iemand achter dat gordijntje.
2: Oké.
0: Er is iemand. Dus kom aan, Julie, serieus houden.
2: Ja.
0: We gaan ons best doen.
2: Ja.
0: Het publiek zit klaar. Wie zit er achter dat gordijn? Nee, sorry, maar dat niet. Sorry.
3: Hallo.
0: Dat is onze collega.
3: Jullie hebben al gelachen, maak ik eigenlijk gewoon terug.
0: Het is onze collega, Ruben. Hallo.
2: Ik heb tranen in mijn ogen.
3: Ja.
2: Altijd als ik jou zie, Ruben.
3: Ik jou, Julie.
2: Wat ga jij doen?
3: Zoals jij weet, op onze redactie zit ik heel dicht bij Brechtje. En die is stand-up comedian.
2: Ja?
3: Ik dacht, ja, hoe moeilijk kan dat eigenlijk zijn?
2: Dus... Nee, ga jij dat doen?
3: Je komt stand-up comedy doen voor jou. Oh,
2: ben je daar nerveus voor?
3: Een beetje. Ik heb heel veel geoefend dit weekend.
0: Zo, echt? En je hebt dat uitgeschreven?
3: Misschien.
0: Ja. Oh. Oké. Okay. Barst los.
3: Oké. ik zat op de tram op weg naar hier. En ik keek zo uit het raam. En ik zag 3 laadpalen staan. 2 ervan stonden elektrische wagens op te laden. En op die 3e stond een winkelkarretje op de plek. Ik werd er echt kwaad van. Ik dacht, allee... Wie doet dat nu? Dat is waanzin. Zo asociaal. En de stekker zat niet eens in, dus hoe moest die dan opladen?
0: Waar is de mop?
3: Ja, dat was een mop. Maar, is geen probleem. Ik ga hem gewoon nog eens doen. Dus ik zat daar net op de tram, op weg naar hier. En daar stonden 3 laadpalen die ik zag door het raam. En op 2 ervan stond een elektrische wagen op te laden. Maar op die 3e stond een winkelkarretje. Ik werd er echt kwaad van. Ik dacht, allee, dat is toch waanzin. Zo asociaal, wie doet dat nu? En de sticker zat niet eens in, dus hoe kon die opladen?
0: Maar nu ben je er geheel het weekend aan geschreven.
3: Ja, en ik was net onderweg naar hier met de tram. En ik keek zo wat door het raam.
2: Nee, stop.
3: En ik zag 3 laadpalen staan. En aan 2 ervan stonden elektrische wagens op te laden. Maar op die 3e plek stond een winkelkarretje. Ik dacht, allee, wat een waanzin. Zo asociaal, wie doet dat nu? En de stekker zat niet eens in, dus hoe moest die opladen?
2: Wat gebeurt
0: er? Ik vind het wel... De medewerkers, hier is zoiets heel raar aan het gebeuren.
3: Ja, en ik zat daar net dus op de tram.
0: Nee. Je hebt gewonnen. Het is je gelukt.
2: Proficiat.
0: We hebben allebei gelachen. Heel goed gedaan.
3: Maar ik zat dus daarnet op de tram, op weg naar hier.
2: Oh, kan iemand en, die microfoon afzetten van hem?
3: Ik zag dus door het raam 3 laadpalen. Bij 2 ervan stond een elektrische wagen op te laden. En op die 3e plek stond een winkelkarretje. Ik werd er echt kwaad van. Ik dacht van, allee, dat is een waanzin. Zo asociaal, wie doet dat nu? Ja.
0: Complete waanzin. Je krijgt
3: en de sticker zat niet eens in.
2: Sorry.
0: Alleszins, jij krijgt van ons een prijsje.
4: de M&M DJ's hartelijk kunnen laten lachen. Daar hoort een zotte prijs bij, die jij verdient. Ben je klaar om te weten te komen wat jij wint?
5: Ja, hè?
4: Dankzij de M&M Lachlijn win jij...
5: Hey, het is een strip van het Zijn de Kampioenen. Dat is keileuk.
3: Superleuk.
5: Ja, ben je er blij mee?
3: Oei. Ja.
5: Jij weet niet wat jij moet zeggen als je dat verhaal van die laadpalen niet kunt vertellen.
3: Ja, maar ik pak straks de tram terug, dus misschien kan ik het lezen op de tram dan.
5: Ah wel, dat is heel goed. Ruben, heel erg bedankt om hier langs te komen. We hebben jou van een andere kant leren kennen. En ik zou zeggen, blijf vooral de job die je nu doet, doen. Niet veranderen naar stand-up comedy.
3: Ja.
2: Dag Ruben.
5: Dag Ruben.
3: Salutjes.
5: Oh mannetjes, wel zit ook weer. Ik vond het wel goed.
2: Ja, je vond het goed?
5: Omdat het zo absurd was, ja. Vond ik het goed.
2: Oké. Okay.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
3: M&M Live.

0: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Hele goedemiddag, het is 1 uur.
2: 14 nieuws.
1: Krijg je van Stijn de Fort.
3: 5 medewerkers van de lijn raken gewond na agressie op de kustram. Dat gebeurde gisteren in De Haan in West-Vlaanderen. Dat meldt het laatste nieuws. De lijn vertelt wat er gebeurde.
4: Gisteravond bij de Haan-Vossenslag waren er verschillende reizigers op de kustram die geen veldig vervoerbewijs hadden. Ja, ze zijn proberen weg te lopen. De controleurs hebben ze proberen tegenhouden. Dat is uitgedraaid in een serieuze agressiegeval. Ik heb nog geen details over welke verwondingen dat ze juist hebben. Maar het was wel een serieuze agressie. We hebben ook de camerabeelden aan de politie bezorgd voor het verder onderzoek.
3: In Linkebeek in Vlaams-Brabant werd een Delhaize-winkel 2 keer overvallen in 4 dagen tijd. Dat schrijft het nieuwsblad en is bevestigd door de politie. Een jongen van 16 uit Ukkel viel de supermarkt binnen met een mes, zegt de commissaris.
5: En toen ging het over 1 persoon die eveneens gewapend met een mes de nood van het geld van de kassa opgeëist heeft. We hebben die tijdens een huiszoeking bij zijn thuis daar kunnen aantreffen, meegenomen naar het bureau voor verhoor. Is dan de dag nadien voorgeleid voor de jeugdrechter in Brussel. En daar wou de jeugdrechter hem plaatsen in een gesloten instelling. Maar wegens plaatsgebrek kon dat niet plaatsvinden. Dus ze daar naar huis kunnen gaan.
3: Vorig jaar zijn er elke dag 5 kinderen van huis weggelopen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Child Focus. In totaal liepen er zo'n 1500 kinderen weg. Bijna een kwart deed dat meerdere keren. Op de Kunstberg in Brussel is vandaag een actie van Child Focus om hier meer aandacht voor te vragen. Er zijn ook getuigenissen van jongeren. En deze jongeman was 11 toen hij wegliep.
6: Ik moest nog een maandje verblijven in internaat. Maar dan ben ik beginnen weglopen. Ik had het gehad met thuis, internaat, alles. Ik had geen vrienden, niks. Mijn ouders waren aan het huilen. Ik had echt heel veel spijt dat ik wegliep. Maar waarom dat ik altijd wegliep en toch zoveel spijt had, zou ik nooit mezelf kunnen begrijpen of kunnen uitleggen. Die tijden waren gewoon veel te moeilijk.
3: In Indonesië en Azië zijn 2 oost-

0: Oostenrijkse toeristen om het leven gekomen nadat een hangbrug instortte. De brug bezweek toen het koppel er samen overheen liep in de buurt van een populaire waterval. Ze vielen zo'n 20 meter naar beneden. Reddingswerkers hebben de twee lichamen na een zoekactie uit het water gehaald. Dodelijke ongelukken op zo'n plaatsen in Indonesië zijn niet uitzonderlijk, doordat sommige bruggen verouderd zijn. Voetbalclub Standaar gaat volgend seizoen zijn thuiswedstrijden tegen Charleroi spelen zonder supporters van die club. Standaar heeft dat beslist nadat de Waalse derby afgelopen weekend ontspoorde. Standaar verloor de match met 0-2. Meteen na afloop braken er gevechten uit tussen de supporters. Charleroi-fans zijn volgend seizoen dus niet welkom in Luik en Standaar wil ook geen eigen supporters in de tribunes in Charleroi. Na volgend seizoen moet er dan een evaluatie komen. Het is opnieuw heel zonnig deze namiddag. Temperaturen tot 31 graden, 27 graden aan zee. Morgen hetzelfde weer, wel wat koeler aan zee tot 25 graden.
1: M&M. Dit is
2: de M&M Lachlijn.
1: Bel nu naar 078 78 1010.
3: En vertel hoe jij de M&M DJ's wil laten lachen.
1: Laat jij ons lachen?
3: Dan win jij een zotte prijs.
1: Julie en Charlotte.
4: Ja, het is hier al lachen gieren prullen geweest. Toch, Julie?
5: Zeker. Ik vind het heel fijn om het met jou te doen en om de luisteraars moppen te horen tappen. Echt waar.
4: Oh, dat is zo lief.
5: Pak me in, dat echt?
4: Ja, dat is keitof. Je bent een heel lief mens. Heel leuk om dit te horen. Het is een raar compliment. Je bent een lief mens.
5: Dankjewel.
4: Alsjeblieft.

0: Het gaat misschien over jou, want jij was een nacht in Amsterdam, want jij was naar Harry Styles.
1: Ja, dat is waar. Hopelijk in zijn volgende tournee is er dan een liedje over mij, bij Harry.
0: Ja, want jullie kennen elkaar.
1: Allang. We go way back.
0: Ik ga daar niks op zeggen.
1: Oké. Okay.
0: Het is dus nog één uurtje met ons, met mezelf, Charlotte en Julie.
1: Hallo.
0: Bart, los Julie, wat moeten de mensen doen?
1: Ah wel, het is heel simpel als je denkt, hey, ik ben grappig. Of ik ken een grappig mopje, of een leuke anekdote, of een verhaal. Zo van, iedereen heeft wel zo'n diarreeverhaal bijvoorbeeld. Dat is altijd ja, grappig om te vertellen. Weet ik veel, dingen die ons gewoon doen lachen. De M&M-DJ moet je laten lachen deze week. Mm-hmm. Dan bel je naar de lachlijn. Dat nummer is 078-78-1010. Of als je niet wil bellen, want sommige mensen hebben belangst. Je kan gewoon naar VRT Max gaan en dan ga je gewoon naar het M&M-kanaal, die pagina daar, moet je naartoe gaan en dan kan je ook gewoon zeggen wat je grappig vindt. Dan, de redactie gaat daar dan door en dan kom je terecht in deze mooie roze studio.
0: Ja, keileuk. Eigenlijk zotter moet het niet worden, hè. Toch wel, want... Wie daar?
2: De M&M lachlijn.
0: Hallo? Hey.
3: Hallo, kunnen jullie mij horen?
1: Ja, en ook zien.
0: Ja.
3: Ook zien, wow, ongelooflijk gewoon.
0: Hoe is het?
3: Goed, mooi weer. Ik ben aan het genieten van het mooie weer. Ik ben ook wel momenteel aan het kuisen, dus ik heb mijn tafel al buiten gezet.
0: Oh.
3: Dus dat doe je dan op deze feestdag, maar ik ga wel zo gaan zwemmen ook. Dus okay. Goede sfeer, goede vibes.
0: Goede vibes.
1: Oké.
3: Okay. Dat telt als een lach.
1: Nee, dat telt niet.
0: Dat telt nog niet. Wat ga jij doen voor ons? Heb jij een act, een lied, iets voorbereid?
1: Zijn naam.
0: Goeie vraag. Wat is jouw naam eigenlijk?
1: Dat is uw naam, meneer.
3: Jeroen. Amai, ik heb het eigenlijk inderdaad volledig niet gezegd. Hallo allemaal. Hallo Charlotte. Hallo Julie.
0: Hey, hallo.
3: Mijn naam is Jeroen. Ik ga vandaag een mop vertellen. Het is een heel flauwe mop. Bij sommige mensen werkt die heel goed, bij anderen niet. Dus het is een beetje af te wachten wat het resultaat hier geeft, denk ik.
0: Ik vind een inleiding al heel goed.
1: Ja.
0: Weet je, je mag gewoon van start gaan. Is dat goed, Jeroen, de moppenman?
3: Dat is helemaal goed.
0: Oké.
3: Dus twee walvissen zitten op café. Zegt de ene walvis tegen de ander... Zegt die andere walvis, Jan, je zei zat, ga naar huis.
0: Het is u gelukt, we hebben moeten lachen. Maar dat is keileuk, yes. Ik ken die mop ook echt. Ik vind dat een mega leuke mop.
3: Dat is echt een classic. Het is ook, je kunt die echt zo lang blijven doordoen als je wilt, vind ik ook altijd goed.
0: Ja, dat is het goede daaraan. Dat is echt top. Amai, mag ik even vragen, ben jij van het Vlaamse Brabant, van Antwerpse, van waar ben je?
3: Antwerpse, geboren en getogen eigenlijk, in Antwerpen.
0: Ah, oké, ik dacht misschien van het Leuvense, want dat is een mop die in Leuven nogal in de omgang is.
1: Ja, je klinkt ook wat Leuvens, vind ik.
3: Oké. Okay. Ja, inderdaad. Dat is zo, ik heb wel zo'n beetje een Leuvense tongval, inderdaad. Ja. Maar dus geen linker mee.
0: Dat is feitelijk alleen maar positief. En het is je gelukt, we hebben gelachen, dus jij wint ook een prijsje. Hey.

0: Morning Sex.
1: Yeah.
0: Eminem McLean.
2: Kijk, leuk! Dat is een mega tof prijsje.
1: Okay, top.
2: Cinematickets, ben je er blij mee?
1: Zeer zeker wel, yes.
2: Weet je al,
1: komt helemaal goed, ben ik blij mee.
2: Naar welke film je zou willen gaan?
1: Ik heb juist 5 seconden ontdekt dat ik een cinematicket heb gewonnen. Dus ik denk dat ik nog wel even moet nadenken over de film.
2: Maar staat er geen op je lijstje of zo?
3: The Devil Wears Prada.
1: Goeie vraag. Ja, inderdaad. Ik vind eigenlijk, ben ik echt fan van Stanley Tucci.
2: Ja,
1: Dus en heel die cast eigenlijk echt een topcast. Dus die wil ik eigenlijk inderdaad wel echt graag zien. En over Wuthering Heights ook al veel gehoord. Positief, negatief.
2: Ja, je moet dat gaan zien.
1: Veel commotie.
2: Je moet het
1: gaan
2: zien.
1: Ik heb hem dus nog niet gezien. Dus.
2: Dat is de beste comedy dat ik in jaren heb gezien. Dat is echt heel goed.
1: Okay.
2: Dus Jeroen, alsjeblieft, je hebt ons doen lachen. Je wint Cinematickets. Dank je wel dat je erbij was. Kei tof om op.
1: Merci, kes.
2: Ciao.
1: Graag gedaan. Ciao. Ik hoop veel lachplezier.
2: Yo!

0: Niks schreeuwt toch eigenlijk meer zomer dan dit nummer.
1: Dank Kevin, dat is waar.
0: De Kevin met Turn Me On.
2: De M&M Lachlijn.
3: De M&M Lachlijn.
1: Om 2 uur, dat is over een dikke 40 minuten, geven we de lachlijn door aan de volgende collega-dj's die jij moet laten lachen. Maar er is nog bezoek, bezoek dat klaarstaat achter het gordijn hier van onze Lachlijn-studio om iets grappigs te komen doen op het podium.
0: Spannend, benieuwd.
4: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
0: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
0: Tartara.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Oh, amai, die ceviche was lekker.
0: Ja, hè.
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
0: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
7: Schat, blijf kalm.
0: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
0: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
10: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
11: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
9: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
10: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
9: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
12: Richie, citroen met framboos.
13: Richie, Belgische limonade.
14: Altijd verfrissend.
15: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
16: Sorry, het was die WK.
17: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
18: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: De M&M. Lachlijn.

0: me even Sam Smith.
1: De M&M Lachlijn.
2: De M&M Lachlijn.
0: Ja, je bent hier nog steeds bij de M&M Lachlijn. Heel de week kan je bij M&M proberen de DJ's te laten lachen met een leuk mopje, een actje, een liedje. Kan eender wat zijn. Je kan dan bellen naar de Lachlijn op 0787810010 of op het M&M-kanaal pagina op VRT Max. Daar kan je inschrijven. Als je dan hier terechtkomt, als je dan de redactie hier overleefd hebt en je wordt doorgestuurd, kom je hier terecht, kan je ons doen lachen. En dan win je misschien echt wel een zotte prijs, maar echt wel alleen als je ons kan doen lachen. En wel echt met een nadruk op zot.
3: Mm-hmm. Het is een hele leuke week. Wat er ook allemaal kan gebeuren, dat is een grappig optreden op ons podium. Hier in onze mooie roze studio is er een podium met een gordijn. Daarachter staat nu trouwens iemand klaar om ons te verrassen. De vraag is natuurlijk, gaan we dat grappig vinden en gaan wij moeten lachen? Volg het allemaal mee dus via VRT Max. Het is de moeite, denk ik. Charlotte, ben jij klaar?
0: Ja, ik ben kei benieuwd. Ik ben er kei klaar voor.
3: Ik vind dat wel leuk. Ik vind dat zoiets spannend dat gaat gebeuren.
0: Er staat hier nu al iemand heel dicht bij ons klaar. We hebben geen idee wie of wat.
3: Nee. Oké. Open het gordijn.

0: Een mat. Een leuke mat.
1: Een deurmat.
0: Een deurmat. Niet op de rommel letten. Voilà, yay! Mag ik even wat vragen stellen?
2: Je krijgt er drie.
0: Drie. Oké, wie ben jij?
2: Hallo, ik ben Racehorse Pablo.
0: Oké.
1: Sorry, ik heb je wel een keer een koortsdroom ziet.
0: Ben je zanger?
2: Ja. Okay. Eén vraag.
0: Had je hiervoor ooit al gezongen?
2: Misschien.
0: Misschien. Oké, dankjewel om langs te komen.
1: Ja.
0: Veel plezier met je prijs.
2: Dank
0: het was super raar. Ik heb ook het gevoel dat ik in een koortsdroom zit.
1: Ja.
0: Maar merci voor deze toch wel unieke ervaring.
1: We gaan dat nooit meer vergeten.
0: Nee.
1: Dankjewel.
0: Jammer genoeg. Doei.

0: Redactie, dat zou ik toch zo grappig vinden als Olivia Dien hier zou staan ineens. Kleine tip.
1: De M&M Lachlijn.
2: De M&M Lachlijn.
3: En zometeen nog een grappig telefoontje. Onze laatste keer samen voor vandaag, Charlotte.
0: Ja.
3: Daarna geven we de telefoon door aan... En wat? Ik word aangevroren door een vlieg.
0: Ondertussen is er hier een vliegje rond Julie aan het vliegen.
3: Heel vervelend. Bon, ik ben benieuwd hoe hard we straks zullen moeten lachen bij onze volgende en onze laatste beller voor vandaag.
0: Ja, heel benieuwd.
3: Stomme vlieg.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
5: Het is Bol-Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: Bel nu naar de M&M Lachlijn op 078-78-1010.
2: Laat jij de M&M DJ's lachen?
1: Dan win jij een zotte prijs.

0: We waren hier net echt een goed verhaaltje aan het bovenhalen.
1: Oh ja.
2: De M&M lachlijn.
0: Julie, weet je het nog?
3: Ik heb zelfs nog de plek op mijn broek. Die zit
0: echt?
3: Altijd in. Ja, de grasvlek op mijn broek. Ja.
0: Okay, ik zal het verhaal even schetsen. Wij waren allebei ergens. En bij een niet nader genoemde andere zender.
3: Ja.
0: En er was een grasveldje.
3: Ja.
0: En ik zat aan een tafeltje en Julie liep daar rond op het grasveldje.
3: Hey, en ik deed heel erg mijn best om heel cool en edgy en mysterieus te zijn.
0: Het was heel edgy, ja.
3: Dat doe ik zo regelmatig wel. Dat proberen ze.
0: Ja. Ze was daar edgy aan het rondwandelen. Ik had nog nooit iemand zo edgy gezien. Totdat dan eigenlijk er was een putje in de grond.
3: Oh, maar putje? Dan kwam het aan mijn knieën bijna.
0: Ja, en Julie viel er eigenlijk compleet in.
3: Ik zak in die put en ik ga recht tegen mijn gezicht. En dat is, we waren op een plek waar heel veel belangrijke en bekende mensen waren en journalisten. En ik keek echt uit mijn recht. Er is altijd een moment dat je beslist als je valt. Ga ik er zelf mee lachen?
0: Ja.
3: Want ik begon zelf te lachen, maar ik schaamde mij kapot.
0: Ja.
3: Ik zag iedereen ook wijzen en lachen. En op dat moment zag ik jou, de laatste persoon die ik gesproken had.
0: En dat was eigenlijk een heel mooi moment. Want op dat moment, Julie kijkt mij aan. Met een blik van,
3: help,
0: ik haat mijn leven. En die komt naar mij gesneld en die komt eigenlijk als een soort van kind bij mij op de schoot. En heel geborgen bij mij liggen. En ik vond dat zo schoon. Want ik kende u eigenlijk nog niet lang, maar toen op dat moment wist ik, hier gaat een hele speciale band gaat er hier gebeuren.
3: En kijk eens waar we nu staan.
0: En kijk waar we nu staan. Bij de lachlijn samen. Voilà. En misschien dat er wel iemand nu gaat inbellen.
3: Okay.
0: Die nog een grappiger verhaal heeft dan dit. Want ik moet wel zeggen, dat was echt een heel grappig moment. Nog niemand heeft mij zo hard doen lachen vandaag als dat ik toen dat moment gelachen heb. Ik lachte je toe. Ik lach je zeker niet uit. Dus als je hier naartoe belt met een leuk mopje, verhaaltje, weet ik veel wat, dan gaat de redactie jou doorverbinden met onze prachtige roze studio die je kan zien hier op VRT Max. En dan moet je ons laten lachen. Mm. En dit is onze laatste beller van vandaag. En we gaan eens horen wie dat is. Hallo daar.
4: Hallo Charlotte, dag Julie.
3: Hey.
0: Hallo.
4: Jullie spreken met Veronique.
0: Dag Veronique.
3: Hallo.
0: Hoe is het, Veronique?
4: En ik ga jullie toch proberen te laten lachen. Hè. Ik ben heel goed gezind, goed weer. Dus
0: daar zijn
4: leuk.
0: We heel blij.
4: Heel leuk.
0: Daar zijn we blij. Ben je een moppetapper onder de vriendengroep?
4: Ja, denk het wel. Ja, ik probeer dat toch altijd wel. Ja, een plezante toch, denk ik. Ja. De mop is een beetje aangebrand misschien, maar ik hoop dat jullie er kunnen mee lachen. Het is eigenlijk een beetje om te lachen en toch eigenlijk een beetje triestig voor de dame in kwestie. Want het is een dame die al dagen zit te klagen en weken eigenlijk al, maanden, omdat ze te grote schaamlippen heeft. En ze zou daar toch willen iets aan doen. En ze durft daar met niemand niet over praten, niet met haar beste vriendinnen, met niemand. En dan besluit ze toch maar naar een dokter te gaan. Uiteindelijk komt ze bij die dokter die zegt van, oh mevrouw, vertel het allemaal maar eens. En ze zegt, het begint me toch te storen en ik wil er met niemand over praten. En de dokter zegt, we kunnen dat altijd. We kunnen altijd wel een operatie overwegen als je dat wilt. En die vrouw zegt dan uiteindelijk, jullie mogen dan gerust opereren. Dus ze spreken een datum af voor de operatie. En de operatie gebeurt uiteindelijk een paar weken nadien. En de vrouw had echt gezegd tegen de dokter van, alsjeblieft dokter, vertel het aan niemand, oude dier, stil in het ziekenhuis, want ik wil dat toch niet dat iemand dat weet. Nee dokter, zegt de dokter, ik mag dat aan niemand zeggen, dat is een beroepsgeheim. En je weet, ik mag dat echt niet zeggen. Alleen na de operatie, alles is heel, heel goed verlopen. Staat daar een tafeltje naast haar, die dame wordt stilaan wakker. Ze heeft ze nog een beetje pijntjes, maar dat is normaal. Hè. Als je zo na een operatie. En dan staat er een tafeltje met een vaasje op. En op dat tafeltje staat een vaasje met drie bloemen. Natuurlijk, direct die vrouw. Allee, nu staan hier drie bloemetjes. Wat is dat nu toch? Allee, ze roept een dokter bij. Dokter, dokter, dokter, ik heb u gezegd dat je dat moest stilhouden. Ja, maar zegt een dokter, dat eerste bloemetje, dat is van mij. Omdat jullie zo moedig was, zo kranig tijdens die operatie. Allee, zegt die vrouw, dat moest nu toch niet, hè. Alleen die tweede bloem, van wie is die tweede bloem? Ja, die tweede bloem, die is van een verpleegster. Die heeft meegeholpen met de operatie. En die vond jou ook bijzonder moedig. Ja, maar en die derde bloem? Allee, zegt ze, een derde bloem, dat kan toch niet? Ja, ja, zegt ze, zegt een dokter. Die derde bloem, die is ook speciaal voor u, zijn mevrouw. En weet je van wie dat die komt? Die is van die meneer van de afdeling van hier beneden. Die is blij dat hij nu een beetje grotere oren heeft. Dat was de mop.
0: Wacht op dus. Wacht op dus.
4: Dus dit is er wel een... Ja, met beelden bij wel, hè. Een beetje beelden.
0: Maar wacht.
4: Maar ja. Ja, die is daar. Ik weet nu niet. Ik denk wel dat jullie kunnen lachen.
0: Veronique, sowieso. Ik moet hier nog even over nadenken. Over heel deze bijna 5 minuten.
4: Ja, ik hoor het.
0: Ik ga daar even iets over moeten nadenken. Maar je hebt wel ons aan het lachen gekregen.
4: Oh, ben blij.
0: Je wint de prijs.
1: Je hebt de M&M-DJ's hartelijk kunnen laten lachen. Daarom verdien je een zotte prijs. Ben je klaar om te weten te komen wat jij wint?
4: Zeker, geweldig zeg.
1: Dankzij de M&M-lachlijn win jij...
0: Het FC de Kampioenen spelding.
3: Is het een puzzel?
0: Het is een soort... puzzel of een Lego.
4: Oh, tof.
0: Ding. Julie, leuk. Gaat eens rap voor je kijken. Vind je dat leuk? Ben je fan van FC Kampioenen?
3: Ja, het is een puzzel.
4: Ja, toch wel, toch wel. Oh, leuk. Leuk. Daar ben ik blij mee.
3: Het kerstdiner. En het zijn 1000 stukken.
4: Oh, maar dat is de moeite nog, hè?
0: Ja, ja, dat is de moeite.
4: Dat is serieus puzzelen.
0: Voilà, okay. Dankjewel om deze mop alleen te vertellen. Het was echt waar een ervaring.
3: Dank je.
4: Veronique. Ja, graag gedaan, graag gedaan. Ik wens jullie nog een fijne dag.
0: Dankjewel,
3: Veronique. Dankjewel, Veronique.
0: Wij wensen jou dat ook.
4: Salutjes.
0: Salutjes, dag Veronique.
4: Dag. Tadaa.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: M&M Live.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
1: En hier is Stijn de Vaart. Echt waar.
2: Vijf medewerkers van de lijn raken gewond na agressie op de kusttram. Dat gebeurde gisteravond in De Haan in West-Vlaanderen en dat meldt het laatste nieuws. Verschillende reizigers op de kusttram hadden geen vervoersbewijzen en toen er een controle was, liepen ze weg. De controleurs wilden ze tegenhouden, maar dat eindigde in een vechtpartij, zegt de lijn.
3: Ik heb nog geen details over welke verwondingen dat ze juist hebben, maar het was wel een serieuze agressie. We hebben ook de camerabeelden aan de politie bezorgd voor het verder onderzoek.
2: In het centrum van Tubeke in Waals-Brabant, net over de taalgrens, woedt een zware brand in een kledingdepot. Bij de brand komt veel rook vrij die mogelijk giftig is. Daarom is het gemeentelijke rampenplan afgekondigd en wordt de omgeving van het depot ontruimd. Vorig jaar zijn er elke dag 5 kinderen van huis weggelopen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Child Focus. In totaal liepen er zo'n 1500 kinderen weg. Bijna een kwart deed dat meerdere keren. Op de Kunstberg in Brussel is vandaag een actie van Child Focus om hier meer aandacht voor te vragen. Er zijn ook getuigenissen van jongeren. Anne-Sophie was 19 toen ze wegliep.
4: Ik was eigenlijk precies boos op iedereen, op heel de wereld. Ik weet dat ik in de ochtend ben ik ook echt opgestaan. En ik herinner mij wel dat ik zo wat mails van school kreeg dat mij enorm veel stress gaven. Ik heb toen een paniekaanval gehad. En daarna heb ik echt gewoon heel impulsief gehad van het is goed geweest, ik pak mijn zak.
2: En voetbalclub Standaar gaat volgend seizoen zijn thuiswedstrijden tegen Charleroi spelen zonder supporters van die club. Standaar heeft dat beslist nadat de Waalse derby afgelopen weekend ontspoorde. Standaar verloor de match met 0-2 en meteen na afloop braken er gevechten uit tussen de supporters. Charleroi-fans zijn volgend seizoen dus niet welkom in Luik en Standaar wil ook geen eigen supporters in de tribunes in Charleroi. Na volgend seizoen moet er dan een evaluatie komen. Het is opnieuw heel zonnig deze namiddag. Temperaturen tot 31 graden, 27 graden aan zee. Morgen hetzelfde weer, wel wat koeler aan zee tot 25 graden.
5: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
6: M&M. Dit is
7: de M&M.

0: 078 78 10 10
1: en vertel hoe jij de M&M DJ's wil laten lachen.
0: Laat jij ons lachen?
1: Dan win jij een zotte prijs.
0: Koutaar en Wannes.
2: Ja! Zeg, het kan geen mooiere Pinkster maandag.
3: Begint al.
2: Voilà. Wat is dat lachalarmie ergens? Voilà, ik heb hier al gelachen.
3: Voilà. Zo moeilijk is het dus niet.
2: Nee, zeg, het kan een mooie Pinkster maandag worden of geen mooiere Pinkster maandag. Liever de zon schijnt. Je hebt misschien een vrije dag.

0: Ik weet niet, maar ik moet daar dan ook even om kunnen...
1: Stoeven.
0: Om kunnen stoeven.
1: Ja. Snap het.
0: Zeg, we gaan zoveel mogelijk proberen lachen. Dat is denk ik toch wel een beetje het doel van deze week. We gaan dat zo meteen ook nog doen tot 6 uur. Ik ga eerlijk toegeven, ik vind het een beetje spannend.
1: Ik vind het ook heel spannend.
0: Er ligt druk op om te lachen, om niet te lachen. Ik heb al rare dingen zien passeren vandaag.
1: Ik ook. Ik heb Brahim in een bananenpak zien staan met een blokfluit. Dus ik hoop dat het beter wordt.
0: Dat heb ik ook gezien. We zullen wel zien wat er allemaal nog gaat gebeuren. Ik zou zeggen, verrassend. Ons.

0: moest het toch even testen, de artiest in mezelf naar boven brengen. Hè?
1: Je wordt daar toch automatisch door getrokken op een manier. Hè?
0: Ja, toch wel.
1: Ja, toch wel.
0: Het is wel...
1: Zeg, ik denk dat er iets gaat gebeuren.
0: Oh.
1: Ik denk toch dat er iets gaat gebeuren.
0: Maar ik dacht even dat het begin was van Natalia.
1: Nee, want het is een beetje een speciale week op M&M. Onze lachlijn die staat sinds deze ochtend 6 uur open.
0: Mm-hmm.
1: En als je denkt van, wat is dat nu eigenlijk, de M&M-lachlijn? Wel, als je denkt dat je ons kan laten lachen met een mop, een act, een grappig verhaal, dan moet je vooral bellen naar de M&M-lachlijn. Daar laten weten hoe je ons kan laten lachen. En als jou dat lukt, dan win je ook een zotte prijs.
0: Een zotte prijs? Ja, en wie weet word je zelfs uitgenodigd om naar onze prachtige, prachtige studio te komen. Zoals ons volgende bezoek.
1: Ja, ik zal eens even ons gordijn in gang steken, denk ik dan.
0: Gordijn. Wauw.
1: Oké, ik denk dat er nu mensen normaal gezien op ons podium zouden moeten komen staan.
0: Zijn er mensen?
1: Hallo, moeten we zelf gaan kijken achter het gordijn?
0: Hallo, wie zijn jullie?
1: Ben je klaar om te lachen, jongens?
0: Ja, ik ben wel klaar om te lachen.
1: Moet ik...
0: We hebben een kleine technische default.
1: Ja, hoor, even wachten, dat is niet erg. Weet je wat, ik zal anders nog even een klein plaatje spelen.
0: Onze act is nog niet klaar.
1: Nee, wacht.
0: Oei.
1: Ik dat hier,
0: we beginnen hier al goed bij de M&M lachen.
1: Dat is oké, dat is oké. Dat is grappig. Haha.
0: Geweldig.
1: Voilà, ja. Ik zal nog een plaatje spelen.
0: Zal nog een plaatje? Oh, wat Jovi.
1: Dat is ook altijd funny, hè. Ik vind dat grappig.
0: Dit is wel ook een topper.
1: Ja, sowieso. Yes.

0: Ik zie iets.
1: Er gaat iets gebeuren.
0: Ik zie al schaduwen achter het gordijn.
1: Weet je wat mijn ding is, hè? Ik ga het vertellen.
0: Ah, wel.
1: Wel, als ik weet dat ik ga moeten lachen, dan begin ik al.
0: Dan begin je
1: al. Zo. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om te doen, allez, om te laten doen lachen. Wat misschien ook niet zo'n groot compliment is voor heel veel mensen.
0: Ja, ik denk dat wij gewoon het verschil moeten maken tussen toelachen of echt lachen.
1: Je bedoelt uitlachen.
0: Nee, niet echt uitlachen, maar soms is het... Het kan zijn dat er zo meteen een ex staat dat dat verschrikkelijk is en dat we zoiets hebben van... En dan moeten we lachen omdat het zo doodstil is.
1: Ja. Ja. Voor de mensen die nu aan het luisteren zijn en denken... Ik snap niks van jullie allemaal aan het zeggen zijn. Wel, je luistert naar de M&M lachlijn. Dat is ook echt een effectieve lachlijn waar je naar kan bellen. 078-78-1010. En de bedoeling is dat je daar even laat weten hoe jij denkt dat je ons kan laten lachen. En als dat dan lukt, als je op de radio komt en we lachen effectief, dan win je een zotte prijs. En af en toe kunnen er ook mensen op bezoek komen naar onze studio. En dat gaat zo meteen denk ik ook gebeuren, want ik zie al wat schaduw achter ons gordijn op het podium staan. Je kan trouwens ook meekijken via VRT Max. Toch eens even kijken hier achter ons, maar ik zie iets...
2: Kouter en Wannes, wij zijn de...
3: Brandpiraten.
2: De Brandpiraten. Hey. En wij gaan...
3: Brotten laten.
2: Brotten laten. Oh. Zeg, Len, ruik jij hier ook al een protje?
3: Ja.
2: Ik ruik ook een protje. Komt dat uit het noorden?
3: Nee.
2: Komt dat uit het oosten?
3: Nee.
2: Komt dat uit de poep van Kouter en Alouz?
3: Ja.
2: Ja, ik denk het ook. Kom, we gaan een keer tot
0: oh
2: daar.
0: Oh my god, oh my god, oh my god. Oké.
2: Okay, leg het maar een keer
0: wat is je naam, meneer?
1: Kapitein Keijaert. Kapitein Keijaert is opnieuw aan land gekomen.
2: Brotpiraat Keijaert.
1: Ah, brotpiraat.
2: Brotpiraat, hoe heet jij?
3: Len.
1: Oké, dag Len.
0: Oké.
2: Het is allemaal Len zijn idee. Maar goed, dus we hebben hier het protje geroken. Len, riep een keer... Wat denk je dat koud haar gegeten heeft?
3: Ah, ja. Bonen.
2: Bonen?
0: Bonen.
1: Nee, niet geen bonen gegeten.
2: Snickers?
1: Nee, ook geen snickers.
2: Riek nog eens, Len. Iets van fruit.
0: Fruit.
2: Iets van fruit?
1: Ik heb fruit gegeten.
3: Ja.
1: Kleine blauwe dingetjes.
3: Blauwe bessen.
1: Ik heb blauwe bessen
2: gegeten. Geraad niet van de brandpiraten. Oh, zeg, daar staat nog een ander, Len.
0: Oh.
2: Zullen we daar ook eens...
0: Hey, Len. Alles goed?
2: Zeg, meneer Wannes.
0: Ja.
2: Als jij proppen laat, hoe klinkt dat dan?
3: Klopt dat, Len? Nee.
2: Het is luider blijkbaar.
0: Oh, moet ik het toch eens doen?
2: Ik denk dat luider is het echt. Ja, dat is meer zo. Oh, wat heb je eigenlijk? Wat heeft hij eigenlijk? Ruik maar.
0: De goeie.
3: Zwangwortel.
2: Zwangwortel.
0: Ja, dat heb ik gisteren wel gegeten.
2: Het zit nog in zijn darmen.
0: Oh, het zit nog in mijn darmen.
2: Oké, Kouter, kom een keer hier.
1: Ah, ik moet voor de grote
0: vallen. Oh, jij bent, ja.
2: Kijk, hier is de stoel. Brotpiraat Len, wij zijn brotpiraten en wij gaan...
3: Brotten laten.
2: Brotten laten.
0: Oh.
2: Leg maar op de stoel.
1: Oké, ik ga zitten.
2: Mensen, oh, wacht hier.
1: Sorry.
2: Wacht, grote.
1: Sorry.
2: Len, gaan we samen aftellen?
3: Ja.
2: 3, 2, 1. Ja! Yes! Hey.
1: Oké.
0: Okay. Dat was verschrikkelijk.
2: Wij zijn Brotpiraten en wij gaan...
3: Brotten laten.
2: Hey.
1: Oké, okay, ik denk dat we wel meermaals gelachen hebben. Ja. Dat kunnen we nu toch wel zeggen, denk ik.
0: Ja, dat is echt, ja.

0: is.
1: Ben je klaar om te weten te komen wat jij wint?
0: Zijn we klaar, Lin?
2: Ja!
1: Dankzij de M&M Lachlijn win jij...
0: Oh. Lin! Een bomenworst!
3: Wow!
0: Hey, dat is wel goed, hè? Ben je daar blij mee, Lem?
2: Ja.
3: Ben je fan van meneer Boma?
2: Ja.
0: Wij gaan daar protten van laten. Want wij zijn...
2: Protpie.
0: Oh, maar stop met zo vaak te zeggen dat jullie protpie.
3: Ik vind het ook goed dat kapitein Keijert zo'n accent heeft uit Aalst. Ja.
0: Ja. Carnaval. Maar duidelijk is wat wij zijn, hè?
3: Ja.
2: Protpiraten!
0: Okay. Dankjewel, Protpiraten, om hier te passeren vandaag. Protpiraat Len, proficiat met je prijs.
3: Ja. Ga je veel potjes laten door de bomaworst?
2: Ja.
0: Okay. Ja, want wij zijn...
2: Protpiraten!
3: Oké, wajo.
0: Oké, super. Ik zal jullie verder laten protpiraten in de backstage. Voilà, die prijs is binnen, hè.

0: eerste lachje is al een feit in onze show.
1: Ik schrok toch wel even van al die prot-energie die er vanaf spatte.
0: Ja. Oh, dat klinkt niet zo gezellig.
1: Ja, prot.
0: Prot-energie die afspat, dat wil ik liever niet meemaken.
2: Oh, wauw.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
2: Cool.
3: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immo's Koopman.
8: Bel nu naar de M&M lachlijn op 078-78-1010.
9: Laat jij de M&M DJ's lachen?
8: Dan win jij een zotte prijs.

0: One Direction.
1: The Eminem Lachlan.
2: De Eminem Lachlan.
3: Ja, je begeeft je midden in de M&M Lachlijnweek. En wat hebben we toch al gelachen hoor, met de protpiraten. Zeg Kaatje, ben je eigenlijk een beetje opgewarmd voor deze week?
4: Ik denk dat het met de protpiraten net misschien wel goed gekomen is. Er kwam ook nog een berichtje binnen van Inge Wilms, die ook zei van, we hebben hier daar goed om gelachen met de protpiraten.
3: Ik schrok vooral van kapitein Keijaard.
4: Ja, ik heb natuurlijk in een ver verleden nog een ochtendshow gemaakt met Robin Keijaard, die zich af en toe ook omtoverde tot kapitein Keijaard. Dus ik ben... ik ken het personage.
3: En hij ging dan op stap. Wat deed hij dan? Die gekke man.
4: Hij zei vooral allemaal heel rare dingen die eigenlijk gewoon niet nodig waren.
3: Okay.
4: Oh, dat is natuurlijk hoe we Robin Keijaard ook kennen. Nee, goed. Ja. Het hele punt van deze lachlijn is natuurlijk dat jij ons doet lachen. Mm-hmm. Door te bellen naar de lachlijn 078-78-1010. Waarmee lach jij eigenlijk het makkelijkst?
3: Ja, ik lach wel goed met zo mensen die very unhinged zijn, dat weet je. Mm-hmm. Mensen die zo vallen, vind ik ook wel tof.
4: Ja.
3: Zo'n keer iets heel zots willen gaan doen, maar dan compleet op hun bek gaan. Mm-hmm. Vind ik heel grappig. Ja, dat is het eigenlijk zo wel wat. En jij?
4: Oké. Mensen die zich verspreken, dat vind ik vaak heel funny. Kan ik wel goed om lachen. Stomme woordmopjes vind ik soms ook wel... Maar ze moeten wel goed zijn.
3: Ze moeten wel goed zijn.
4: Het moet een goede stomme woord.
3: Ik hoop gewoon dat de mensen die langskomen nog het gebruik gaan maken van onze prachtige studio. Want hij is groot en hij kan.
4: Hij is groot. Hij is groot.
3: Veel
4: hij is geel. Die vol met telefonen die we straks misschien wel eens zouden kunnen opnemen. Dus bon, laat vooral van je horen. Je kan ook altijd gewoon even laten weten via VRT Max wat het plezante ding is dat je graag zou willen doen hier bij ons, bij de M&M Lachlijn. En wie weet, ga je dan wel naar huis met een plezante prijs?
3: Oeh, een plezante prijs.
4: Ja.
2: De M&M Lachlijn.

0: doet ze toch wel weer, hè?
1: Goed, hè?
2: Past ook echt goed bij het weer, eigenlijk. Het is zo mooi.
0: Ik zie Mariana staan met een Aperol in de hand.
2: Het is genoeg geweest, Wannes. We gaan dat woord niet meer uitspreken.
0: Aperol?
2: Ja.
0: Zeg. Vind ik zo jammer voor de makers van Aperol.
2: Ja, vooral, je mag hier niet zomaar gratis reclame maken. Dat staat in je contract.
0: Ik ging het verkeer lezen. Dat is de eerste keer dat ik het toe.
2: Geef me even doe maar. Doe
0: het gaat te traag op de E40 naar de kust. Accordeon rijden tussen Drongen en Oostkamp. Met in totaal 10 minuten vertragingen. Op de E40 naar het binnenland een kwartier tussen Beerdem en Nevelen. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Antwerpen-West tot Deurne. Op de buitenring rond Brussel zijn door werkzaamheden de op- en afrit in Tervuur afgesloten. Verder op 10 minuten viel rijden bij Zaventem. En op andere plaatsen zijn er alleen kleinere vertragingen.
3: De M&M Lachlijn.
4: Kautar

0: Oh my god, ring, ring de telefoon. Wie gaat het zijn?
1: Ik weet het niet.
0: Dat is wel moeilijk voor ons, hè. We zijn twee controller freaks.
1: Ik wil me wel laten verrassen. Ik heb daar wel zin in deze week.
0: Ik ook wel. Ja.
1: Maar hey, tot zo dan. Een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.

0: door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
1: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
3: promokoken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Bel nu naar de M&M lachlijn op 078-78-1010.
6: Laat jij de M&M DJ's lachen?
5: Dan win jij een zotte prijs.

0: Stay van de Kid Laroi. Ik ben benieuwd of we gaan lachen zo meteen. Maar dat is ook een optie, hè? Dat we niet lachen.
1: Ah wel, dat wou ik nu net aan jou vragen, heel diplomatisch. Mag dat?
0: Dat mag zeer zeker.
2: Oh, tuurlijk.
3: De M&M lachlijn.
4: De M&M lachlijn.
0: Onze M&M lachlijn is geopend sinds 6 uur deze ochtend. Als je daar naar belt, dan kan je achterlaten hoe jij denkt dat je ons kan laten lachen. Onze redactie gaat daar dan door en die verbind je dan door met onze studio.
1: Ja, hier live. En als de lijn hier afgaat, mag je doen wat je denkt dat grappig is en maak je dus kans op een zotte prijs. Ja, en ik denk dat het zover is, hè, Kaartje?
0: Ik denk ook aan de lijn. Dat er iemand aan de lijn hangt.
1: Hallo? Hallo met de M&M...
5: Hallo.
0: Hallo met wie?
1: Oh ja, we moeten naar het scherm kijken.
5: Met Mia.
1: Hier. Hallo. Mia. Hoe is het?
5: Goed.
1: Oké.
0: Ja, jij denkt dat je ons kan laten lachen, Mia.
5: Ik ga proberen.
0: Oké. ik ben ongelooflijk benieuwd. Ik vind alleszins dat je al een heel leuk bovenstuk aan hebt.
1: Ja, en ik vind het ook een prachtige bril.
5: Dank je.
0: Ja, ook goed. En ze heeft al een smile op haar gezicht.
1: Oh, dus
0: het, Mia. Mag nog niet lachen, hè? Nee. Moet je het warm op
1: Mia, ik ga nog niet lachen.
0: Oké, Mia, hier ga je dan.
1: Ja.
0: Oké.
5: Ik was met 3 vrienden een beetje aan het praten. En het ging over valsgebied. En in één keer zegt een vriendin van mij... Weet je waarom? Ik poets mijn tanden met drecht. Oh. Want dan zijn die vele properder. En ja, goed. Ik zeg oké, ik neem gewoon tandpasta. Maar we zullen eens proberen. Hè. Dus een paar dagen daarna kom ik die terug tegen. En ik zeg zo serieus tegen hun. Ik zeg Marleen, ik heb mijn tanden met drecht gepoetst. Zeg maar wat dat jij allemaal gezegd hebt, zeg, dat is toch niet normaal. Zeg, want mijn mond begon gewoon te schuimen. Het kwam er bijna langs mijn neus uit. Ik zeg alleen, dat is toch niet. Maar alleen meer, dat is toch niet waar, zeker ze tegen mij. Ik zeg jawel. Ik zeg amai. Ze lachten bij ons ook al serieus. Hè. Ik zeg dat is toch niet goed. Ik zeg alleen drecht, wat is dat nou goed? Jammer, zei ze. Hey. Dat is wel maar een vals gebied. Ik zeg, je mag dat niet gebruiken voor een gewoon gebied. Dat is voor een vals gebied, hè. Ik zeg, jammer Marleen. Ik zeg, dat hadden we dan wel kunnen bijzeggen eigenlijk, hè. Ik zeg, jammer. Jammer, zei ze. Dan meende je het toch niet? Ik zeg, ja. Ik zeg, jammer. Marleen. Ik zeg, grapje, hè. Ik zeg, dat is niet echt, hè. Zij zei,
0: ik was met drift. Dan zei jij, ik ga het wassen met drift. En dan bleek het dan uiteindelijk vanuit u een mopje te zijn en heb je het niet gewassen met drift.
5: Ja.
1: Oh.
5: Ja, ik had hem niet gewassen met drift, maar zij niet. Ja, dan doet haar tanden uit en dan was hij dan wel met drift, hè.
0: Ja. Ik snap het. Mia.
5: En die was er volledig mee weg, hè.
1: Ja. Ik vond het natuurlijk. Ik denk dat het wel zo'n anekdote is. Je moest erbij zijn om het hilarisch gevonden te hebben. Maar
0: ja, we hebben wel gelachen. Ik moet wel zeggen, ik heb gelachen omdat er ineens random op een bepaald moment iemand achter u liep. En die zo recht in de kamer.
1: Ah, nee, dat heb ik even niet gezien.
0: Dat vond ik grappig. Maar Mia, voilà, dat is gebeurd. We hebben gelachen. Dus dat betekent dat wij ook een prijs hebben voor jou. En als ik mij niet vergis, zou normaal gezien nu ons gordijn open moeten gaan.
1: Zal ik daar even naartoe lopen als zo'n showgirl?
0: Ja, dat mag.
1: Waar is de prijs?
0: Zeker.
1: Gordijn, ga open.
0: Ja.
1: Wauw, Mia, kijk.
0: Het is een picknickkleed.
1: Een prachtig picknickkleed. Dat kan je mee in het mooie weer. Naar de tuinen, alsjeblieft. Voor jou speciaal, Mia. Ik zal hem zo showen, hè, zoals in de Radsom voor tuin.
5: Dank je wel.
0: Ja. Goed, hè, Mia?
1: Speciaal voor jou.
5: Kijk, dank u.
0: Dat kan ik nog eens laten zien aan de vriendin waarbij het mopje gebeurt.
1: Ja.
0: Mia, merci om je mopje
5: te... Gaan we samen picknicken.
1: Ja, dan gaan we met Marleen picknicken.
0: Mia, merci om te bellen. Bye-bye.
1: Jojo.

0: Je luistert naar de M&M Lachlijn. De bedoeling is dat je belt naar onze lachlijn. Dat is 078-78-1010. Ik moest het trager zeggen. Van Monique.
1: Heel veel mensen hebben leuke verhalen. Dus als jij een leuke anekdote hebt, zoals Mia, dan kan je ook bellen naar die lijn.
0: Ja, dus Monique zei van, ja, jullie zeggen het nummer zo snel. 078-78-1010. En dan moet je daar maar eens even naar bellen, Monique. En als je ons aan het lachen kan krijgen, dan win je misschien wel een zotte prijs.
1: Zotte prijs.
0: Ja, het is dat. Dus laat dat vooral komen. 078-78-1010 of gewoon via 14 Max. Je kan maar ook trouwens zo
1: chatten.
0: Met mensen.
1: Ja, dat snap ik niet zo goed. Ga ik zo meteen eens even onderzoeken.
0: Ga straks ook nog eens even mee gaan chatten. In de tussentijd begint het bij mij wel wat te kriebelen om nog eens wat bezoek hier bij ons te krijgen. Maar dat is misschien voor zo meteen eerder.
1: Zou het meteoor zijn?
0: Nee, dat denk ik niet.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo-koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
3: Tartaratata.
1: Kook

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: M&M Live.

0: Firework van Katy Perry. Ik ben heel benieuwd of er zo meteen bezoek gaat komen en of die ons ook echt aan het lachen gaan krijgen natuurlijk.
1: Ja, ik ook.
2: Het is Bolteendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijzen. Score nu alle deals bij Bol.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
4: Leuke video!
3: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar... Kruidvat.

0: Grote brand zorgt voor veel overlast. In het centrum van Tubeke in Waals-Brabant, net over de taalgrens, woedt een zware brand in een kledingdepot. Bij de brand komt veel rook vrij die mogelijk giftig is. En ook de gevaarlijke stof asbest zou vrijgekomen zijn. Het gemeentelijke rampenplan is afgekondigd en de brandweer van Tubeke heeft ook versterking gevraagd aan de korpsen van andere gemeenten. Aan de inwoners van Tubeke wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. En ook in hallen worden maatregelen genomen, zegt de burgemeester.
1: Als het de windrichting wat ons betreft wel gunstig en dat mensen dus niet in paniek moeten slaan, de ramen en deuren dicht houden lijkt op dit moment voldoende. Wij als stad nemen natuurlijk ook wel onze voorzorgsmaatregelen wat betreft het evenement in buitenlucht, onze kunstenbois des Arts. Dus vandaar dat we uit voorzorg ook daar de evacuatie zijn gestart en de rest van het evenement ook annuleren.
0: In De Haan in West-Vlaanderen zijn gisteravond 5 medewerkers en 2 agenten naar het ziekenhuis gebracht na een vechtpartij op een kusttram. Er waren verschillende reizigers zonder vervoersbewijs en toen medewerkers van de lijn die reizigers wilden controleren, werden ze aangevallen en raakten ze gewond, zegt de lijn.
2: Ik heb nog geen details over welke verwondingen dat ze juist hebben, maar het was wel een serieuze agressie. We hebben ook de camerabeelden aan de politie bezorgd voor het verder onderzoek.
0: In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag recordtemperaturen gemeten tot 33,5 graad in de buurt van de hoofdstad Londen. Nog nooit was het in dat land zo warm op een dag in de maand mei. Ook in Frankrijk is het deze week uitzonderlijk warm. Gisteren is een vrouw overleden door oververhitting tijdens een competitie van de sport High Rocks in Lyon in het zuiden van het land. Komende donderdag kan het in Frankrijk nog warmer worden tot 39 graden in de stad Bordeaux. En op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Elise Mertens zich vlot geplaatst voor de tweede ronde. Ze klopte de Duitse Tatjana Maria in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-0. Later vandaag speelt ook onze landgenoot Rafael Collignon nog zijn match in de eerste ronde in Parijs. Het is opnieuw heel zonnig deze namiddag. Temperaturen tot 31 graden, 27 graden aan zee. Morgen hetzelfde weer, wel wat koeler aan zee tot 25 graden.
3: M&M. Dit is
4: de M&M Lachlijn.
3: Bel nu naar 078 78 1010
5: en vertel hoe jij de M&M DJ's wil laten lachen.
3: Laat jij ons lachen?
5: Dan win jij een zotte prijs.
3: Koutaar en Wannes.
6: We hebben ons hier het voorbije uur al kostelijk geamuseerd eigenlijk.
7: Ja. Onze lachinhoud is moeilijker dan ik had verwacht, Koutje.
6: Ah ja. Ja, ben je actief je lach aan het proberen inhouden?
7: Nee, eigenlijk niet. Ik doe ook maar wat eigenlijk.
6: Maar wij lachen ook gewoon snel. Hè. Allee, heel eerlijk, ik denk dat mensen, we kunnen dat wel zeggen,

0: als je tussen 2 en 6 belandt, dus bij ons, dan mag je denk ik zo goed als 100% zeker zijn dat je met een prijs naar huis gaat, want wij kunnen dat gewoon niet lachen.
1: Inderdaad, en zeker ook als je mensen hebt zoals Mia, die totaal geen knoop en touw aan een vrouw kunnen, ja, dan ben je me eigenlijk al kwijt.
0: Voilà. Maar kijk, één ding weten we wel, en dat is dat we allebei bezoek krijgen blijkbaar vandaag. Vind ik het toch altijd een klein beetje spannend?
1: Ja, ik ga me wel laten verrassen. Ik ben wel heel benieuwd.
0: Naar wat het bezoek precies gaat zijn.
1: Zouden het weer 2 piraten zijn?
0: Ik denk niet dat het 2 piraten gaan zijn, dat hebben we daarnet al gehad. Wannes, jij zou blijkbaar even moeten wachten op jouw bezoek.
1: Oh.
0: Mijn bezoek is er straks
1: mijn bezoek
0: al.
1: Moet... jouw bezoek is er straks al.
0: Mijn bezoek is er straks al.
1: Dus ik moet nog wachten op mijn bezoek.
0: Ja, dat is wat ik net zei.
1: Dat is echt schandalig, dat die persoon gewoon eens even tijd voor mij maakt.
0: Ja, wie weet. Ik was het gewoon plan. Maar dat is, die
1: ben
0: maakt
1: jij
0: toch
1: het
0: tijd?
1: Bezoek?
0: Ga ik bij het bezoek.
1: Oh.
0: Maar die maakt toch tijd voor jou, ja, want die komt toch?
1: Ah, ik dacht dat... Oh, oké. Okay.
0: Jij moet gewoon wachten, het is gewoon niet nu.
1: Nee, ik ben niet zo geduldig gewoon.
0: Ja, dat merk ik.
1: Ja,
0: ja, oké.
1: Okay. Ik zit hier al bijna op het puntje van mijn stoel.
0: Bon, we zullen het komende uur wel te weten komen wie mijn bezoek is. Maar eerst even dansen op Lush Live van Zara Larsen.
2: De M&M lachlijst.

0: zeg, zo atypisch voor jou.
1: Ik heb nog even getwijfeld, want ik ben wel meegevraagd door een vriendin die nog een ticketje over had, maar het was zo mooi weer. Ik wou niet, ik wou binnen zitten.
0: Ja,
1: ik wou buiten zitten, bedoel ik, niet binnen zitten.
0: Ja, nee, snap
1: dat
0: ik.
1: Dat is wat ik bedoel.
2: De M&M, klein.
0: Oh, hier. Ik probeer zo echt mijn best te doen om niet te lachen doorheen de show, omdat ik dan...
1: Dat is echt al zo hard mislukt.
0: Ja, nee, maar mijn lach wil ik opsparen tot de momenten die komen. De belangrijke momenten.
1: Ik snap het. Ja, want het ding is, wij weten deze week ook echt van niks.
0: Nee.
1: Wij worden verrast met moppen, met verhalen, met gekke situaties. En wij worden zelfs ook verrast met bezoek. Ik begin plots stress te krijgen, want het is bezoek voor mij.
0: Ja, het is bezoek voor jou. En hier is een podium met een gordijntje en daarachter staat waarschijnlijk nu iemand klaar die heel speciaal is voor jou, Kouter. Dus even een gokje wie het kan zijn.
1: Ja, ik dacht dat het misschien mijn broer kon zijn, maar het ding is, mijn broer die kan meestal zo'n dingen niet goed wegsteken, dus dan had ik dat maar gewoon samen.
0: Ja, ja, dat weet ik.
1: Weten. Dan had ik dat waarschijnlijk wel al een beetje aan zijn gedrag gemerkt of zo.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik weet het niet zo goed. Ik weet het niet zo goed.
0: Ja,
1: bon, we zullen dan maar eens gaan kijken, zeker, wie dat het is.
0: Oké. Okay.
1: Voilà, het gordijntje is... Ja. Dat kan niet!
2: Oh my god! Oh my god!
1: Het is... Het is
0: Dit is
1: mijn
0: zo...
1: beste vriendin, maar in een clownpak. Wat?
0: Ik kom jou helpen, wacht.
1: Ja, sorry. Ik moest jou inderdaad komen helpen.
0: Pas op, schat.
1: Oh, meisje, wat doe jij hier?
2: Girl, what are you doing?
3: Gebeld. Ze zeiden, wil je koud hebben? In fact, I guess.
0: Maar, okay.
3: Zie hoeveel verver op mijn gezicht.
0: Maar Anoushka, waarom doe jij dit?
1: Waarom doe jij dit?
0: Dit is zo out of character voor u.
3: Exact, daarom. Ik dacht, als er een manier is dat Kouter kan doen lachen...
0: Oh my god, moet je stoel...
3: Door iets te doen dat ik nooit van mijn leven zou doen. En dat is mijn verleden.
1: Dat zijn precies mijn schoenen.
0: Oh my god.
1: Gigantische
0: voeten. Wacht, gaat dat lukken? Gaat dat lukken? Wacht, ja. Hier is de stoel. Ja, ja, ja. Sorry,
3: oh, die broek is ook zo strak. Een wedgie. Auw.
0: Sorry,
3: ow.
0: Maar...
1: Dat is gewoon een teken dat you have an ass.
3: Oh,
0: dat is amazing. Maar,
3: I do.
0: Oké, even run through. We zien hier dus Anoushka Melkonian in een prachtig clownpak. Het lijkt een beetje op Dobus eigenlijk. Wie? Dobus de clown van vroeger, ken je niet?
3: Nee, ik heb...
1: Anoushka, wat jij hier, we hebben elkaar gisteren nog gezien en we waren zo van, ah, we zien elkaar volgende week.
3: I'm an actor. Ik heb daarnet ook bewust een story op mijn close friends gepost met nul kans dat ik uit mijn bed kom vandaag. En nu ben ik hier.
0: Oh my god.
1: Dat is waar, ik heb dat gezien en je hebt mij dat gisteren ook gezegd dat dat absoluut niet...
0: dat jij niet ging doen.
1: Dus. Oh,
3: alles was met voorbedachte raden.
1: Oké.
3: Okay. Wat vind je van mijn outfit?
0: Ja, ik vind het... Heel...
1: Gekke is wel... Ja, dat is zo, jij staat met alles.
0: Ja, maar ik moest wel even kijken. Want
1: ik had
0: niet door wie dat was.
1: Waarom keek je zo depressief als clown?
0: Ja.
3: Dat leek mij grappig.
0: Ja, dat was ook wel grappig. Ik vond het echt wel grappig. Je hebt dat heel goed gedaan. Zo een sad. Wat is je clownsnaam?
3: The Pressy. In mijn hoofd is hij net uit rehab gekomen.
1: En is hij zo op zoek naar een job en is hij dan maar clown geworden?
3: Ja.
0: Waarom heeft hij een scheetkussen vast?
3: En wel, ik wou eigenlijk een neus waar ik zo op poep poep kon doen.
1: Ah, ja,
3: als joke, maar dat was er niet. En dan dacht ik, oh, dit werkt wel.
0: Oh, ja.
1: Net ook al de protpiraten gehad.
3: De wat?
1: Ja, exact.
0: De protpiraten.
1: De protpiraten die dat ook mee hebben
0: gemaakt. Hoe voel je je nu? Op een schaal van 1 tot 10. Dat wil ik nu eigenlijk toch wel eens.
3: Niet zo goed eigenlijk. Okay. Ik vind die schoenen wel echt heel cool. Je kunt daar absoluut niet in wandelen.
0: Ja, nee, ik dus kan er bijna mee naar huis.
1: Dat iemand u lastig valt, kun je wel een goede stap.
3: Dan kan je dit doen.
0: Je kunt wel een high kick.
3: Mijn schoen uitdoen en tegen hun kop.
0: Je kan ze mee naar huis nemen, het is bijna je maat.
1: Agressieve clown. Agressieve clown. Zeg. We hebben een prijsje voor jou. Oh, echt?
0: Ja.
2: Fantastisch!
1: Wat ik er wel.
2: Je hebt de M&M DJ's hartelijk kunnen laten lachen. Daar hoort een zotte prijs bij. Die jij verdient? Ben je klaar om te weten te komen wat jij wint?
1: Ja! Toch? Oké. Okay.
2: Dankzij de M&M Lachlijn win jij...
0: Wow!
1: Jij wint...
0: Het is een...
3: Wat
0: een badbom, bresbal, honeybee mine. Alsjeblieft.
3: Ik heb geen bad.
0: Depressie. Oh, nog iets. Nog iets wat depressie.
3: Jij hebt inderdaad geen bad. Maar je mag met mij een bad komen nemen.
0: Heb jij een bad?
3: Ik heb een bad.
0: Oh, wauw.
3: Heb jij een bad ooit? Nee. Okay, dat betekent daarom toch niet dat jij er niet... Het is ook een heel klein bad.
0: Ik vind nu wel dat je een vriendendienst hebt gedaan dat ik hier zo zie staan. Dus een bad mag nu wel een tegenoffer zijn of zo.
4: Ik neem het mee op vakantie. Als we daar een bad hebben, dan gaan we daar in bad.
3: We hebben gisteren onze vakantie
0: geboekt. Oh, waar gaan we heen? Waar gaan we heen?
4: Wij.
0: Ja, nee. Nee, jullie.
3: We gaan, we gaan naar Albanië.
0: Oh, leuk.
4: Ja. Ik dacht, ik ga de roots van mijn beste vriendin Dua Lipa gaan opzoeken.
0: Fucking.
4: Ja, voilà.
0: Heel goed.
3: Dat is het ding. Daar gaat het even niet over. Anoushka, blijf nog even hangen.
4: Oh, graag. Ik ga niet weg. Ik heb al deze moeite gedaan. Waarom zou ik weg?
0: Ja, letterlijk. Zet je neer.
3: Je mag ook in een van de lage zeteltjes gaan zitten als het makkelijker zit.
0: Wil je dat doen?
4: Er is dichter bij jou.
3: Oké, okay. Is goed. Oké, okay, dan ga ik ondertussen even een plaatje spelen. 2 seconden bekomen van wat

0: Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. Ik had even niet door wat er aan het gebeuren was.
1: Dat is M&M Lachlijn.
0: Oh, er is hier net iets crazy gebeurd. Mijn beste vriendin en ook actrice trouwens, Anoushka Malkonian, die is hier binnengekomen in een clownspak. Dat heeft ons toch behoorlijk doen lachen, denk ik.
2: Het was zo out of character dat ik versteld stond.
3: Het was even stil. Het was echt de volle 2 seconden stil. Maar omdat ik kwam er schatergelijk.
0: Omdat ik even moest plaatsen wie staat daar.
2: Letterlijk.
0: En waarom heeft die clownspak aan? En hoe? Want ik wist dat het iemand voor mij ging zijn. En ik was al aan het denken van, ah ja, oké. Okay. Misschien mijn broer, dacht ik. En dan was ik even aan het denken van, misschien zijn het mijn nichtjes of zo. Want het is Pinkster maandag, dus die moet naar school. Dus
3: iedereen behalve ik.
0: Ik had niet. Ik had niet aangedacht.
2: En zeker niet in een clownspak.
0: Als ik niet in een clownspak.
2: Nee. Dat was die 2 seconden stil.
0: Dat was die 2 seconden. Dat is allemaal door mijn hoofd gegaan, die 2 seconden. En dan plots was jij het dan toch.
3: Ik zag daar net wel een traantje langs je ooglijn.
0: Ik was wel...
2: You were dying.
0: I was dying laughing.
2: Ja, okay, geweldig. Zeg, maar heb jij het niet ongelooflijk druk? Je komt er even de clown spelen, maar...
3: Het is een feestdag vandaag, dus ik moest niks doen.
0: Nee, maar normaal gezien ben je onder vuur aan het draaien. Daar gaan we zo meteen even over.
3: Oh, oké. Okay. Oh.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig,
1: als ik dat niet vind, mag ik ze bieden. Nee, naar de muur, hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: De M&M. Lachlijn.

0: Closer van de Chainsmokers en Halsey. Ik had mij op heel veel voorbereid vandaag, maar wat er net gebeurd is, toch niet echt eigenlijk.
1: Ja. De M&M Lachlijn.
0: Als je luistert naar de M&M Lachlijn, de bedoeling is dat je kan inbellen bij ons 078-78-1010. Je moet ons aan het lachen krijgen.
2: Ja.
0: Lukt en dat, dan win je een prijs.
2: Voilà. En het is wel iemand gelukt vandaag. Hè? Het
0: ja.
2: Is speciaal. Wie is het kader het even?
0: Ah, wel, af en toe krijgen wij hier ook bezoek dat hij dan tevoorschijn komt. Vandaag is dat mijn beste vriendin en co-host van onze podcast Bless the Mess aan, Anoushka Melkonian.
3: Hallo.
0: Niet alleen Anoushka Melkonian, maar wel in de clownversie van zichzelf.
2: A.k.a. The Brassy.
0: Ik vind het grappig, want ik dacht dus dat misschien iemand van onze redactie jou gebeld zou hebben en gezegd hebben van, zeg Anoushka, zou je in een clownpak willen staan? Want het was je eigen idee.
3: Nee, nee, ze zeiden, wil je Kouter komen doen lachen? En ik zei, ja, is goed, wat wil je doen? En toen dacht ik, iets dat ze totaal niet verwacht, dat ik nooit in mijn leven zou doen. En toen dacht ik, geef mij een clownspak.
0: Ja.
3: Ik wil eruit zien als clown van kop tot teen.
0: Ja.
3: Inclusief de gigantische clownschoenen waar ik iemand mee kan vermoorden.
0: Het zijn ook echt gigantische schoenen. Volgens mij raak ik gewoon volledig in die schoen.
3: Laat je het eens proberen?
2: Zo erg is het nu net niet. Ja, doe het eens aan, dat wil ik. Oh ja, dat vind ik
3: wel. Dan kun je er met je schoen in, volgens
2: mij. Ja, dit vind ik een leuk moment. Och.
3: Kijk, en?
2: Yes!
0: Ik zal ze even laten zien aan de mensen.
2: Je bent zo...
0: Ik kan daar wel nog makkelijk in lopen.
2: Kouter, ga hier zo meteen niet op je gezicht, want ik heb je nog nodig.
0: Nee, ja, het is oké, het komt goed, Nee, goed, Anoushka, ja, merci dat je even tijd hebt genomen om hier te zijn. Want jij bent natuurlijk ook wel druk bezig met het draaien van een nieuw seizoen van Onder Vuur. Een reeks op VRT1 die we ondertussen wel even kennen, denk ik.
2: Ja.
0: Het gaat over brandweer.
3: Mannen, zeg maar zeker. Het speelt zich af in Oostende. Het gaat over een brandweerploeg, Post-Oosteroever heette we, die van alles mee maken op vlak van werk, maar ook op persoonlijk vlak. En er komt een vierde seizoen waarin Louis Talpe, die Orlando speelt, plots de baas wordt van maar hij erft een ploeg met veel spanningen en frustraties.
2: Oh ja.
3: En opeens komen er politieke spelletjes aan te passen en blablabla. Bla bla. Maar ook veel leuke dingen voor mijn personage toch.
0: Oh. Ja,
2: ik had op TikTok gezien dat heel veel mensen dachten dat er iets in Oostende in de fik stond. Was jij daar ook mee?
3: Ja, zeker. Daar hebben we twee dagen en een nacht gedraaid in het Thermae Palace in Oostende, een van de chicere hotels in Oostende.
2: Mm-hmm.
3: En passanten dachten dat het dus effectief in vuur en vlam stond. Maar dat was niet. Dat was licht. Met belichting hebben ze dat doen lijken alsof het in brand staat.
0: Ah, ja.
3: Er waren veel rook dingen. Dus er was absoluut nergens brand. Maar dat leek wel zo.
0: Maar jullie moeten ook wel echt als echte brandweer mannen en vrouwen leren werken, toch? Want jullie moeten er ook met echt vuur bezig zijn tijdens de opnames.
3: Ja, en ik kan u niet vertellen hoe zwaar dat is, man. Elke keer ik daar zit, denk ik, waarom doe ik dit? Ik had boekhouder kunnen worden. En nu zit ik hier in de hitte tussen het vuur met een pak van 20 kilo. Maar het is wel echt superleuk. We hebben bootcamp gekregen, dus we leren dan op een week tijd zo in snel tempo de dingen die we nodig hebben om die shoot te kunnen doen. Het is heel veel. Vorig seizoen was er veel met ingestorte gebouwen. Dit jaar is er veel meer brand. Dus effectief, we hebben denk ik vorige week twee brandjes of zo gefilmd. En ik moest ook brand blussen. Maar dat is wel echt heel zwaar.
0: Zo'n slang, hoeveel kilo weegt dat eigenlijk?
3: Die slang op zich valt nog wel mee. Omdat je zit zo op je knieën en je sleept dat met twee naar voren. Dus dat is wel oké. Okay. Maar dat pak en je ademt met zo'n zuurstofmasker. En dat voelt heel claustrofobisch. En ondertussen voelt je het zweet drollen over al je ledematen. Ja, het is echt bijzonder.
0: Maar het gaat wel een goed seizoen.
2: Het is een heel goede reeks, vind ik.
3: Absoluut.
2: Echt elke keer.
0: Oké, ik ben heel benieuwd, want ik weet ook dat je daar nog niet zo ongelooflijk veel over kan vertellen, natuurlijk, wat er gaat gebeuren. Dus dan laten we het even hierbij. Maar heb je zin om nog even te blijven hangen, om nog naar andere mopjes te luisteren en zo?
3: Ik heb mij niet zo opgemaakt en verkleed om direct weg te gaan.
0: Oké, dan mag je nog even blijven zitten. Blijf maar zitten.
4: Een hele goede morgen. Ja, vandaag alweer.
0: Van waar kwam dat ineens? Dit was de bedoeling.
1: De M&M Lachlijn.

0: Hit the Wall van Gracie Abrams.
1: Het gaat traag op de E40 naar de kust. Accordeon rijden tussen Drongen en Oostkamp met in totaal 10 minuten vertragingen. Op de E40 naar het binnenland een kwartier tussen Beerlem en Nevelen. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Antwerpen-West tot Deurne. Op de buitenring rond Brussel zijn door werkzaamheden de op- en afrit in Tervuren afgesloten. Verder 10 minuten file rijden bij Zaventem. En op andere plaatsen zijn er kleine vertragingen.
2: De M&M Lachlijn.
3: Koutaar

0: Dat onze telefoon zo meteen nog eens gaat rinkelen.
1: Tringelingeling.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax. Is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
3: Bel nu naar de M&M Lachlijn op 078 78 1010.
4: Laat jij de M&M DJ's lachen?
3: Dan win jij een zotte prijs.

0: Yesterday, Today, Tomorrow. De nieuwe van Bedden. Goeie song.
1: Ja, leuk.
2: De M&M Lachlijn.
0: Oké, onze M&M Lachlijn is geopend. Tot nu toe moet ik wel zeggen, een succes.
1: Ja, het is zeker een succes. Anoushka Melkonian zit hier in een clownenpak naast me.
0: Ja, had ik nooit gedacht. Het lijkt me eerder iets dat ik in mijn nachtmerries zou tegenkomen tegenover nu tijdens een lachlijn. Ja.
3: Misschien gebeurt dat ook wel vanaf nu. Altijd als je een slechte droom hebt, is het ik in clownversie. Ja.
1: Het is zo, je bent depressie, maar eigenlijk ben je eigenlijk... Je ziet er toch fantastisch uit.
3: Met een clown. Verf gezien.
1: Nee, ik vind
0: waarom
1: het wel...
0: lieg je?
1: Nee, ik lieg echt niet. Ik vind het, zo, het komt niet echt over als een clown. Het is meer zo een meisje dat gewoon haar gezicht geverfd.
3: Het kan heel gevaarlijk zijn, hoor. Misschien heb ik wel 3, 4 psychotische stoornissen.
1: Het is een clown zoals bij It.
0: Nee, daar gaan we het niet over hebben.
1: Heb jij bang van clowns?
0: Nee, maar ja.
3: Nog niet.
0: It clowns. Allee, de It clown is toch wel eng.
1: Heb je een mes bij?
3: Nee.
1: Gelukkig.
3: Mocht niet. Ik mocht niet binnen.
1: Mocht niet. Wel een geweer.
0: Ze heeft het wel geprobeerd.
1: Oké, try.
0: Maar ze mocht niet. Onze M&M Lachlijn die is dus geopend. Als je naar belt, dan kan je achterlaten hoe dat je ons aan het lachen kan krijgen. Of hoe je denkt dat je ons aan het lachen kan krijgen. Lukt dat, dan win je een zotte prijs. Het nummer is 078-78-1010. En ik denk dat er opnieuw iemand aan de lijn hangt.
1: Oh. Hallo.
0: Hallo, met wie?
3: Een jonge man.
4: Hallo, het is met Kobe.
1: Hey Kobe.
0: Hey, Kobe. Jij denkt dat hij ons kan laten lachen?
4: Ja.
1: Ik ben heel benieuwd, Kobe.
0: Ja, ik vind dat Kobe redelijk twijfelachtig klinkt.
1: Nee.
0: Maar we gaan hem toch...
1: Ik vind hem net confident.
0: Nee, hij zei... we zullen dan wel zien, zeker. Kobe, ik weet niet wat je precies gaat doen, maar ik ga je vooral je ding laten doen. Oké,
4: mag ik mijn mop vertellen?
0: Ja.
1: Ja, jij mag je mop vertellen, Kobe.
4: Oké, dus ik en mijn vrouw hebben een Duitse hond gekocht. En ze zeggen dat die hond alleen maar luistert naar bevelen als je voor dat woord das zegt. Dus ja, ik en mijn vrouw die gaan dat uittesten en ik zeg das televisie. En die hond gaat tegen 101 km per uur richting die televisie en die maakt heel de televisie kapot.
3: Straf.
4: En dan zegt mijn vrouw, das telefoon. En die hond gaat tegen 100 km per uur naar je telefoon en die maakt heel die telefoon kapot. Straf. Dat is das zetel. En die hond weer tegen 100 km per uur richting die zetel en die maakt weer heel die zetel kapot. Straf. En dan zegt mijn vrouw, nou, we zijn onze televisie, onze telefoon en onze zetel kapot. Das kloten.
1: Ik vind dat toch wel weer goed.
3: Ik denk gewoon de hele tijd, je ziet er te jong uit om een vrouw te
0: hebben. Heb jij een vrouw, Kobe?
4: Nee.
1: Heb je
3: Kobe
1: vriendin?
3: Ziet er weer 10 uit.
0: Dat was ik ook.
1: Nee, oké.
0: Okay. Kobe, Wallis heeft gelachen.
3: We hebben
0: dus
3: wel gelachen.
0: Er is gelachen.
1: Ik vond het wel leuk. Alsjeblieft, Kobe. Van mij mag je door naar de volgende ronde.
0: Ah, wel, kijk. Ja. Dan gaan we even checken wat er in onder daar is.
2: Je hebt de M&M DJ's hartelijk kunnen laten lachen. Dan verdien je een zotte prijs. Ben je klaar om te weten te komen wat jij wint?
0: Ja!
4: Ja.
2: Dankzij de M&M Lachlijn win jij...
1: Depressie de Clown toont het je nu even, Kobe.
0: Het is... Hoe heet het?
1: Een fanny pack.
0: Fanny pack. Hey. Ja. Merci, Kobe, om mee te spelen. We gaan hem opsturen. En merci.
3: Festivalcentrum.
0: Hoi, popje. Bye-bye.
2: Kan jij de M&M DJ's ook laten lachen?
5: Bel nu de M&M Lachlijn op 078 78

0: best nog wel toepasselijk voor deze week.
1: Girls just wanna have fun.
0: Ja, we willen gewoon lachen.
1: Oh.
0: Toch? The girls, wij.
1: Dus ik hoor ook bij de girls.
0: Vind je dat erg dat ik jou bij de girls deed?
1: Nee, dat doe ik zelf toch ook altijd.
0: Daarom? Ja. Ja, waarom was je dan zo gechoqueerd?
1: Ik ga gewoon even vervelen doen tegen je.
0: Ja, dat is nieuw. Vervelen doen.
2: De M&M lachlijn.
0: Ja, je luistert nog steeds naar de M&M lachlijn. Straks nog wat hard lachen, maar nu vooral afscheid nemen van de persoon die ons toch al het hardst heeft doen lachen in de voorbije twee uur.
1: Ja.
0: Het is Anoushka Melkonian. Dat vind ik leuk om te horen.
1: Ja, je was wel echt...
3: Oh, echt waar. Ik heb echt mijn best gedaan.
0: Ja, dat heb je goed gedaan. We hebben dat gezien. Dank je wel om hier te zijn vandaag. Geniet nog van de zon straks.
3: Merci. Jullie ook. Na 6 uur zeker?
1: Na 6 uur gaan wij in de zon zitten. Nog even.
0: En succes ook nog met het draaien van Onder Vuur natuurlijk.
3: Thanks, besties.
1: Heel
0: veel. We zien elkaar snel terug.
1: Joei.
2: De M&M.

Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.

0: Een Mac voor je zaak of voor je hele afdeling. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
1: M&M Live.
2: Geweld in een relatie.
3: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
4: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
2: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
4: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
5: Scary Movie is terug.
6: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
4: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
6: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
4: En wie weet ga jij naar de première van Scary Movie.
7: I have been preparing for this for years.
6: Op woensdag 3 juni in Kinepolis Brussel.
4: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. Torfs!

Heel wat mensen moeten ramen en deuren gesloten houden door een grote brand. In het centrum van Tubeek in Waals-Brabant, net over de taalgrens, was er vanmiddag een zware

0: weekend aan de kust was, heeft het gemerkt. Het was voor de toeristische sector het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Dat zegt toerismebedrijf Westtour. Hotels en vakantiewoningen telden meer dan 500.000 overnachtingen, zowat een derde meer dan vorig jaar. Veel mensen hebben nog last minute geboekt en ook dagtoeristen kwamen massaal naar de kust, zegt Westtour.
1: Dagtoeristen schatten wij op 450.000 mensen. Dat is dubbel zo hoog als vorig jaar. Dus ja, dan zie je dat dat ook cijfers zijn die we normaal gezien op topweekends in de zomer noteren. Dat is allemaal wel heel erg goed.
0: En in het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag recordtemperaturen gemeten tot 33,5 graad in de buurt van de hoofdstad Londen. Nog nooit was het er zo warm op een dag in de maand mei. Ook in Frankrijk is het deze week uitzonderlijk warm. Gisteren is een vrouw overleden door oververhitting tijdens een competitie van de sport High Rocks in Lyon in het zuiden van het land. Komende donderdag kan het in Frankrijk nog warmer worden tot 39 graden in de stad Bordeaux. En het is opnieuw een heel zonnige namiddag. Temperaturen tot 31 graden, 27 graden aan zee. Morgen hetzelfde weer, wel wat koeler aan zee tot 25 graden.
2: Het gaat traag van de kust naar het binnenland. Op de E40 is het akkoord.
3: Sorry.
2: Wat? Van de kust?
3: De binnenland.
2: Oh, sorry. Het gaat traag van de kust naar het binnenland. Op de E40 is het accordeonrijd het zwijg tussen Nieuwpoort en Aalter met in totaal 30 minuten vertraging. Op de N410, een kwartier van Aardenburg in Nederland tot aan het kruispunt met de E34 in Maldegem. Files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Zwijndrecht. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. En ook op de buitenring rond Brussel zijn door werkzaamheden de op- en afrit in Tervuur afgesloten.
4: M&M. Dit is
5: de M&M Lachlijn.
4: Bel nu naar 078 78 1010
5: en vertel hoe jij de M&M DJ's wil laten lachen.
4: Laat jij ons lachen?
5: Dan win jij een zotte prijs.
4: Koutaar en Wannes.
3: Zeker wel. We hebben onze lachspieren al goed kunnen gebruiken vandaag.
2: Ja.
3: 2 uur lang, we gaan nog 2 uurtjes door. Die lachlijn die staat nog steeds open voor jou. Dat is nog steeds ongelooflijk welkom. Gewoon even 078 78 10
2: 10. 10. En dan bellen met je beste mop, joke, anekdote of iets dat je wil vertellen aan ons.
3: Ja, en voorlopig, ik heb het gezegd, we hebben wel elke keer gelachen als er iets gebeurt.
2: Ja, we zijn niet zo makkelijk te overtuigen.
3: Nee, niet zo moeilijk te overtuigen.
2: Ah ja, moeilijk.
3: Ja.
2: Oeps.
3: We zijn makkelijk te overtuigen.
2: Ja, maar ik ben er wel heel erg op aan het letten. Ik denk dat het daardoor net komt omdat ik er zo hard op let dat ik heel snel lach.
3: Oké, maar dat is goed. Dat is een voordeel voor iedereen die mee wil doen en die een zotte prijs wil winnen. We hebben hier al mensen zien sjouwen met microfoons.
2: Ja, en een piano.
3: Met grote bakken, een piano. We weten niet wat er gaat gebeuren. Maar
2: ik ben heel benieuwd.
3: Het komende uur wel ontdekken.
5: De M&M Lachlijn.

0: soort weer.
1: Ja,
0: dat ik... het regent.
1: Dan vergeet ik.
0: Ai, wow, ik had nooit gehoord dat daar zo nog iets achter kwam.
1: Wauw, Maxime, mijn Babette.
0: Er is iets speciaals aan het gebeuren.
2: De M&M Lachlijn.
1: Ja, onze M&M Lachlijn is geopend. Als je daarnaar belt, awel, dan kan je achterlaten hoe jij denkt dat je ons kan laten lachen. Onze redactie gaat er dan helemaal door. Die kiezen jou dan uit en verbinden je met ons. En dat is hier in de studio. Als de lijn hier...
0: Trouwens, heel fantastisch uit.
1: Hey, dat is hier met een podium. Dat is hier met vier pilaren met fantastische telefoons.
0: Ja, als je de tijd hebt en je kan even tijd nemen om te kijken, dan moet je dat vooral even doen via VRT Max.
1: Ja. Er is zelfs het publiek, dus...
0: Zullen we even zwaaien naar iedereen die aan het kijken?
1: Hallo!
0: Hallo!
1: Hey! Dus als de lijn hier afgaat, mag je doen wat je denkt dat grappig is en maak je kans op een zotte prijs. En ik denk dat er opnieuw iemand aan onze lijn hangt, Kaantje.
0: Dat denk ik ook. Even kijken.
1: Hallo!
0: Hallo, met wie?
3: Met Brenda met een E.
1: Hey, Brenda met een E.
0: Brenda met een... Hoe kan het anders zijn dan?
3: Ja, iedereen zegt, of denkt altijd dat ik Branda heet. Dus ermee, Brenda met een E.
0: Oh, Branda.
1: Dat heb ik nog nooit gehoord, Branda.
0: Ja. Nooit gehoord. Wie zijn die mensen die dat denken, Brenda?
1: Waar woon je, Brenda?
3: Ja, ik woon, zoals wij zeggen, over het water. Dus in Burgt.
1: Ja, maar dat zijn al die gekke mensen in Burgt die gewoon Branda zeggen dan. Want bij ons is het gewoon Brenda.
0: Ja, maar zeg, Brenda, jij kan ons laten lachen met een verhaal.
1: Ja.
0: Dus je mag vooral je ding doen.
3: Het is voor mij vooral een heel gênant verhaal eigenlijk. Okay. Mm-hmm. Ik werd als figurant naar de styling gestuurd voor het kostuum. Oh. Maar ik zie daar niemand. Plots komt er een man, lang haar binnen op zijn sloffen. En ik zeg, zit jij van de styling? Zegt hij in het Vlaams tegen mij. Ik kan het niet, maar ik ga het proberen te imiteren. Ik ben niet van de styling. En hij lacht zo. Ik denk, oké, ja, goed. Een beetje later, op de set, zie ik die man, dat hij blijkbaar toch wel een hoofdrolspeler is. Het bleek dat Wim Willaert te zijn van Eigen Kweek. En ik zakte een beetje door de grond van schaamte. Ja. Want ik had die dus absoluut niet herkend. Ik heb achteraf even gezegd van sorry, maar hij zei terug op zijn West-Vlaams, ik kan het liever zo dan dat mensen hem aanklampen. Dus voor mij was het gewoon een heel gênante situatie eigenlijk.
1: Brenda, dit vind ik natuurlijk moeilijk. Nee.
0: Ja, ik ook.
3: Het is een beetje gênant, maar ik ben gewoon de vrouw die overal altijd gênante situaties tegenkomt.
1: In een normale context horen we nu te lachen.
0: Ik ben niet gelachen.
3: Dat is niks, geen probleem. Nee,
0: sorry. Dat is echt stom. Ik dacht dat er nog iets kwam. Had ik mij al klaargezet lachen.
1: Ik dacht het ook. Ik dacht, en toen gaf Wim Willaert.
3: Nee.
1: En was je opeens Branda?
3: Spijtig genoeg niet.
0: Waar was je figurant voor, Branda? Mogen we dat nog weten?
3: Voor de serie Dag en Nacht.
0: Serie
3: Dag en Nacht.
1: Ik ben daar mega fan van, Branda.
0: Met Ella Leijers, toch, die daarin speelt?
3: Die was toen niet op de set. Het was met Wim Willaert.
1: Ella Leijers speelt daar mee en Koen de Bouw.
0: Brenda, toch bedankt om een poging te wagen en jouw verhaal te vertellen.
3: Graag gedaan.
0: Maar geniet nog van de zon vandaag.
3: Dank je wel.
0: Dag, Brenda.

0: een versnellingje hoger.
1: Ja.
0: Want zometeen hebben we weer iemand aan de lijn.
1: Weer iemand? Ja.
0: Maar dat is voor straks.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké. Okay.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galligers, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
6: De M&M.

0: en Andy Grammer. Ik ben benieuwd of we zo meteen wel gaan lachen.
1: De M&M lachlijn.
2: De M&M lachlijn.
0: En we hebben weer iemand aan de lijn die ons wil laten lachen en een zotte prijs wil winnen, want daar draait de M&M lachlijn natuurlijk wel rond. Ik ga eens even kijken wie we hier aan... Hallo! Hallo met wie?
3: Hallo met Lotje!
0: Hey Lotje!
3: Hallo!
0: Hoe gaat het, Lotje?
3: Ja, goed. Het is mooi weer en daar word ik altijd heel blij van. Ik mag mijn mopje vertellen, dan is het dat goed, hè?
4: Ja, ik hoor het, Lotje.
0: Het is goed, dat we al weten dat het een mopje gaat zijn. We zullen eens even horen wat er precies... of wat jij precies te vertellen hebt.
3: Oké, dus ik heb een raadseltje.
0: Ja.
3: Het is wel eentje. Het is een mopje in een Kempisch dialect.
4: Oei.
3: Gewoon even om mijn context te geven, maar jullie mogen raden wat het is.
4: Okay.
3: Het is Grieks, maar het stinkt.
4: Oh, het is een raad.
0: Het is Grieks, maar het stinkt.
4: Het is Grieks, maar het stinkt.
0: Het stinkt.
4: Een stinkity.
0: Ik ben aan dat... woorden aan het tekenen met een os.
4: Een os.
0: Waarom? Zo zakin.
3: Met een os.
4: Het is Grieks en het stinkt.
0: Het is Grieks en het stinkt.
4: Het is...
3: Ik zal jullie verlossen.
0: Oh. Oké.
4: Okay. Ja, doe maar, Lotje.
3: Het zijn Athena.
0: Dat vind ik eigenlijk wel funny.
4: Ja, die vind ik wel leuk.
0: Dat vind ik wel goed. Dat vind ik, dat vind ik goed.
4: Goed gedaan, Lotje.
0: Ja, heel goed gedaan.
3: Ja, dank u. Iemand had heel mijn mop genekt, want ik vertelde dat tegen iemand anders.
4: Wacht, Lotje.
1: De M&M DJ's echt hartelijk kunnen laten lachen. Daarom verdien je een zotte prijs. Ben je klaar om te weten te komen wat jij wint?
3: Ja, heel spannend.
4: Ja, Lotje, we gaan even kijken.
1: De M&M lachlijn win jij.
0: Oh!
4: Wow!
0: Lotje!
4: Lotje!
0: Je hebt echt een goede prijs.
4: Moet ik het even omhoog halen? Je wint tickets voor BTS.
3: Wow! Excuseer?
0: Ja,
4: ik ben ook in shock.
3: Amai?
0: Ja, goede prijs.
4: Wauw!
3: Goede prijs.
4: En dat voor Athene.
3: Ja, goed hè?
4: Ja.
3: Goed hè?
0: Zeg, ben je fan van BTS?
3: Ja, ik vind ze wel goed. Ja.
0: Ah. Oké, dat is goed. Wel, kijk, kan iemand zoeken om ook mee te gaan hè, dan?
3: Ja, zeker en vast. Dat gaat wel lukken.
0: Voilà.
3: Ja.
0: Lotje, merci om ons te doen lachen. Proficiat, je hebt dat zeer goed gedaan. En
3: okay,
0: veel plezier bij BTS dan. Hè.
4: Ja.
3: Wauw, dankjewel.
0: Ja,
3: zo
0: dat is heel goed gedaan, Lotje.
3: Dankjewel.
0: Kijk, voilà, zo makkelijk kan het soms zijn om ons te doen lachen natuurlijk.
4: Is dat.
0: Dus waag ook je kans.

0: Another.
1: Aha. Work Smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
0: En dan lezen we nog eens het verkeer. Het gaat traag van de kust naar het binnenland. Op de E40 is het accordeonrijden tussen Middelkerken en Aalter met in totaal 35 minuten vertraging. Oei, oei, oei. Op de E34 van Knokke naar Antwerpen een kwartier tussen Lapscheuren en Maldegem. Files naar Antwerpen op de E17 10 minuten vanaf Zwijndrecht. Op de buitenring rond Brussel zijn door werkzaamheden de op- en afrit intervuren afgesloten. En op andere plaatsen zijn er alleen kleinere vertragingen.
2: De M&M Lachlijn.
3: Koutaar

0: Yeah.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week de M&M Big Hit. On the train back to Boston and we're jumping the

0: Stella Lefty.
1: Stella Lefty. Niet Stella Righty.
2: Stella Lefty.
1: Met Boston.
0: Ja.
1: Vond hem wel tof.
0: Ik vind hem ook wel goed eigenlijk.
1: Beetje country.
0: Je gaat hem nog veel horen deze week. Zo meteen gaan we weer van je hihi haha doen.
1: Hihi haha.
3: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen je gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello. Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65 inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
6: Oh, wauw. Oh.
7: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
6: Wow.
7: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
6: Oh.
7: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Bel nu naar de M&M lachlijn op 078-78-1010.
9: Laat jij de M&M DJ's lachen?
8: Dan win jij een zotte prijs.

0: ooit zo in de coronaperiode uitgekomen. Hè?
1: Dit heb ik al zo lang niet meer gehoord.
0: Dat was ook zo contradictorisch. Kom wat dichterbij, ja. Niet, hè.
1: Anderhalf meter. Kom niet in mijn aura, bitch. Ga weg.
0: Dat was, is dit?
1: Dat was anderhalf meter van Judeska. Ken je dat niet?
0: Nee, dat ken ik niet. Wat ik wel ken, is dat we nu bezig zijn met de lachlijn en dat er iemand aan de lijn hangt.
1: Wow.
0: Zeker wel.
2: De M&M lachlijn.
1: Hallo, onze M&M lachlijn is geopend en we hebben weer iemand aan de lijn. En wie is dat? Met wie spreken we?
3: Dag, Wanne en Koud. En jullie spreken met Annabel.
0: Annabel? Ja, het is Wannes.
1: Het is Wannes, lieve schat. Maar het is niet erg.
0: Dat is oké,
1: Dat is oké. Zeg, Annabel, hoe is het met jou? Wat ga je allemaal doen voor ons vandaag?
3: Ah, wel, ik heb voor jullie eigenlijk een verhaal mee dat ik heb meegemaakt bij ons in de fitness.
0: Oh, oké. Okay. Oh, een verhaal, dat is al goed afgelopen, maar ook al slecht afgelopen. Hè?
1: Ja,
0: een verhaal,
1: dat is waar.
0: We zullen zien.
1: Doe je best, hè, Annabel.
0: Wat er gaat gebeuren. Annabel, the floor is yours, zou ik zeggen.
3: Ah, wel, dus ik heb een aantal jaar geleden een hele tijd getraind met een personal trainer. Mm-hmm. Super toffe man. Deed zijn best, deed gewoon wat hij moest doen. En op een bepaalde dag was het tijd om mijn benen te trainen. Deden wij wel vaker. Ik ging al vrij hoog in gewicht. En ik zit op de leg press, voor de mensen die dat niet kennen. Dat is een machine waarbij je gewicht naar je toe laat komen en die duw je ook weer weg.
1: Ja.
3: Die dag, ik voelde me eigenlijk niet zo goed. Maar ik denk, ja, het is hier niet de Pussy Woosky Show. We gaan gewoon keihard doorzetten. Ik weet dat ik dit kan. Over een uur zit alles weer voorbij. Maar ik voelde echt mijn buik zo maar rommelen. En ik denk, na deze zit moet ik toch stilletjes vragen. Hè. Ga even naar het toilet. Ik zit aan rep 5, 6. En ik laat daar een scheet. Ik denk dat heel goed met mij gehoord heeft. Ik heb heel veel blikken zien terugkijken. En ja, ik kijk naar mijn trainer. Die man is doodserieus. Kijkt mij gewoon aan. Annabel, het gebeurt vaker. Is mij ook al overkomen. Doe maar gewoon rustig verder.
1: Dus je hebt eigenlijk
3: ik heb gewoon afgemaakt. Ik ben nooit meer teruggekomen.
0: Annabel, Annie, je bent daardoor nooit meer teruggegaan.
3: Nee, ik ben nooit meer teruggegaan. Dus als iemand mij nu nog hoort, Frederik, I love you. Maar
0: ik snap
3: sorry.
0: Het. Maar Annabel, ja, ik ga ook heel vaak sporten. En dat is ook effectief als je zo zware gewichten moet pakken. Je moet veel druk zetten op de plek waar je normaal ook... Allee, op de spieren die je gebruikt om er een te lossen natuurlijk.
1: Nee, maar ik heb dat altijd met pipi doen. Ik heb altijd schrik dat ik in mijn broek moet pissen als ik daar sta.
0: Dat is nog erger.
1: Ja.
0: Ja, dat is nog erger. Annabel, ongelooflijk herkenbaar. Maar vooral, ja, we hebben gelachen. Dus dat betekent dat jij effectief ook een zotte prijs krijgt. We zullen eens kijken wat het geworden is. Even kijken.
1: Ik ga even kijken.
4: Proficiat! Je hebt de M&M-DJ's hartelijk kunnen laten lachen. Daarom verdien je een zotte prijs. Ben je klaar om te weten te komen wat jij wint?
3: Ja. Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Ja, dan gaan we nu het doek opengooien.
4: De M&M-lachlijn win jij.
1: Wow!
0: Wat is het?
1: Een keukenhanddoek van de thuisdag.
3: Yes.
0: Ben je een thuiskijker, Annabel?
3: Ik ben geen thuiskijker, maar ik weet, mijn oma, rest in peace, zei wel. Dus voor haar gaat die handdoek heel veel gebruikt worden.
1: Oh, maar het is de thuisdag handdoek uit 2017 thuis in Oost-Vlaanderen.
0: Volgens mij een collectors item.
1: Denk het
0: Annabel.
1: Ook.
0: Merci, Annabel. Merci om uw verhaal te doen, Annabel. Geniet ervan, bye-bye.
3: Dankjewel.
0: Voilà, als jij denkt dat je ook kan doen lachen, dan moet je vooral van je laten horen.

0: luister nog steeds naar de M&M Lachlijn. Je kan bellen naar onze lachlijn 078 78 10 10 om ons te doen lachen. Maar af en toe krijgen wij ook bezoek. Dat gaat zo meteen gebeuren. En we weten ook al dat het bezoek voor jou is.
1: Ja, deze keer is het voor mij. Ik zie hier naast mij twee techniekers staan die op dit moment een piano aan het installeren zijn en een micro. En het lijkt wel heel erg op de thuissongset van maandag altijd.
0: Jij kan ook niet zo heel goed tegen verrassingen. Hè? Dus dat vind jij altijd heel stresserend.
1: En heel irritant. Ofwel is het Niels de Stadsbader die hier zo meteen staat, ofwel mijn mama. You never know. Hè?
0: Vind ik toch wel een goed gokje eigenlijk dat het je mama zou kunnen zijn.
1: Meen je dat echt?
0: Ik weet niet.
1: Stel je voor, het is mijn mama, dan ga ik echt wel even... Maar dan denk ik eerder dat ik ga huilen dan dat ik ga lachen.
0: Oh, of je zus? Kan je zus piano?
1: Nee, helemaal niet. Maar mijn mama ook wel niet.
0: Okay, wie in je leven kan er allemaal piano?
1: Wie in mijn leven kan er piano? Niels de Stadsbader. Kan Niels de Stadsbader piano?
0: Weet ik niet. Ja, Robin Keijer kan ook wel piano natuurlijk, hè?
1: Maar wacht, die persoon moet natuurlijk wel piano kunnen spelen en kunnen zingen. Dus
0: ja,
1: ik denk...
0: Robin. Misschien heeft Robin iemand meegebracht, een extra persoon of zo.
1: Wat hebben we toch met die Robin? Zit, wanneer is die zo... Hij is vliegende reporter van de show, hè?
0: Ja, maar hij komt hier altijd gekke dingen doen.
1: Ah, ja, natuurlijk.
0: Hij heeft natuurlijk een rechtstreekse lijn met de lachlijn. Dus ik kan wel allerlei dingen afspreken met allerlei mensen. Bon, we zullen het te weten komen. Het is alleszins voor zo meteen na 5 uur te doen.
2: De M&M Lachlijn.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: M&M Live.
5: Bouwt in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.

0: Steeds meer tienermeisjes laten een borstverkleining doen. Dat blijkt uit een reportage van Nieuws Nieuws Nieuws, het nieuwskanaal voor tieners van VRT Nieuws. Zij hebben cijfers van het RISIF ingekeken en daaruit blijkt dat in 2010 zo'n 530 vrouwen jonger dan 20 jaar zo'n borstverkleining lieten doen. En vorig jaar waren dat er meer dan 680. Lotte is 17 en heeft vorig jaar haar borsten laten verkleinen. Ze vertelt waarom.
1: Sportieve dingen werden echt moeilijker. Giro werd voor mij moeilijker. Op school omkleden, bijvoorbeeld in de kleedkamer, vond ik ook altijd heel ongemakkelijk. En dan is dat toch wel ambetant om dan te beseffen van, omdat ik grote borsten heb, kan ik niet meer graag de dingen doen dat ik wil doen en waar ik van hou.
0: In ons land worden borstverkleiningen alleen maar terugbetaald als er een medische reden is voor de ingreep. En wie dit weekend aan de kust was, heeft het gemerkt. Het was er erg druk. En voor de toeristische sector was het zelfs het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Hotels en vakantiewoningen telden meer dan 500.000 overnachtingen. Zowat een derde meer dan vorig jaar. Veel mensen hebben nog last minute geboekt. En er kwamen ook 450.000 dagtoeristen. Er waren dit weekend dan ook veel evenementen aan de kust, zegt Westoer.
2: Visserijfeesten in Nieuwpoort, beachjumping in Middelkerk. Er was de dag van de boulevard in Oostende. Er is kermis in Wenduinen. En in het Zwin Natuurpark vieren we het geboortefeest van de ooievaarkuikens.
0: De brand in een opslagplaats voor kleding in het centrum van Tubeke in Waals-Brabant is onder controle. Bij die brand kwam veel rook vrij met ook asbest. Tubeke grenst aan Vlaams-Brabant. Daarom werd ook in een aantal Vlaams-Brabantse gemeenten gevraagd om ramen en deuren dicht te houden. Dat zegt de gouverneur van die provincie.
3: Er is heel veel visuele hinder geweest omdat het om een enorme rookplam ging en een textielopslagplaats. Ook geurhinder. En dus daarom zijn er ook vanuit Vlaams-Brabant heel veel oproepen geweest naar de 112 centrale. Om die reden hebben wij dan op een bepaald moment ook een B-alert uitgestuurd. Vooral om de mensen te informeren en ook hun te vragen om preventief deuren en ramen dicht te houden.
0: Een aantal brandweerlui raakte ook bevangen door de hitte. Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het ziet er niet naar uit dat er vandaag nog een vredesakkoord komt tussen Iran en de Verenigde Staten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio zei eerder dat dat akkoord mogelijk was vandaag, maar Iran zegt dat dat niet klopt. Er is vooruitgang gemaakt, zegt Iran, maar een deal is er niet. De twee landen zouden onderhandelen over een verlenging van het staakt het vuren, de opening van de Straat van Hormuz en over het nucleair programma van Iran. Vannacht op sommige plaatsen licht bewolkt, temperaturen tussen 11 en 18 graden. Morgen opnieuw heel warm tot 31 graden, wat koeler aan zee tot 25 graden daar. En woensdag opnieuw veel zon, maar ook wat wolken.
4: Het gaat traag van de kust naar het binnenland. Op de E40 is het accordeonrijden tussen Jabbeke en Aalter met in totaal 40 minuten vertraging. In Brugge is het opletten voor een ongeval op de aansluiting naar de E403 richting Kortrijk. Op de E34 van Knokke naar Antwerpen een kwartier erbij tussen Lapscheuren en Maldegem. Op de N410 20 minuten van Aardenburg in Nederland tot aan het kruispunt met de E34 in Maldegem. Files naar Antwerpen op de E17 10 minuten vanaf Zwijndrecht. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier van Sint Anna linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
5: M&M. Dit is
6: de M&M Lachlijn.
5: Bel nu naar 078-78-1010
6: en vertel hoe jij de M&M-DJ's wil laten lachen.
5: Laat jij ons lachen?
6: Dan win jij een zotte prijs.
5: Koutaar en Wannes.

0: goed kunnen lachen de voorbije 3 uur. We gaan ons laatste uurtje van de lachlijn vandaag in. Mm-hmm. En jij zit toch wel met een beetje stress.
1: Ja, ik zie een piano, een stoel, een microfoon. Ik heb er toch wel lang op moeten wachten, dus ik denk dat er een groot moment zit aan te komen.
0: Mm-hmm. Een groot moment, want ja, er komt bezoek voor jou, ja, die jou gaat toen laten lachen.
1: Ja, en iemand die waarschijnlijk ook nog piano moet kunnen spelen en kunnen zingen, dus... Ja.
0: Maar moet hij zingen? Misschien is het wel zo een soort van...
1: rap song.
0: Al babbelend met een muziekje eronder.
1: Ja, maar ja, wie gaat dat komen doen?
0: Ik heb geen idee, want ja. Ik heb geen idee.
1: Ja, lieve schat.
0: Zijn er thuis collega's die piano kunnen spelen?
1: Nee, denk ik. Ja, Niels kan goed zingen en kan denk ik wel wat piano spelen. Kan Jeroen van Dijk piano spelen? Moet ik hem eigenlijk eens vragen, want dat weet ik niet.
0: Ik heb geen idee. Bo, we zullen het snel genoeg te weten komen wie hier zo meteen achter ons gordijn tevoorschijn komt.
2: De M&M lachlijst.

0: Ik heb heel veel bang.
1: Nee, je moet geen stress hebben, denk ik toch. Denk ik.
2: De M&M Lachlijn.
1: Ja, ik ben al lang op het wachten vandaag, Wannes, met bezoek. Speciaal voor jou, we weten niet wie. Maar we weten dus wel dat het voor jou bedoeld is.
0: Ja. Ik zie heel veel gebeuren achter het doek. Ik zie verschillende schimmen.
1: Ja, het zouden misschien wel eens twee mensen kunnen zijn, niet?
0: Ja, maar ho, wacht even. Is het een iconic duo?
1: Maar wij zijn het iconic
0: duo. Ja, wij zijn het iconic, dat is wel waar.
1: Nee,
0: maar even.
1: Ik weet het niet, wie zou er kunnen zijn als duo? Wie ken jij als duo?
0: Duo? Ik heb veel duo's, lieve schat, maar om nu te zeggen, dit duo ligt me na aan het hart.
1: Ik heb denk ik misschien wel een idee.
0: Breng me...
1: Maar ik ga het niet zeggen.
0: Jawel.
1: Ja, ik ben gewoon aan het denken...
0: Wie is er in mijn context een duo?
1: Dat weet ik niet.
0: Ah, wel. Clouseau. Oh, wie als daar Koen Wouters achter dat ding staat. Hè? Ik zweer het u, maat.
1: We zullen het te weten komen. Moet ik het gordijn even open?
0: Ja, doe maar.
1: Oké, hier gaan we dan.
0: Maar ik heb heel veel bang. Wat komen jullie doen?
3: Wij komen iets zingen voor jou.
0: Ik wist het. Ik ben altijd op het juiste spoor.
1: Ja, wie staat daar?
0: Het is Apollonia Sterks en het is Koop de Bie. En ze zijn mijn thuiscollega's.
4: Dat is wat anders dan Koen Wouters.
1: Gaat er een van jullie piano spelen dan?
3: Nee, Wannes gaat de akkoorden doen.
0: Ja, hallo.
3: Maar geen stress, het is het thuisnummer.
0: Ah.
3: Dus uw wekelijks nummer op maandag.
0: Oei.
3: Maar we hebben een andere versie gemaakt.
0: En waar is de tekst?
3: Hier.
0: Oh, ik moet de tekst...
3: Een extra blaadje voor jou.
1: Ga je dat nu meteen doen?
0: Moeten we dat nu doen?
3: Ik denk het.
1: Oké, dan gaan we dat nu meteen doen.
0: Oh god.
4: Dat goed?
1: Ik vind dit heel goed, hoor.
0: Ik heb het je gezegd, Kouta. Volgens mij is dat iets met die thuis. Zo.
3: Ja, had je het verwacht?
0: Nee.
3: Oké. Goed zo.
0: Gaan jullie meezingen met mij?
4: Ah ja, zeker.
1: Wannes, zet u nu een beetje aan.
0: Ja, ik moet hier ook.
1: Wacht. 3, 2, 1, go. Ja.
5: Oh, nu heb ik stress.
3: Zeg als we moeten beginnen, hè.
5: Ik zal beginnen.

0: ons niet bij crew.
1: Bij ons niet bij crew. De crew is dus altijd boos omdat ik veel te luid ben. Anyway.
2: Surprise, surprise.

0: Jenkins. Sa akin.
1: What? What's
2: get the inside joke.
1: Kom het ijsje van zijn kind? Oké.
3: Okay. Wie is het kind van de vriend?
1: Dat moet je straks even bespreken. Ik denk niet dat hij dat op radio maakt. Anyway!

0: Oh ja, het verdient toch wel een applaus.
1: Wauw!
0: Er wordt geknuffeld.
1: Ja, ik moet wel zeggen, heel het lied zit vol inside jokes van de set. Dus er gaan weinig mensen dit begrijpen.
0: Maar we gaan het zo meteen dan even misschien wel overlopen. Ik heb wel goed nieuws. We hebben meerdere keren gelachen, dus we mogen een prijsje geven.
1: Oh ja! Yeah.

0: zingen voor jou.
1: Ja, dat
0: maar nu met de blokfluit.
2: Ik stel voor dat we die meenemen naar set.
3: Ah, wel, maar ik zou dat wel even vinden als die in het kot ligt.
1: Ja.
2: Om dan de crew mee te irriteren natuurlijk.
1: Super. Mag ik alsjeblieft weten wat de joke was over de vriend en het
2: kind? Wat was de vriend en het kind? Oh, ik weet het. Nee, Peter. Apollonia Sterks, jij gaat nu je mond houden.
0: Het was wel Kobe zijn idee.
2: Dit zal ik jou straks vertellen.
1: Oké, is er nog een andere insider die ik weet?
0: Er zijn een paar.
2: Ja, bijvoorbeeld over de scheten. Als wij een grappige scène moeten spelen, dan doet Kobe altijd een scheet. Geluid na. En als die scène zo grappig moet beginnen, snap je? Dan moet het uit een moment komen.
1: En je zo al lachend al...
2: Ja,
0: ja, en het was een beetje uit de hand gelopen.
2: Ja.
0: Dus Kobe was ermee begonnen. En we waren zo moe. Het was het einde van de draaidag. Het ging echt niet meer koud daar. En toen begonnen we met die scheetgeluiden. En dan, ja, het was voetie. We hadden
2: Kobe, doe hem eens even één keer. Ik ga dat zo stuk mee.
3: Voor de rest zijn wij kei professioneel.
2: Ja, ja, voor de rest zijn wij...
1: Ja, ja, het zal wel zijn als de crew...
2: De crew, ja. Sorry aan de crew als ik soms te luid ben. I love you all. Maar dat weten ze wel, denk ik, toch?
0: Ja.
2: Ja, hè?
1: Ondertussen.
2: En zijn er nog niet? Ik ga nog eens kijken, wacht.
3: De mooiste is effect natuurlijk.
0: Ja, je kilo's shell in je haar.
2: Ja, mijn kilo's shell in mijn haar.
3: Wannes heeft altijd een heel mooie weerborstel hier vanaf.
0: Ja. Zo'n plukje,
1: door gel.
2: Ja, waarom staat er eigenlijk... We zitten met Kouter in therapie, want Wannes lag qua overleven.
1: Ja, Wannes, dat weten we allemaal waarom dat al is.
2: Oh.
1: Nee. Dankjewel, Apollonia. Dankjewel, Kobe, om hier te passeren vandaag en om ons te doen lachen.

0: Ja, uit jou krijg ik meestal heel veel thuisspoilers. Ik ben benieuwd of dat bij jouw thuiscollega's ook zo gaat lukken.
1: Ik hoop het eigenlijk wel.
0: Ah, jij hoopt dat.
1: Ja, dan ben ik niet meer alleen.
0: Oké, dat is goed.
2: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden.

0: Safar. Bereik meer. Ketel Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want Ketrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Dad.
0: Ketrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op ketradebank.be.
3: Bel nu naar de M&M lachlijn op 078 78 1010.
4: Laat jij de M&M DJ's lachen?
3: Dan win jij

0: Just the way you are van Melko.
1: De M&M Lachlijn.
0: Bij ons hier in onze Lachlijn-studio Apollonia en Kobe uit Thuis.
2: Ja.
0: Jullie hebben hier net mooi gezongen voor Wannes.
2: Ja, amai. Maar eigenlijk, wat als ik nu die akkoorden niet uit mijn hoofd wist?
0: Maar jongen, kom aan.
3: Wel, wij
0: wisten
3: dat.
2: Ja, ja, ja, het was wel heel grappig.
4: Zot a cappella gaan.
2: Ik vond het wel echt heel leuk. Ik ben nog altijd in shock dat Kobe erbij is. Van Apollonia verwacht ik zo'n dingen tegenwoordig wel. Maar van Kobe?
3: Niet onderschatten.
2: Maar eigenlijk zijn dit wel een beetje mijn twee thuisset buddies.
0: Oh.
2: Hier maak ik wel het meeste lol mee. A.k.a. kattenkwaad.
0: Wat doen jullie dan?
3: Nee, jij haalt kattenkwaad.
2: Nee.
0: Jij sleurt de rest er dan.
2: Dat valt eigenlijk heel goed mee tegenwoordig. Want ik denk dat de rollen net aan het shiften zijn.
3: Misschien wel.
2: Ah ja.
0: Wat halen jullie dan zo uit op de set van Thuis? Dingen die jullie wel kunnen vertellen.
3: Het mango-verhaal.
2: Oh ja, het mango-verhaal. Ja. Weet je dat nog niet?
0: Nee.
2: Dus ik had honger tijdens een scène. Ja. En ik ging een mango eten met een lepel. Je kijkt me echt aan alsof...
0: Yeah.
2: Ja, en ik ging mango eten met een lepel, maar ik moest toen vanuit de gang komen. Dus ik had die mango daar laten liggen. Ja, en ik dacht, ja, dan ruim ik het meteen op.
0: Ik ken dat verhaal wel.
2: En dan ben ik die vergeten. Heeft hij daar 4 weken gelegen.
0: Ja, ja. Lekker.
2: Ja. Dus zo van die toestanden.
3: En dan hebben we een mail gekregen dat we niet meer mogen eten en drinken op set.
2: Echt?
3: Ja.
2: Dat weet ik zelfs ook niet.
0: Jij leest je mails natuurlijk ook.
2: Nee, natuurlijk. Ja, kijk. Ja. Oh, en komt dat daardoor?
3: Ja.
2: Nee.
4: Ja, tuurlijk. Als
2: dat kan niet.
4: Iemand eten op de set ligt.
0: Dus heb jij in de tussentijd al nog iets gegeten of gedronken op set?
2: Nee. Ik zou het niet.
0: Zeg, maar jullie hebben onlangs ook de seizoensfinale opgenomen, toch? Want toen was Wannes een week weg van onze show. Kunnen jullie daar nog iets over kwijt?
4: Iedereen gaat
0: al
4: dood.
0: Iets. Wat zeg je?
4: Iedereen gaat
0: dood. Ja, Wannes is heel goed in spoilers geven, dus ik wil altijd wel toch eens polsen bij zijn collega thuisacteurs. Ja,
2: eigenlijk is... Ik geef jullie echt wel een green pass eigenlijk, om het nu zo even te mogen doen. Zo, ik geef jullie wel zo'n een spoiler pass.
3: Okay.
4: Ja, wat kun je zeggen? Wat ik denk wel ding dat we kunnen zeggen is dat de 2 weken voor de seizoensfinale minstens even spannend zijn dan de seizoensfinale zelf, vind ik.
3: Ja, ja, en ook erna, vind ik. Wat er allemaal erna komt in september dan, bouwt het ook nog heel tijd op.
4: Ik heb meestal zo dat het echt zo naar die climax en dat dan in de eerste aflevering dat wel nog... Die afwikkeling is. Maar nu heb ik wel het gevoel dat je heel lang op een soort van hoogtepunt van verhaallijnen die afwikkelen zitten. Zo. Niet alles wacht tot op de seizoensfinale om te ontploffen.
3: Nee.
2: Ik vind het leuk dat Kobe me dit vertelt alsof ik niet in dezelfde serie als hem meespeel.
0: Voor de rest, hij is ook de beste.
2: Ik vertel het supergoed, maar ik durf niks te zeggen. Ze mogen... Ja, ik zeg niks.
0: Oké, maar wacht. Kunnen we ook weten wie er onder andere heel belangrijk gaat zijn? In
3: Christine, weet ik dat een grote rol gaat hebben.
4: Cody.
2: Oh, Cody. En Niels?
3: De jongere minder.
2: Ja,
0: oké.
4: Okay. We hebben nog wel een lijntje in de seizoensfinale.
2: Ah, we hebben nog een lijntje?
4: Ja, we hebben
2: een serieuze lijn. Het speelt zich vooral af in de nacht.
4: Ja.
0: Ah ja, ja, want je moest veel... Je hebt nachtopname.
2: Ja.
0: En iets met aframmelen, dat heb je ook al verteld.
4: Wannes en ik hebben het al 2 uur s'nachts op.
2: Ja.
0: Oké, goed. Dan denk ik dat ik hier ga afronden voor ik straks ook ontslagen word bij de VRT. Dat ik hier te veel aan het prutsen ben.
2: Onmogelijk.
0: Merci om hier te passeren vandaag en om ons te doen laten lachen. En luisteraars die aan het luisteren zijn, u zijn altijd welkom. We zijn hier heel de week.
3: Thank you.
2: Zeker.
0: En succes nog met de opnames van Thuis. Bye bye.
1: De M&M Lachlijn.

0: Backstreet Boys. Alright. Het gaat traag van de kust naar het binnenland. Op de E40 is het accordeonrijden tussen Gistel en Aalter met in totaal ruim 3 kwartier vertraging. In Brugge is het opletten voor een ongeval op de aansluiting naar de E403 richting Kortrijk. Op de E34 van Knokke naar Antwerpen 1 kwartier erbij tussen Lapscheuren en de Werken in Maldegem. Op de N410 20 minuten van Aardenburg in Nederland tot aan het kruispunt met de E34 in Maldegem. Files naar Antwerpen op de E17 10 minuten vanaf Zwijndrecht. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1 kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Richting Gent, 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Merksem. Daar staat een defect voertuig. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: De M&M Lachlijn.
2: Koutaar

0: Rexha en Faithless.
1: Beetje Ibiza-vibes, hè?
0: Ja, dat is goed. Het is ook 30 graden buiten.
1: Dus ja, je merkt alleen niks van hier.
0: Ja. Wij zitten in de studio, maar heel veel mensen zijn buiten. Zo meteen gaat iemand ons opnieuw aan het lachen proberen doen krijgen.
1: Oh, wauw.
0: Ja, kijk er naar uit.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
5: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
6: Bel nu naar de M&M Lachlijn op 078-78-1010.
2: Laat jij de M&M DJ's lachen?
6: Dan win jij een zotte prijs.

0: My Queen.
1: A mij nog niet.
0: Beyoncé.
1: Photogenic.
0: Shoot. Texas Hold'em.
1: Bedankt voor iemand aan de lijn.
2: De M&M lachlijn.
1: Oké, eens even kijken. Hallo met wie?
3: Hallo, het is met Bianca.
0: Hey Bianca.
1: Dag Bianca, hoe gaat het Bianca?
3: Hallo. Super, kan niet beter met mooi weer.
1: Ah ja, ja. Heb je er al goed van kunnen genieten vandaag?
3: Ja, toch wel, toch wel.
1: Oké, okay, dat is belangrijk.
3: Ik ben een keer naar de rommelmarkt geweest met de kindjes en de partner. En dan nu in zwembad bij de schoonouders.
1: Oh! En zo, oh ja, ik heb er toch wel van genoten.
0: Bianca! Godverdomme. Zeg maar, jij komt iets doen voor ons. Wat ga je doen? Een mopje vertellen, een verhaal?
3: Nee, ik ga mijn beste zangkunsten bovenhalen en een liedje voor jullie zingen.
0: Oké, okay, dus ja, maar dit pakt me al enorm, Bianca. Wacht even, Bianca, 2 seconden wachten, want ik begin nu al.
1: Oké. Okay,
0: doe even rustig, Bianca, want je pakt me enorm.
3: Okay. Rustig, Erik. Kom in orde.
0: Helemaal. Oké, okay, ga.
1: Oké, okay, Bianca, go.
3: Oké, okay, wacht. Ik heb wel enkele refreins, dus ik ga echt mijn best doen, oké?
0: Oké, oké.

0: non dis
1: reflet. Oh, Bianca! Ik heb zoveel vragen. Ik heb zoveel vragen.

0: Dankzij de M&M Lachlijn win jij...
1: Wauw! Ik weet niet wat dit is.
2: Het is een... Huh? Huh? Waarom oh is mijn stem vervormd?
3: Oh my god!
2: Dit is Tellen!
3: Hallo! Bianca! Hallo!
2: Ik heb een...
3: Wacht even! Ik moet... Waarom begin ik gewoon tragisch te praten? Dat is echt debiel. Oké! Okay.
1: Ik heb voor jou... Hé! Hey, het is een Taylor Swift!
4: Ja!
1: Bianca!
4: Het is een
1: Bianca! Ik kan niet geloven dat ik het vast heb. Maar het is een Taylor Swift. Bianca, kijk hoe mooi, speciaal voor jou.
5: Ja, wel. Ik ga een keer moeten terugkijken, want mijn camera staat omgekeerd.
1: Bianca, ik heb toch nog één vraag voor jou. Wie is er beter, Taylor Swift of Beyoncé?
4: Maar Wannes, daar gaat het toch helemaal niet over?
5: Ze zijn alle twee anders. Maar ik wou ook wel nog even zeggen, jullie stem was vervormd door een machine, die van mij daar juist dus niet.
4: Ah,
5: moest dan een keer even vermelden.
1: Dus wacht, jij kan dit gewoon.
5: Ja.
1: Doe dat nog eens, praat zo eens.
5: Maar wat is dat ik zag toch? Ja?
1: Dat is
4: oh my god, dat is crazy. Ik kan dat niet door daarnet. Ik kan dat niet genoeg door daarnet.
1: Bianca, ben je een alien, Bianca?
5: Nee, maar het komt wel in de buurt van Stitch, zeggen ze.
1: Oh
4: ik vind dat, heb je ooit al eens aan gedacht om zo'n tekenfilmpjes in te gaan spreken of zo? Volgens mij heb je daar de perfecte stem voor.
1: Ja, ben in shock.
5: Wie weet.
4: Allee, Bianca, ik wens je nog heel veel succes met dat ongelooflijk

0: En dan moeten we uiteraard ook nog Akon spelen.
1: Oh, ja. Zou Bianca dit hebben ingezongen?
0: Nee, dat had wel gekund natuurlijk.
1: Denk het misschien.
0: Om redelijk dicht te

0: Tranen van Goud, Aaron Blommaert en Zoe Levi. Zeg, het zit erop voor vandaag.
1: Ja.
0: En met een lachlijn.
1: 4 uurtjes lang.
0: Ja, maar van 6 uur 's morgens eigenlijk al.
1: Ja, eigenlijk wel, hè.
0: Zometeen is Alexandra Gazina er voor jou. Die gaat ervoor zorgen dat je helemaal op de hoogte bent van alle grappige dingen die vandaag gepasseerd zijn tijdens de M&M Lachlijn. En dan zijn wij er morgen opnieuw terug. Vanaf 6 uur kan je weer de lachlijn bellen. Allee, nu eigenlijk ook 078 78 1010. Dus laat al die grappige dingen maar komen. En wie weet horen we elkaar morgen.

0: jaar lieten meer dan 680 vrouwen jonger dan 20 zo'n borstverkleining doen. En dat zijn er 150 meer dan bijvoorbeeld 15 jaar geleden. Lotte is 17 en heeft vorig jaar haar borsten laten verkleinen. Ze vertelt waarom.
1: Sportieve dingen werden echt moeilijker. Giro werd voor mij moeilijker. Op school omkleden, bijvoorbeeld in de kleedkamer, vond ik ook altijd heel ongemakkelijk. En dan is dat toch wel ambetant om dan te beseffen van, omdat ik grote borsten heb, kan ik niet meer graag de dingen doen dat ik wil doen en waar ik van hou.
0: En wie dit weekend aan de kust was, heeft het gemerkt. Het was er erg druk. En voor de toeristische sector was het zelfs het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Hotels en vakantiewoningen telden meer dan 500.000 overnachtingen. Zowat 1/3 meer dan vorig jaar. Veel mensen hebben nog last minute geboekt. En er kwamen ook 450.000 dagtoeristen. Het festival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchter in Limburg is opvallend rustig verlopen. Dat zeggen de organisatie en de politie. Zo'n 260 bezoekers werden betrapt op drugsbezit en moesten meteen een boete betalen. 10 mensen werden opgepakt voor alcohol of drugsgebruik of het verstoren van de openbare orde. Maar volgens de politie waren er geen grote incidenten. In de buurt van het festival waren ook grote verkeerscontroles. 37 rijbewijzen werden ingetrokken, vooral voor het rijden onder invloed van alcohol of drugs. En in Brugge begint op dit moment het grote kampioenenfeest ter ere van de 20e titel van Club Brugge in het voetbal. De spelers zullen er met een open bus door het centrum rijden en gehuldigd worden op een podium op de markt. Er zijn zo'n 5000 supporters, zegt Thijs Nijring, die daar is.
2: Het is warm natuurlijk en via sociale media is dan ook opgeroepen om te smeren, om water mee te brengen en eventueel ook een petje te dragen. Maar omdat sommige supporters al uren in de blakende zon staan, hebben de politie, de brandweer en de club nu beslist dat de brandweer het publiek wat zal benevelen met water om het allemaal draaglijk te houden en natuurlijk te voorkomen dat mensen straks ook onwel worden.
0: En het ziet er niet naar uit dat er vandaag nog een vredesakkoord komt tussen Iran en de Verenigde Staten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio zei eerder dat dat akkoord mogelijk vandaag zou komen, maar Iran zegt dat dat niet klopt. Er is vooruitgang gemaakt, zegt Iran, maar een deal is er niet. De twee landen zouden onderhandelen over een verlenging van het staakt het vuren, de opening van de straat van Hormuz en over het nucleair programma van Iran. Vannacht op sommige plaatsen licht bewolkt, temperaturen tussen 11 en 18 graden. Morgen opnieuw heel warm tot 31 graden. Wat koeler aan zee tot 25 graden daar. Woensdag opnieuw veel zon, maar ook wat wolken.
3: Het verlengd weekend is bijna gedaan en dus zijn er files van de kust naar het binnenland. Op de E40 is het accordeonrijden tussen Jabbeke en Nevelen met in totaal ruim 3 kwartier vertraging. En op de E34 van Knokke naar Antwerpen een kwartier erbij tussen Lapscheuren en de werken in Maldegem. Er staan ook files naar Antwerpen. Op de E17 10 minuten vanaf Zwijndrecht. Op de A12 10 minuten vanaf Ekeren. Op de E19 een kwartier vanaf Kleine Bareel door een ongeval op de Antwerpse ring richting Gent voorbij Antwerpen Noord. Op de E313 20 minuten door een ongeval bij Herentals Oost. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier van Sint Anna Linkeroever tot de Kennedy-tunnel richting Gent 10 minuten van Antwerpen Noord tot Merksem. Daar staat een defect voertuig. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.

0: Faith McRae met Greedy. Wat een Pinkstermaandag was me dit al. Het was warm, dat sowieso. Het is nog steeds heel warm. Misschien heb je genoten van jouw vrije dag ergens in de natuur. Misschien aan de zee. Ik las en hoorde daarnet in het nieuws dat het het drukste Pinksterweekend was in 5 jaar aan de kust. Dus de kans is best wel groot. En dan is de kans ook best wel groot dat je op dit moment in de file staat. Dus hallo daar in de file. Misschien ga je nog lekker barbecuen vanavond. Of lig je met een ijsje in de schaduw te puffen. Veel opties op deze hete maandag. Het kan ook best zijn dat je nu pas intuit op M&M omdat je te hard aan het genieten was van de zon, begrijpelijk, maar dan heb je wel echt van alles gemist. Want vandaag begon de M&M lachlijn.
1: De M&M lachlijn.
0: Dat gebeurt allemaal in een shiny roze studio met een studiomeubel in de vorm van een telefoon. En ook natuurlijk een echte telefoon die jij kan opbellen om de M&M-DJ's te laten lachen op 078-78-1010. Als jou dat lukt, dan ja, is het ten eerste gewoon een keigrappig moment. En dat is leuk om samen te lachen. En dan win je ook een zotte prijs. De prijzen die zijn zot in elke betekenis van het woord. Er werd vandaag al bijvoorbeeld een tote bag met Sander zijn hoofd op weggegeven. Maar bijvoorbeeld ook tickets voor BTS. Dus de prijzen gaan echt alle kanten op. Ik ga samen met jou nagenieten van jouw maandag en van de M&M lachlijn met de beste, meest komische momenten en de highlights van vandaag. En uiteraard ook de ideale muziek voor jouw vrije avond. Welkom!
1: M&M. Bel de M&M lachlijn.
2: Laat onze DJ's lachen
1: en win een zotte prijs. M&M.

0: Jonathan de Grijze uit Wevelgem laat weten in de app van M&M. Wij zijn vorige week naar Eken en Nio geweest. Vooral voor Eken, want daar ben ik al echt sinds het begin fan van. Wel, dit was hem met Right Now, Na Na Na. Nu is de vraag vooral, hebben de blokfluitkunsten van onze M&M-DJ Brahim Sander, Maureen en Imaan laten lachen deze ochtend? Zometeen heb ik een recap voor jou van dat wonderlijke moment.
1: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissen.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Scary Movie is terug.
8: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
9: Hello, Kingsguy.
7: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
8: Check het M&M-kanaal op 14 Max.
7: En wie weet ga jij naar de première van Scary Movie.
10: I have been preparing for this for years.
8: Op woensdag 3 juni in Kinepolis, Brussel.

0: Er is veel miserie in de wereld tegenwoordig. Daar kunnen we helaas niks aan doen. Maar we kunnen je hopelijk wel eens goed doen lachen deze week.
1: De M&M lachlijn.
0: Allee, het is te zeggen, hopelijk kan jij de M&M-DJ's doen lachen. Want dan win je een prijs. Maar ja, ook als je liever niet op de voorgrond verschijnt, ga je wel met veel absurde en hilarische situaties te maken krijgen op M&M deze week. Er komt ook regelmatig bekend volk langs tijdens de M&M-lachlijn, die je trouwens elke avond tot 6 uur hoort. Dus het is nog maar een kleine 20 minuutjes gedaan. En nu zijn we lekker gezellig aan het recappen. Want vandaag trok onze M&M-DJ Brahim zijn allerbeste pak aan. Een banaan. Aan een pak, hoe dat hem precies staat. Dan kan je ook visueel checken op de stories van M&M. Maar het zag er echt grappig uit. Gewoon Brahim zijn hoofd in dat bananenpak. Ik moet helemaal terug lachen als ik er weer aan denk. Hij bracht niet enkel dat bananenpak mee. Hij toonde zich ook van zijn meest muzikale kant. Met alle awkward stiltes van dien. Ik ga je dat moment laten horen, want het was een prachtig moment. En ik heb het, om het zo authentiek mogelijk te houden, ook niet geknipt of zo. Dus zo klonk het wanneer Brahim vanmorgen binnenkwam in de M&M Lachlijnstudio bij Sander, Maureen en Imaan. Geniet even mee.
2: Het is een banaan.
3: Ah, hallo. Hallo.
2: Ja, dat is er al.
4: Ik ben het.
3: Je favoriete banaan. Leuk. Dat is hier voor te lachen.
0: Hallo, oh, vriendjes. Brahim, wat hebben ze jou aangedaan?
3: Ja. En wel, er is een heel verhaal bij. Bij
0: vertel.
3: Dit pak.
0: Oké, okay,
3: dit is de M&M lachlijn. Dus er werd aan mij gevraagd, wat is je grootste talent? Mijn grootste talent, dat is blokfluit spelen. Het is een gigantische hit uit 2001 die ik van voor naar achter kan spelen. Mag ik?
2: Ja, doe. Ja.

0: Ed Sheeran met Sapphire.
1: Work Smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
0: Er staat 89 kilometer file. Er zijn files van de kust naar het binnenland. Logisch, het verlengd weekend is bijna gedaan. Op de E40 is het accordeonrijden tussen Jabeke en Nevelen met in totaal ruim 3 kwartier vertraging. Op de E34 van Knokken naar Antwerpen een kwartier erbij tussen Lapscheur en de Werken in Maldegem. De files naar Antwerpen zijn op de E17, 10 minuten vanaf Kruijbeke. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Merksem. Het gaat langzaam naar Brussel op de E411, een kwartier vanaf Jezus Eik. Op de buitenring een kwartier van Groenendaal tot Tervuren, daar is 1 rijstrook dicht door een ongeval.

hè, dat er veel barbecuende mensen zouden zijn vanavond. Gilles de Raad uit Brugge is een van die mensen die zich net aan het opfrissen om bij zijn vriendin te gaan barbecuen. Ah, wel, geniet ervan. Lekker drankje daarbij. En school op het goede leven. En op de zon.

0: met Homewrecker. De eerste dag van de M&M Blacklijn zit erop, maar we gaan nog een hele avond nagenieten van alle hilarische momenten die zijn gepasseerd vandaag. En het zijn er wel wat.
1: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Boeva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
2: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
3: M&M.

0: roken is anders ook een heel goed medicijn. Er is vandaag een iconisch duo ontstaan tijdens de M&M Lachlijn. Elke middag tussen 10 uur 's morgens en 2 uur in de namiddag hoor je Charlotte Sieben en Julie van den Steen samen op de radio. En die lachen echt met alles. Het is al gewoon grappig omdat zij er direct mee moeten lachen. Ook al is het totaal niet grappig. En dan is het wel weer grappig. Dus ja, en als Julie in een slap lach belandt, ja, dan komt ze er sowieso al niet makkelijk uit. Dat weet je, want op YouTube staat er nog steeds een iconisch fragment van jaren geleden. En toen Julie 6 minuten lang niet kon stoppen met lachen live op M&M, omdat ze een luisteraar aan de lijn had die Wouter Kloot heet. Tijdens het programma Make-up Date met Bert de Kok, ja, moest ze ook super hard lachen met grappige namen, zoals Rita Poep bijvoorbeeld. En dat verhaal kreeg een staartje vandaag.
1: Een tijdje geleden, Julie van Steen, heeft u jammer genoeg mijn vrouwtje een beetje belachelijk gemaakt, hè? Op televisie voor heel Vlaanderen.
2: En wie is jouw vrouwtje misschien?
1: Rita. Ja, u spreekt dan ook met, u spreekt ook met Pierre Poep.
3: Dit kan niet.
1: Ja.
3: Dit kan niet.
1: Rita Poep is mijn vrouwtje. Ik ben Pierre Poep. En ja, u heeft gelachen met mijn vrouwtje. Nee. En ik wil even namens heel de familie Poep zeggen, mevrouw Van Steen, foei. Foei, mevrouw Van Steen. Zo lachen met mijn vrouwtje.
0: Ja, dat was dus niet Pierre, dat was Bert de Kok. Ah, ik vind het echt een iconic duo, Julie en Charlotte. Morgen opnieuw op je radio tijdens de M&M Lachlijn. Lachen verzekerd.

0: Vandaag is het eerder een zonnedans.
1: Ah, het komt toch eens. Ah ja, dat is omdat ik die loop daarin heb gezet. Ja, voilà, kijk, nu gaat die waarschijnlijk nog eens komen, denk ik toch? Ha, zalig. Oh, de zonnedans richting jouw fijne avondplannen. Hoe ben jij jouw verlengd weekend aan het afsluiten? Sorry, ik vind het grappig dat hij dat blijft herhalen. Dat mag je altijd laten weten in de app van M&M. En ik geniet samen met jou en Sam Fender en Olivia Dean. M&M.

0: is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Carlo!
2: Carlo!
3: Carlo!
1: Carlo! Carlo!
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Wacht eens even en alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
6: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
7: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
8: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
6: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
7: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
6: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
9: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
10: Het is 7 uur. Goedenavond.
11: VRT Nieuws.
10: Stijn de Vart.
12: De spelers van Club Brugge worden gevierd. In Brugge is er op dit moment het kampioenenfeest voor de spelers van voetbalclub Club Brugge. De spelers rijden met een open bus door het centrum van de stad en worden gehuldigd op een podium op de markt. Er zijn duizenden mensen, zegt collega Thijs Nijring, die daar is.
13: Het is warm natuurlijk en via sociale media is dan ook opgeroepen om te smeren, om water mee te brengen en eventueel ook een petje te dragen. Maar omdat sommige supporters al uren in de blakende zon staan...
12: ...gehuldigd op een podium op de markt. Er zijn duizenden mensen, zegt collega Thijs Nijring, die daar is.
13: Het is warm natuurlijk en via sociale media is dan ook opgeroepen om te smeren, om water mee te brengen en eventueel ook een petje te dragen. Maar omdat sommige supporters al uren in de blakende zon staan, hebben de politie, de brandweer en de club nu...

0: medewerkers van het openbaar vervoer. Gisteren was er een zware vechtpartij op de kusttram in De Haan bij een ticketcontrole. Een viertal jongeren verzetten zich tegen die controle en sloegen en schopten om zich heen. Vijf personeelsleden van de lijn en twee politieagenten raakten gewond. Eén jongere uit Nienhoven werd al opgepakt en verhoord. Drie anderen zijn geïdentificeerd. Volgens de lijn komt dit soort geweld steeds vaker voor.
1: Wij vinden dat uiteraard zeer erg. En wij merken dat wij niet de enigen zijn die hier het slachtoffer van zijn. Dat gebeurt vaker, zowel bij onze collega's van de NMBS en de MIVB en ook de tech, die hebben daar ook last van. Maar er zijn heel veel mensen die een publieke functie uitoefenen. Denk maar aan brandweerambulanciers, die vaker te maken hebben met geweld. En dat is uiteraard heel ernstig.
0: Het festival Extrema Outdoor in Houthale-Helchter in Limburg is opvallend rustig verlopen. Dat zeggen de organisatie en de politie. Zo'n 260 bezoekers werden betrapt op drugsbezit en moesten meteen een boete betalen. 10 mensen werden opgepakt voor alcohol of drugsmisbruik of het verstoren van de openbare orde. Maar volgens de politie waren er geen grote incidenten. In de buurt van het festival waren er ook extra verkeerscontroles. 37 rijbewijzen werden ingetrokken, vooral voor het rijden onder invloed van alcohol of drugs. In het Afrikaanse land Oeganda zijn er opnieuw 2 mensen besmet met het ebola-virus. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om 2 gezondheidsmedewerkers van een kliniek in de hoofdstad Kampala. In Oeganda zijn er nu in totaal 7 bevestigde besmettingen met het ebola-virus. 1 patiënt is overleden. In buurland Congo, waar de eerste gevallen van ebola opdoken, zijn er intussen al meer dan 900 bevestigde besmettingen. Vannacht op sommige plaatsen licht bewolkt. Temperaturen tot tussen 11 en 18 graden. Morgen opnieuw heel warm tot 31 graden. Wel wat koeler aan zee tot 25 graden daar. Woensdag opnieuw veel zon, maar ook wat wolken. M&M.
2: Alexandra Gazzina. Zometeen ga ik samen met jou in de sfeer komen voor een icoon die morgen komt optreden in ons land. Eerst Eva Max.

Morgen komt de one and only Flo Rida naar Vorst Nationaal. Ik zie trouwens online dat er nog een paar tickets beschikbaar zijn. Dus voilà, mocht je zin hebben in een spontaan plan morgen, het kan nog. Of je nu gaat of niet, de M&M R&B Deep Dive van Esther & Magic zou ik sowieso checken, want die is echt elke week keigoed. Esther & Magic duiken elke week 20 minuten lang in het leven en de muziek van een bepaalde artiest. Deze week dus Flo Rida in de aanloop naar zijn concert van morgen met allemaal fun facts en vooral heel veel goede muziek op de zeer professionele manier van Magic aan elkaar gemixt. En ja, fun facts, bijvoorbeeld dat Flo Rida een ode is aan zijn geboortestaat Florida. Dat wist je misschien wel al, maar voor meer kan je zeker dus de M&M Deep Dive checken op het M&M kanaal op VRT Max. Ride Round mag daar uiteraard ook niet ontbreken.

0: is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
0: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Ritchie, citroen met framboos.
3: Ritchie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
6: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoopman!
6: Immoscoopman?
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ah, ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
10: Nu bij Zeeman. Damessinglets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: M&M.

Ariana Grande met Weekend Be Friends. Wait for your love. Thomas Anika uit Ichtigem die heeft de geur van vers gemaaid gras in zijn neus op deze mooie zonnige en zeer heet maandagavond. En want Thomas laat weten, ik ben nog het gras aan het afrijden met M&M in mijn oren. Veel succes daar. En er is nog een heel stuk af te rijden, dus ik zal nog voor goede muziek zorgen om de motivatie hoog te houden. En Elodie Hutin, 25 jaar uit Benen stuurt, ik ben aan het aperitieven met happies en brochetjes en dan een lekkere barbecue.

Martin Garrix en Jax met Told You So. Er staan nog wat files van de kust naar het binnenland. Op de E40 is het accordeonrijden tussen Jabbeke en Nevelen. En op de E34 van de Knokken naar Antwerpen 25 minuten tussen Lapscheuren en Maldegem. Files naar Antwerpen op de E17 een kwartier vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Richting Gent ook nog van Antwerpen-Noord tot Merksem. Ook langzaam naar Brussel op de E411 een kwartier vanaf Jezus-Eik.

0: Debbie Koormans uit Aarschot, die stuurt een vraag in de app van M&M. Het is geen vraag voor mij, het is een vraag voor Robin van de Radio. Debbie stuurt, ja, Robin van de Radio, wanneer kan ik nog eens een zwembad winnen? Ja, juist. Ook dat heeft Robin nog gedaan op een hete zomer. Vorig jaar of het jaar daarvoor, ik weet het niet meer zo goed. Maar heeft Robin inderdaad een zwembad weggegeven? Dat was ja, heel goed. Dat zou inderdaad van pas komen met deze hete temperaturen. Ik zou ook los in een zwembad kunnen plonzen. Want, oh mannetjes, ik ben aan het zweten in de M&M-studio. Ik moet wel helaas zeggen, een zwembad weggeven, dat staat nu niet op de planning. Want Robin die heeft veel te druk met de M&M-lachlijn deze week op M&M.
1: De M&M Lachlijn.
0: Tussen 6 uur 's morgens en 6 uur 's avonds hoor je de M&M Lachlijn op M&M deze week. Je kan bellen naar de M&M DJ's of iets sturen via VRT Max, via het M&M kanaal. En daar jouw frats, act, mop of verhaal delen of wat je ook wilt. En dan ja, met die mop of met die frats of met die act kan je een poging doen om de M&M DJ's te laten lachen. Als jou dat lukt, dan win je een prijs. Nu, ik snap dat dat misschien soms nog wat zoeken is. Misschien heb je wel een grappig idee, maar je weet niet zo goed of het wel echt funny genoeg is. Dan komt Robin van de Radio to the rescue. Hij heeft het vandaag nog uitgelegd aan de M&M DJ's en aan jou tijdens de M&M Lachlijn met een liedje. Dit is hoe Robin jou kan helpen deze week met de M&M Lachlijn.
2: Dat is mijn functie binnen de lachlijn. Goed, dat is de reden dat ik hier mag zijn. Heb je een leuke mop of een heel erg goed idee? Dan denk ik met plezier samen met je mee.
0: Dus de one and only koning van de grappige situaties. Robin kan jou helpen met jouw grappig idee. De lachlijn is trouwens ook na 6 uur actief. Dus bel maar of drop jouw funny ingeving via het M&M kanaal op VRT Max.
1: De M&M lachlijn.
0: Het kan ook handig zijn om het nummer te weten. Dat is 078 78 10 10.

Het is officieel nog geen zomer, maar ja, de temperaturen zeggen wel iets anders. Ook Meteor is al volop bezig aan zijn zomeroptreden, zag ik nog op zijn stories. Hij heeft in de hitte gezongen voor heel veel mensen. Dit is hij met Fleming. Woo!

Fabian de Petter, 22 jaar uit Aalst, was geïnspireerd door de M&M Lachlijn. Die heeft een mopje gestuurd in de app van M&M. Twee vissen zwemmen tegen een betonnen muur. De ene zegt tegen de andere: dam. Ik snap hem niet. Snap jij hem?

twee vissen zwemmen tegen een betonnen muur. De ene zegt tegen de andere, dam. Ja, van damn. Lees ik nu in de app van M&M als tip van Melissa. Nu snap ik hem ietsje beter. Sorry Fabian dat ik niet moest lachen met jouw mopje. Maar kijk, daar is Robin van de radio dus voor. Als jij een mop hebt of iets dat jij wel grappig vindt, maar nog niet zo goed weet of het 100% tot zijn recht komt, dan gaat Robin jou helpen deze week om er het maximum uit te halen tijdens de M&M lachlijn. Straks heb ik nog een paar hilarische recaps.

0: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Onze Belgische kust is een van de veiligste van Europa. En dat hebben we te danken aan de vele gemotiveerde strandredders. Wist je dat er in de zomermaanden zo'n 1800 redders instaan voor je veiligheid? In elke kustgemeente vind je dan minstens één bemande reddingspost. Vorig jaar redden ze liefst 256 mensen uit de zee en kwamen ze meer dan 1000 keer tussen op het strand. Ze waken zelfs over de zeehondjes. Bij AXA Verzekeringen zijn we al bijna 25 jaar trotse partner van de Belgische strandredders. De beste ambassadeurs van risicopreventie die er samen voor zorgen dat jij op het strand kan genieten in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
1: Acht uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Bretagne in Frankrijk zijn twee kinderen van 15 en 16 opgepakt na de dood van een jongetje van 11. Zijn lichaam werd gisteren teruggevonden bij een rivier. Uitleg door Frank Renaud.
2: Gistermiddag hoorde een visser in Rennes in Bretagne een kind schreeuwen. Hij waarschuwde de politie. Toen de agenten ter plekke kwamen, vonden ze tussen bosjes aan de oever van een rivier het lichaam van een jongen van 11 jaar. Hij was overleden. Om zijn nek zat een strak aangetrokken, natte badhanddoek. Hoe het kind is overleden is nog onduidelijk. Maar vandaag werd een jongen van 16 jaar opgepakt. Daarna meldde zich nog een meisje van 15 vrijwillig bij de politie. Ook zij werd gearresteerd. Volgens de Franse justitie zijn de jongen en het meisje gistermiddag gezien in het gezelschap van de 11-jarige jongen die later dood werd gevonden. Maar of ze ook betrokken zijn bij zijn dood willen politie en justitie nog niet zeggen.
1: In Grimbergen in Vlaams-Brabant is vanavond een jongen van 17 uit het kanaal van Willebroek gehaald en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman.
6: M&M Live.
2: Gezelschap van de 11-jarige jongen die later

0: duizenden mensen samen om te vieren. Voor clubaanvoerder Hans van Aken was het al de 7e titel, maar het vieren is hij nog niet beu.
1: Zeker niet, alleen mijn stem is er een beetje van aan het afzien. Maar het is geweldig. Ik denk, we hebben onder elkaar met de ploeg donderdag een fantastisch feest gehad. Gisteren opnieuw, maar dan met meer medewerkers nog van Club Brugge. En om dan nu hier met alle supporters en allemaal samen in de stad Club Brugge nog een laatste keer te feesten en een gala-avond van te maken is prachtig.
0: En sommige supporters vierden al meerdere titels, voor anderen was dit een primeur.
2: Ja, de eerste keer. Samen met mijn collega's mee, die we mee hebben gesleurd.
3: Ik heb maar 35 jaar op het moment. En als je kampioen speelt, moet je erbij zijn. Hè.
4: Ja, de 20e landtitel en 2 sterren. Hè.
5: Ik wil je voelen hoe dat is onder Brugge supporters te zijn. Ik wil de sfeer opnemen van de Brugge supporters. En dat ze het in het dak gooien.
0: Zo dadelijk vliegen de clubspelers met de helikopter naar Antwerpen. Daar worden de Pro League Awards uitgereikt. Tennis op Roland Garros in Parijs heeft Rafael Collignon zich geplaatst voor de tweede ronde. Onze landgenoot won in 3 sets van de Australiër Vukic. Het werd 6-3, 6-3 en 7-6. Het weer dat blijft volop zomers. Vannacht meestal helder en tot 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Ik heb vaak hard moeten lachen vandaag, maar dit moment, dat heeft toch extra buikspieren gekweekt bij mij. Sowieso, als andere mensen hard lachen, dan werkt dat super aanstekelijk bij mij en bij jou ook waarschijnlijk. Dan lach ik automatisch super hard mee. En Kautar en Wannes lost it completely toen er plots een speciale gast van achter het gordijn kwam in de M&M Lachlijn-studio vandaag. Dus geniet even mee. Eerst is er veel gelach, maar daarna leggen ze wel zelf uit wat ze zien.
1: Oh my god!
0: Dat kan niet!
2: Oh my god.
1: Oh my god.
0: Het is Anoushka.
1: Dit is
0: mijn beste vriendin. Maar in een clownpak.
2: Maar Anoushka, waarom doe jij dit?
0: Waarom doe jij dit?
2: Dit is zo out of character voor u.
3: Exact daarom. Ik dacht, als er een manier is dat ik altijd kan doen lachen.
2: Oh my god.
3: Door iets te doen dat ik nooit van mijn leven zou doen. En dat is mijn verleden.
0: Dat zijn precies mijn schoenen. Gigantische voeten.
2: Wacht, gaat dat lukken?
0: Anoushka Melkonyan, die samen met Kautar Bless de Mes maakt, is echt de laatste persoon die ik me zou kunnen inbeelden in een clownspak. Maar het is gebeurd. Beelden zijn er op de socials van M&M.
4: De M&M.

Luisteraar Lindsay de Smet heeft de grove middelen ingezet. Want Lindsay zit met haar voeten in een emmer koud water in haar tuin. Ik vind dat eigenlijk echt wel geen slecht idee. Ik zou dat ook echt kunnen gebruiken. Zo'n koud voetwatermatje. Geniet ervan!

Aline van Parijs uit Beren vraagt: wat win je eigenlijk als je meedoet met de M&M Lachlijn? Ah, wel, dat is een goede vraag. Daar vertel ik jou zo meteen meer over. Eerst Judith. Met Are You Done?

0: done.
1: Judith met Are You Done? Er zijn files van de kust naar het binnenland. Uiteraard op de E40 drie kwartier vertraging tussen Jabeke en Nevelen. Op de E34 van Knokken naar Antwerpen een kleine half uur tussen Lapscheuren en Assenede. En op de E403 20 minuten in de werken van Roeselare tot Kortrijk. Files naar Antwerpen op de E17 een kwartier vanaf Kruijbeke. Op de E34 20 minuten vanaf Waaslandhaven Oost. Op de E34 vanuit Turnhout een half uur vanaf Oelichem. En op de E313 20 minuten van Massenhoven tot net voor Wommelgem door een ongeval. En dan nog op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Merksem.

0: Ja, we moeten nog even terugkomen op die vraag van luisteraar Aline van Parijs.
1: De M&M lachlijn.
0: Want Aline vroeg net in de app van M&M, wat win je als je meedoet met de M&M lachlijn? Goeie vraag. Wel, de prijzenpot is even random als vrijwel alles wat je deze week op M&M gaat horen. Van Brahim die blokfluit speelt in een bananenpak, tot gênante verhaal van luisteraars, enzovoort enzoverder. Wat is er hier vandaag allemaal de deur uitgegaan? Ik heb het eens nagekeken. Bijvoorbeeld een sleutelhanger met een hondje. Ik zei het, lekker random. Een toteback met Sander zijn hoofd op. Dat vlog ook de deur uit als prijs. Een fanny pack. En zometeen vertel ik jou wat luisteraar Jeroen won met deze fantastisch leuke mop.
2: Twee walvissen zitten op café. Zegt de ene walvis tegen de ander. Zegt die andere walvis, Jan, je zei zat, ga naar huis.
3: Ik, het is u gelukt, we hebben te lachen.
0: En ik ook. Luisteraar Jeroen won met deze mop over walvissen cinematickets. Dus ja, je kan van alles winnen als je de M&M DJ's kan laten lachen deze week tijdens de M&M Lachlijn.
1: De M&M Lachlijn.
0: Ja, meest grappige ingevingen kan je trouwens droppen via het M&M-kanaal op 40 Max of via telefoonnummer 078 78 10

0: Lost Frequencies and Bastille med Head Down.
1: Don't hang your head down, head down.
0: Er werd extreem luid meegebruld in de Ancien Belgique afgelopen zaterdag tijdens het concert van Sienna Spyro en dan specifiek tijdens deze song. Ze bracht ook veel unreleased music uit, dus dat kan je nog moeilijk meezingen, want ja, binnenkort brengt ze natuurlijk haar eerste album uit. Ik was er niet bij, maar ik hoorde er goede dingen over. En ik hoorde vooral dat Sienna Spyro bijna onhoorbaar was.

onze Brahim in 2003. En zo klonk onze Brahim vandaag. Oh. In zijn bananenpak in de M&M Lachlijn Studio. Pak het mee als inspiratie. Dat was een blokfluit trouwens. Mocht je het niet hebben herkend, zou ik al snappen. Maar pak het mee als inspiratie, want je hoeft geen mop te vertellen tijdens de M&M Lachlijn. Alleen een mop kan. Maar je kan ook gewoon iets gaan opvoeren, net als Brahim. Of bijvoorbeeld een verhaal vertellen. Oh, wacht. Ik heb vandaag een goed verhaal gehoord tijdens de M&M Lachlijn. Het was grappig, omdat het echt zo gênant was. Wacht, ik ga het misschien proberen vinden. En hopelijk kan ik het laten horen na Shakira met Zoo.

0: Shakira met Zoo.
1: De M&M lachlijn.
0: Tom uit Vleteren vraagt in de app van M&M, waar is Robin eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Normaal gezien hoor je inderdaad altijd tussen 8 en 10 Robin van de radio op M&M. Nu is hij er niet, nu ben ik er, hallo. Maar Robin is gewoon deze week veel te druk bezig met de M&M lachlijn. Als je denkt, M&M lachlijn, dat is elke dag deze week hoor je de M&M lachlijn tussen 6 uur 's morgens en 6 uur 's avonds. En je kan daar met jouw meest grappige ingeving een poging doen om de M&M-dj's te laten lachen. En als dat lukt, dan win je een zotte prijs. Wie zijn de M&M-dj's in kwestie? Ah, wel, Kautar en Wannes bijvoorbeeld, Julie en Charlotte en natuurlijk je vertrouwde ochtendvrienden Sander, Maureen en Imaan. Die kregen vandaag een opmerkelijk verhaal voorgeschoteld van luisteraar Kelly. Luister eens even mee.
2: Ik en mijn vriend, wij kenden elkaar nog niet zo heel lang. Ik dacht, ik kan verrassen met een pikant berichtje voor als het thuis komt. Dus ik stuur een pikant berichtje, maar ook echt wel heel gedetailleerd. En ik leg mijn gsm naast me en doe mijn oogjes zo terug wat toe en ik krijg direct de ontvangstbevestiging. En daar staat dan op, bericht afgeleverd, pa. Dus ik pak mijn telefoon en ik bel mijn stiefmama. Ik zeg, je moet nu die telefoon pakken, je moet dat bericht wisselen, die mag dat echt niet zien. En die antwoordt mij, te laat. Hij is bijna gestikt in zijn koffie. En een simpele goeiemorgen was genoeg geweest.
3: Ja.
4: De M&M lachlijn.
0: Dat is toch echt heftig. Maar ja... Ja, wel, ja, niet zo heftig. Wel, ja, je kan er mee lachen. Dat is het belangrijkste tijdens de M&M lachlijn. Ook jij kan een poging doen om de M&M-dj's te laten lachen. Morgen en nog de hele week. Want let's be honest, er is al genoeg gezever en gezaag en miserie in de wereld. Dus deze week gaan we gewoon eens goed lachen samen. Dat is de rode draad. Dat is het belangrijkste. Die prijzen, dat is maar een bijzaak. Ook al zijn er wel goede prijzen bij. Vandaag zijn er nog tickets voor BTS de deur uitgevlogen. Dat is pas verschieten als je een mop vertelt. Een flauwe mop en dan ineens tickets voor BTS in de wacht sleept. Morgen kan je opnieuw genieten van de M&M lachlijn vanaf 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. En daarna gaan wij weer samen nagenieten van de beste momenten. Dus stuur jouw idee nog altijd in via VRT Max of via 078-78-1010.
4: Bel nu de M&M lachlijn op 078-78-1010.

0: is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident van gisteren op de kusttram in Daan. Verschillende medewerkers van de lijn en politieagenten zijn gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. Vier van hen hadden geen geldig vervoersbewijs bij zich en drie ervan probeerden tijdens hun controle weg te lopen. Daarna escaleerde de situatie. Minister de Ridder noemt de feiten crapuleus.
1: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped en op beelden vastligt.
0: En een van de jongeren is intussen opgepakt. In Grimbergen in Vlaams-Brabant is vanavond een jongen van 17 uit het kanaal van Willebroek gered en in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. De jongen zou rond 6 uur in het water zijn gevallen. Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden. De hulpdiensten konden hem een eindje verderop uit het kanaal halen. De politie onderzoekt de zaak. Een Spaanse passagier van het cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken heeft positief getest. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid vanavond. De passagier zit met 11 anderen in quarantaine in een militair hospitaal in Madrid. 2 weken geleden bleek daar ook al een andere passagier besmet te zijn. Het virus kan tot 6 weken na een besmetting symptomen veroorzaken. Sinds de uitbraak op dat schip zijn er 3 mensen overleden. De 2 Belgen.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te

0: Nee, alleen mijn stem is er een beetje van aan het afzien. Maar het is geweldig. Ik denk, we hebben onder elkaar met de ploeg donderdag een fantastisch feest gehad. Gisteren opnieuw, maar dan met meer medewerkers nog van Club Brugge. En om dan nu hier met alle supporters en allemaal samen in de stad Club Brugge nog een laatste keer te feesten en een gala-avond van te maken is prachtig.
1: Het is nog niet gedaan, want die gala-avond vindt plaats straks in Antwerpen. Daar worden de Pro League Awards uitgereikt. Tennis op Roland Garros in Parijs heeft Rafael Collignon zich geplaatst voor de tweede ronde. Hij versloeg de Australiër Vukic in 3 sets, 6-3, 6-3 en 7-6. Het weer met 29,3 graden Celsius gemeten in Ukkel is het dagrecord voor 25 mei geëvenaard. Het was exact even warm als in 1953. Vannacht meestal helder en tot 18 graden. Morgen wellicht tropisch warm met de eerste dag van het jaar met 30 graden of meer in Ukkel. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 10 uur, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Tubeke in Waals-Brabant is de brandweer nog altijd aan het nablussen in een groot kledingmagazijn. Vanmiddag was daar brand uitgebroken waarbij een grote giftige rookpluim is vrijgekomen die asbest bevatte. Ja, Wim Schepers, dat heeft heel wat gevolgen gehad.
1: Ja, om te beginnen voor de buurtbewoners die uit voorzorg hun huizen moesten verlaten en elders werden opgevangen. De rest van de plaatselijke bevolking werd gevraagd om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Ook inwoners van omliggende gemeenten kregen die vraag via B-Alert. In Halle, in Vlaams-Brabant, werd zelfs uit voorzorg een kunstenfestival stilgelegd. Op de plaats van de brand zelf heeft de brandweer in de loop van de avond hulp gekregen van een helikopter van de federale politie, die water aanvoert vanuit het nabijgelegen kanaal. De scholen en crèches in Tubeke blijven morgen dicht en gaan pas weer open als het vaststaat dat er geen asbestvervuiling is. De brand zelf is intussen onder controle. De burgemeester hoopt dat hij in de loop van de nacht helemaal geblust zal zijn.
0: Dank je, Wim. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident van gisteren op de kusttram in De Haan. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. 4 van hen hadden geen geldig vervoersbewijs. 3 van die jongeren probeerden tijdens de controle weg te lopen. Daarna escaleerde de situatie. Minister de Ridder noemt de feiten crapuleus.
2: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped en op beelden vastligt.
0: Een van de jongeren is opgepakt. In Bretagne in Frankrijk zijn 2 kinderen van 15 en 16 opgepakt na de dood van een jongetje van 11. Zijn lichaam werd gisteren teruggevonden bij een rivier. Uitleg door Frank Renaud.
3: Gistermiddag hoorde een visser in Rennes in Bretagne

0: 12-jarige jongen die later dood werd gevonden. Maar of ze ook betrokken zijn bij zijn dood, willen politie en justitie nog niet zeggen.
1: In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge zijn 20e landstitel gevierd samen met de supporters. In de binnenstad van Brugge kwamen zowat 6000 mensen bijeen om feest te vieren. Voor de aanvoerder van Club, Hans van Aken, is het al de 7e titel, maar vieren is hij nog niet beu.
2: Zeker niet, alleen mijn stem is er een beetje van aan het afzien. Maar het is geweldig. Ik denk, we hebben onder elkaar met de ploeg donderdag een fantastisch feest gehad. Gisteren opnieuw, maar dan met meer medewerkers nog van Club Brugge. En om dan nu hier met alle supporters en allemaal samen in de stadclub Brugge nog een laatste keer te feesten en een galaavond van te maken is prachtig.
1: Ja, in Antwerpen is zo net een galaavond begonnen. Daar worden de Pro League Awards uitgereikt. Meer daarover in de volgende bulletins. Het weer nog met 29,3 graden Celsius gemeten in Ukkel is het dagrecord voor 25 mei geëvenaard. Het was exact even warm als in 1953. Vannacht meestal helder en tot 18 graden. Morgen wellicht tropisch warm met de eerste dag van het jaar met 30 graden of meer in Ukkel. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaabrechts. Vanop de luchthaven van Luik is vanavond een vliegtuig vertrokken met 100 ton Europese hulpgoederen bestemd voor Oost-Congo. In de regio is er een uitbraak van de ebola-epidemie. Aan boord zijn onder meer medicijnen, tenten, beschermingsmateriaal en uitrusting voor hulpverleners. De Europese Commissie heeft 15 miljoen euro extra humanitaire hulp toegekend aan Congo en buurland Oeganda. Een vaccin of gerichte behandeling bestaat niet. Daarom is het essentieel om de verspreiding van ebola zoveel als mogelijk te beperken. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident van gisteren op de kusttram in Daan. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn gewond geraakt tijdens een vechtpartij met jongeren. 4 jongeren hadden geen geldig vervoersbewijs bij zich. 3 ervan probeerden tijdens de controle weg te lopen. Daarna escaleerde de situatie. Minister de Ridder noemt de feiten crapuleus.
1: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped en op beelden vastligt.
0: De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft nu ook de Verenigde Staten aangemaand om een ambassade in Kiev te evacueren. Volgens Rusland heeft Lavrov daarover getelefoneerd met zijn Amerikaanse collega Rubio. Vermoedelijk komen er nieuwe Russische aanvallen aan op de Oekraïnse hoofdstad. Eerder vandaag had Lavrov al buitenlanders en diplomaten gewaarschuwd om Kiev te verlaten en burgers gezegd om weg te blijven van militaire gebouwen. Voetbal op de Pro League Awards in Antwerpen heeft Christos Tsolis van landskampioen Club Brugge de prijs voor profvoetballer van het jaar gewonnen. De Griek haalde het voor ploegmaat Hans van Aken en Union-speler Adem Sorkan. Tsolis was belangrijk voor club met 17 doelpunten en 23 assists. Bij de vrouwen won Aurélie Reinders van Oud-Heverlee Leuven, dat voor de tweede keer op rij de titel pakte. Een overzicht van alle winnaars vind je op sportza.be. Het weer vannacht meestal helder en tot 18 graden. Morgen wordt het wellicht tropisch warm met de eerste dag van het jaar met 30 graden of meer en bijzonder veel zon. Meer op vrtnieuws.be.

Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. M&M Live.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Vanop de luchthaven van Luik is vanavond een vliegtuig vertrokken met 100 ton Europese hulpgoederen bestemd voor Oost-Congo. In de regio is er een uitbraak van de ebola-epidemie. Aan boord zijn onder meer medicijnen, tenten en beschermingsmateriaal en uitrusting voor hulpverleners. De Europese Commissie heeft 15 miljoen euro extra humanitaire hulp toegekend aan Congo en buurland Oeganda. Een vaccin of gerichte behandeling bestaat niet. Daarom is het essentieel om de verspreiding van ebola zoveel als mogelijk te beperken. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident van gisteren op de kusttram in De Haan. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. Vier van hen hadden geen geldig vervoersbewijs bij zich. Drie ervan probeerden tijdens de controle weg te lopen en daarna escaleerde de situatie. Minister de Ridder noemt de feiten krapuleus.
1: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped. En dat gaat dat krapul toch ook wel wat ontmoedigen, hopen we.
0: En een van de jongeren is opgepakt. Een Spaanse passagier van het cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken, heeft positief getest. De passagier zit met 11 anderen in quarantaine in een militair hospitaal in Madrid. 2 weken geleden bleek daar ook al een andere passagier besmet te zijn. Het virus kan tot 6 weken na besmetting symptomen veroorzaken. Sinds de uitbraak op dat schip zijn er 3 mensen overleden. De 2 Belgen aan boord bleken niet besmet. Zij zitten 6 weken in thuisquarantaine. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft de Verenigde Staten aangemaand om een ambassade in Kiev te evacueren. Volgens Rusland heeft Lavrov daarover getelefoneerd met zijn Amerikaanse collega Rubio. Vermoedelijk komen er nieuwe Russische aanvallen aan op de Oekraïnse hoofdstad. Eerder vandaag had Lavrov al buitenlanders en diplomaten gewaarschuwd om Kiev te verlaten en burgers gezegd om weg te blijven van militaire infrastructuur. Alle spelers van het nationale voetbalteam van Iran zullen een visum krijgen voor het WK dat over enkele weken begint. Volgens de minister van Sport van Iran heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino dat beloofd. Het WK-voetbal vindt plaats in Mexico, Canada en de VS, het land waarmee Iran nu in oorlog is. Wegens de spanningen met de Amerikanen is het basiskamp van de Iraanse ploeg verhuisd van de VS naar Mexico. Iran speelt in de eerste ronde onder meer tegen de Rode Duivels. En op de Pro League Awards in Antwerpen heeft Christos Tsolis van landskampioen Club Brugge de prijs voor profvoetballer van het jaar gewonnen. De Griek haalde het voor ploegmaat Hans van Aken en Union-speler Adem Zorkan. Tsolis was belangrijk voor club met 17 doelpunten en 23 assists. Bij de vrouwen won Aurélie Reinders van Oud. Een overzicht van alle winnaars vind je op sportza.be. Het weer nog met 29,3 graden Celsius gemeten. In Ukkel is het een dagrecord geëvenaard. Het was exact even warm als 73 jaar geleden op 25 mei in 1953. Vannacht is het meestal helder en tot 18 graden in de grote steden. Morgen opnieuw veel zon.

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het oosten en het zuiden van Oekraïne zijn bij zware Russische luchtaanvallen zeker 1 dode en 15 gewonden gevallen. Bij de slachtoffers is ook een kind van 8 jaar. Onder meer de stad Odessa werd onder vuur genomen. Daar zouden ook verschillende gebouwen geraakt zijn. En het Russische leger vuurde ook glijbommen af op de stad Kramatorsk. Volgens de lokale overheid ging het om de 3e grote aanval op 1 dag tijd. Gisteren waarschuwde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov nog de Amerikaanse regering om hun ambassade in Kiev te evacueren. Vermoedelijk komen er dus ook nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad. De voorbije avond is van op de luchthaven van Luik een vliegtuig vertrokken naar Congo met 100 ton Europese hulpgoederen. In het oosten van Congo is er een uitbraak van de ebola-epidemie. Aan boord van het vliegtuig zijn onder meer medicijnen, tenten en beschermingsmateriaal voor hulpverleners. De Europese Commissie heeft 15 miljoen euro extra humanitaire hulp toegekend aan Congo en buurland Oeganda. Een vaccin of gerichte behandeling tegen ebola bestaat niet. Daarom is het belangrijk om de verspreiding zoveel als mogelijk te beperken. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident op de kusttram in De Haan het voorbije weekend. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn toen gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. 4 van hen hadden geen geldig vervoersbewijs en 3 jongeren probeerden tijdens de controle weg te lopen. Daarna escaleerde de situatie. Minister de Ridder hoopt op strenge straffen.
1: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped. En dat gaat dat krapul toch ook wel wat ontmoedigen, hopen we.
0: En op de uitreiking van de Pro League Awards van het voetbal heeft Club Brugge-speler Christos Tsolis de prijs voor profvoetballer van het jaar gewonnen. Tsolis maakte het voorbije seizoen 17 doelpunten en gaf 23 assists. Bij het vrouwenvoetbal won Aurelie Reinders van OH Leuven de trofee. Een overzicht van de andere winnaars vind je op sportza.be. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 €.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg?

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: M&M Live.

0: Ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit. On the train.